0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart

0: Onder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn

0: Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n

0: Zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Indiërs verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een hele goede middag en welkom bij Zondagskind op Gouwestad Radio voor vandaag, zondag 10 mei 2026. Het is vandaag moederdag. Mocht je dat vergeten zijn, heb je nu nog gouden tijd om iets te halen. Maar het liefst natuurlijk met de radio aan, want mijn naam is Remco Blonje en ik heb een prachtig uurtje muziek klaarstaan. En vandaag staat alles in het thema van Of Monsters and Men. Dit is een IJslandse band, ja, een land waar je niet heel veel muziek van uit hoort. Maar als het wel uit IJsland komt, is het vaak heel goed. Denk bijvoorbeeld aan Björk, bekende zangeres. Maar vandaag dus Of Monsters and Men. En deze band is gevormd in 2010... toen zangeres, gitarist en pianist Nanna Bryndís Hilmarsdóttir haar vrienden Brynjar Leifsson en Ragnar Þorvaldsson vroeg om haar te helpen met optreden. Ze had toen een solo-projectje Songbird en daarbij wilde ze wat ondersteuning. Vervolgens werd ze gevraagd om op te treden op een muziekcompetitie. Die heb je daar in IJsland genaamd Muziek Iltraunir. En op dat moment vroegen ze ook nog Arnar Rosenkrantz Hilmarsson erbij en vormden ze een echte band. Ragnar verzon vervolgens de naam Of Monsters and Men. En dit is een verwijzing naar het vertellen van sprookjes en verhalen. Iets wat ze ook graag in hun muziek doen. Ze wonnen de wedstrijd en ze werden gevraagd om op het Iceland Airwaves Festival te spelen. Toen voegden ze nog twee mensen aan de band toe, Arni Gudjonsson en Christian Paul Christiansson. En hierdoor vielen ze op bij het Amerikaanse radiostation KEXP in Seattle, waardoor het nummer Little Talks, dat je zojuist hoorde, viral ging en een grote hit werd. Vervolgens ging ook dus andere radiostations een nummer spelen en werden ze opeens enorm beroemd in de Verenigde Staten en daarbuiten. En dat kwam wel goed uit, want ze waren hard aan het werk aan hun eerste album, genaamd My Head is an Animal. En dat kwam dus heel goed uit dat ze braken in 2011 door met die hit Little Talks. En vervolgens werd dat heel snel gevolgd door dat eerste album. Daarvan gaan we luisteren naar twee nummers. Straks hoor je een live uitvoering uit 2013 van King & Lionheart. Maar eerst gaan we luisteren naar Mountain Sound. MUZIEK

Lying hard and lying. King and Lionheart, live van Vatnagardar en daarvoor Mountain Sound. En allebei die nummers kwamen natuurlijk van dat eerste album van Of Monsters and Men, genaamd My Head is an Animal. Wil je nou kijken hoe het eraan toe gaat in de studio tijdens deze uitzending? Dan kan je meekijken live op gouwestad.nl. Dan kan je kijken hoe ik het programma live presenteer. Maar je kan natuurlijk ook gewoon lekker blijven luisteren. Ja, dit album My Head is an Animal was dus een groot succes. Vooral omdat dus die lead single Little Talks zo'n knijter van een hit was. En ze werden wereldberoemd en ze speelden op vele grote festivals. Ja, één iemand was daar wat minder blij mee. Dat was Arni Gudjonsson. Die verliet de band omdat hij niet zo'n zin meer had om 5 keer per dag Little Talks te spelen. Die vond het leuk om een beetje on the side in een bandje te spelen. En die wilde helemaal niet wereldberoemd zijn. En dat is ook eigenlijk best wel heel erg goed te begrijpen. Ja, ze werden niet alleen door muziek bekend, maar ze kwamen dus ook in veel verschillende media voor. Hun muziek zat in de reclamevideo's voor de populaire telefoon van Apple, de iPhone 5. In de film The Secret Life of Walter Mitty en in de Hunger Games Catching Fire werd hun muziek gedraaid. En ook in de serie The Walking Dead. Dus er waren opeens heel veel mogelijkheden voor mensen om in contact te komen met Of Monsters and Men. Maar naast al deze optredens op grote festivals en in allerlei films en series waren ze ook nog hard aan het werk aan hun tweede album. En dat album kwam uiteindelijk in 2015 uit. Ze noemden het Beneath the Skin. En straks hoor je hiervan Wolves Without Teeth. Maar eerst hoor je Hunger.

Wolves Without Teeth van Beneath the Skin uit 2015. Ja, dit album werd best wel goed ontvangen door critici. En het verkocht ook wel redelijk. Niet zo goed als My Head is an Animal dat natuurlijk deed. Ook hier in Nederland, waar My Head is an Animal piekte op nummer 5 in de album top 100 en er maar liefst 49 weken in stond, moest Beneath the Skin het doen met een piek van plek 17 en slechts 3 weken in die album top 100. Dat liet toch wel zien dat de populariteit iets afnam van Of Monsters and Men. Komt ook vooral omdat het geen grote hit had, zoals natuurlijk Little Talks niet te vermijden was. Had je eigenlijk geen grote hit vanaf Beneath the Skin. Maar ze waren zeker nog wel populair. Ze speelden zelfs in de populaire televisieserie Game of Thrones. Niet dat hun muziek daar te horen was, maar de acteurs zelf mochten in de achtergrond optreden. En ze gingen weer door aan het werk aan een nieuwe album. En dat kwam in 2019 uit. Ja, er zat wat vertraging tussendoor natuurlijk. Met toch de levens die doorgingen. Vooral met kinderen en dergelijke. Maar in 2019 kwam dat derde album uit. Genaamd Fever Dream. En je merkte dat ze hierbij toch wel wat verder weggingen. Van die klassieke akoestische sound. Die we ondertussen van ze gewend waren. Van die eerste twee albums. Er zijn meer elektronische invloeden op te horen. Wat toch weer een hele unieke twist eraan geeft. En van dat album gaan we luisteren naar het prachtige Sleepwalker.

Wild Roses en daarvoor Sleepwalker van het derde album van Of Monsters and Men, Fever Dream uit 2019. Ja, eigenlijk elke band wil nadat ze een album uitbrengen daarmee op tour gaan. Maar na Fever Dream kon dat natuurlijk niet. Want het was 2019, toen werd het 2020 en toen kwam de COVID-pandemie. Dus ze konden een hele tijd niet optreden. Wel gingen ze een ander mooi project maken in die periode. Want in 2022 was het natuurlijk 10 jaar nadat My Head is an Animal uitkwam. Dat prachtige eerste album van ze met Little Talks onder andere op. En ter gelegenheid van dat 10-jarig jubileum bracht ze een documentaire uit. Die documentaire heet Tiu. Dat is 10 in het IJslands. En in die documentaire volgen ze dus eigenlijk die band terwijl ze dat 10-jarige jubileum volgen. Het is zeker waard om te kijken, al is het maar voor die prachtige beelden natuurlijk van IJsland. Wat een prachtig land is het om naar te kijken. En het hield niet alleen bij die documentaire, want ze kwamen ook met een EP met dezelfde naam, Tiu. En van die EP gaan we luisteren naar het nummer Visitor.

Visitor van de EP Tiu uit 2022. En dat heet dus 10 in het IJsland, omdat het 10 jaar na het uitbrengen van My Head is an Animal was. In de tussentijd begon zangeres Nanna ook te werken aan solo muziek. En in 2023 kwam ze met haar eigen eerste soloalbum genaamd How to Start a Garden. En in een interview zei ze dat een van de redenen dat ze een soloalbum wilde maken was dat ze de stilte meer ruimte in de nummers wilde geven. En dat is toch lastig als een hele band meespeelt, want dan wil je toch zorgen dat iedereen wat te doen heeft. En van dit album How to Start a Garden uit 2023 gaan we luisteren naar Crybaby. MUZIEK

Crybaby van het album How to Start a Garden van Nana, de zangeres van Of Monsters and Men uit 2023. En ik heb eigenlijk wat te bekennen, beste luisteraars, want ik moet zeggen dat ik na dat grote succes van My Head is an Animal ook een beetje Of Monsters and Men uit het zicht was verloren. Ik heb nog wel wat van dat tweede album gehoord ooit, maar niet echt actief meer gevolgd en ook alles wat daarna kwam niet echt. Totdat eind vorig jaar ik op een gegeven moment langs zag komen dat ze een nieuw album uit zouden brengen. En dat zag ik omdat er kwam een nummer voorbij. En ik denk, nou, Of Monsters and Men, die naam zegt me nog wel wat. Laat ik het eens aanzetten, want ik vond Little Talks vroeger een hartstikke leuk nummer. En ook de andere van nummers van dat album My Head is an Animal. En het nummer dat voorbij kwam heette Fruit Bat. En dat komt dus van het vierde album van Of Monsters and Men. 6 jaar na hun vorige album Fever Dream. En het album heet All is Love and Pain in the Mouse Parade. Gaat over de vervlechting van liefde en pijn. En dit nummer, toen ik dit hoorde, was ik totaal verkocht. Ik was weer helemaal into Of Monsters and Men. Ik vond het zo mooi. Dus ik wil het aan jullie allemaal ten gehore laten brengen. Zelfs al is het wel een heel lang nummer. Ruim 8 minuten. Maar oh zo mooi. Vind ik het in ieder geval. En ik hoop jullie ook. Van het vierde album van Of Monsters and Men, All is Love and Pain in the Mouse Parade, gaan we luisteren naar Fruit Bat.

Barefoot in Snow en daarvoor Fruitbed van het vierde en nieuwste album van Of Monsters and Men, All Is Love in the Mouse Parade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Een Zondagskind over deze speciale IJslandse band. Want dat is vooral ja, wat die sound ook een beetje zo uniek maakt. In een interview over dat nieuwste album zei de zanger van Of Monsters and Men, Ragnar Thorarson, ja, alles is op een manier met elkaar verbonden. Alleen al het kleurenpalet van de IJslandse natuur vormt mij als een persoon. De donkere kleuren bloeden in alles wat ik creëer. En het is ook een onderbewust iets. Je wordt soort van wat om je heen is. En wat vervolgens van jou komt, heeft daar ook een beetje van in zich. Of Monsters and Men, IJslandse band. Ik ben benieuwd wat ze nog uitbrengen. Ze hebben in ieder geval een mooie, unieke sound ontwikkeld na en ook al tijdens dat eerste album, My Head is an Animal. We gaan nog uit met een heel klein stukje van een live opname van Dirty Paws. En ik wens iedereen nog een hele fijne zondag.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen,

0: Maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

afkomstig van het wereldberoemde album van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life uit 1976. Het album wat een dubbelalbum was en daarvan was dit dan weer het allerlaatste nummer. Track 4, kant 4 om precies te zijn. En dat was Another Star aan het begin van de Golden Oldies Revival. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen, zeg hij. En van harte welkom. Dit is weer een duik terug in het verleden. Muziek uit uw jeugd, het komt allemaal voorbij. Platen uit de jaren 60, uit de jaren 70, beetje jaren 80 ook nog wel. Dat komt allemaal in 60 minuutjes aan bod hier in de Golden Oldies Revival. En dit was in ieder geval een mooi begin met die plaat van Stevie Wonder, hè? Another Star. Dat kan eigenlijk alleen maar minder worden, zou ik bijna zeggen. Alhoewel, vandaag ook wel heel veel pareltjes er tussendoor zitten, hoor. Bijvoorbeeld deze van de Zombies. Dit is The Time of the Season als tweede voor vandaag hier in de Golden Oldies Revival. Is

blijft een heel mooi nummer dit. The Zombies in It's the Time of the Season hier in de Golden Oldies Revival op Gouwerstad Radio. Met zometeen Joe Cocker. Hij komt eraan met een plaat van hem die je niet zo vaak hoort, maar wel erg lekker is. Delta Lady, die hoor je na deze van Sister Selection. All American Girls.

plaat uit 1969, Joe Cocker en Delta Lady. En daarvoor afgegaan plaatsen die 12 jaar jonger was, 1981, All American Girls van Sister Sledge. Zometeen is het tijd voor de mini-special. Daarin vandaag drie keer niemand minder dan Paul Simon centraal. Je hoort hem naar Electric Light Orchestra. En we gaan eventjes naar 1979 toe met een plaat van het album Discovery. Dit is Shine a

Electric Light Orchestra past zich echt perfect aan. Maar de tijd in 1979 was het toch een beetje de sound die ook veel te horen was op de radio. En daar deden zij ook een duit bij in het zakje met dit nummer Shine A Little Love. Goed, het is tijd voor de mini-special. En daarin vandaag drie keer centraal Paul Simon. We kiezen niet voor het werk samen met Art Garfunkel. Dat gaan we een keer doen. Vandaag kiezen we gewoon puur voor het solo-werk van Paul Simon. En dat is ook een heel omvangrijk oeuvre. Daarvan vandaag één plaat uit de jaren 70, twee uit de jaren 80. En als eerste kiezen we dan in chronologische volgorde de plaat uit de jaren 70. 1973 om precies te zijn. Het was een track van zijn derde album, There Goes Rhymin' Simon. Luister naar Kodachrome.

lekker. Muziek van Paul Simon en Kodak Chrome 1973. En dat album dus, waar het vanaf kwam, dat kreeg ook 2 Grammys. Dat was een zeer succesvol album. Het album There Goes Rhymin' Simon. We slaan even een album over. We gaan naar het 5e soloalbum toe van Paul Simon. Dat kwam uit 1980. Uit juli 1980 om precies te zijn. Het album heette One Trick Pony. En daarop stonden ook heel veel mooie nummers. Waaronder de platen die je nu gaat horen. En de live versie daarvan is eigenlijk ook wel heel erg mooi hoor. Die speelt hij ook op het album samen met Art Garfunkel Concert in Central Park. Ik heb het over Late in the Evening. Maar vandaag draaien we daarvan dan gewoon de single versie.

Wat een energie zit er in die plaat, hè? Heerlijk, die blazers erbij, dat is toch prachtig. Paul Simon, 1980, dat was de plaat Late in the Evening. Hier in de Golden Oldies Revival. Mini special, nog eentje te gaan. En dat is de meest succesvolle plaat, althans zeker het meest succesvolle album. Het album Graceland van Paul Simon uit 1986. En daarvan was dit destijds de eerste single.

Opening naar You Can Call Me Al. Dat was Paul Simon. In 13 jaar hadden wij eventjes drie platen van hem gekozen. Eentje uit 1973, eentje uit 1980 en uiteindelijk eentje van 1986. Ze kwamen allemaal voorbij hier in The Golden Oldies Revival. Met nu een hele mooie uitvoering van Your Song, de plaat die je kent van Elton John. Nu een uitvoering van Billy Paul en die keert ook weer van Me and Mrs. Jones. Moet je horen hoe mooi.

term die veel wordt gebruikt in het cricket. En daar houden deze bandleden ook van uit Australië. Sherbet, dat is de band. En How Z, dat is de plaat die we draaiden hier in deze Golden Oldies Revival. Daarvoor nog Billy Paul. En die prachtige dus, niets te veel gezegd, Your Song. De uitvoering van Elton John, die is mooi, maar deze mocht er ook zeker zijn. En over mooie plaat gesproken, eentje fantastisch, Springfield. Spooky is

oorspronkelijk een instrumentaalnummer. Een instrumentaalnummer van saxofonist Mike Sharp. Mike Shapiro, precies uit 1967. Ja, en als één iemand die instrumentale klanken dan wat kan laten kleuren met haar stemgeluid, dan is het wel Dusty Springfield. Deed het een jaartje later met deze versie van The Spooky, veelvuldig ook gecoverd. Dit is Smokey Robinson and the Miracles, die prachtige plaat, The Tracks of My Tears.

Ja, een van de mooiste nummers, zo niet de allermooiste ooit uitgebracht op het Motown-label. The Tracks of My Tears, Smokey Robinson en The Miracles hier in The Golden Oldies Revival. Op weg naar de hitlijst van exact 51 jaar geleden. We pakken zometeen de top 40 erbij van 10 mei 1969 en je hoort daarvan de nummer 1 hit. I can see-

samenwerking tussen Frida, die weet wel van ABBA natuurlijk, hè? Annie Fried Lindstad om precies te zijn. Haar eerste soloplaat is dit, I Know There's Something Going On. En die verscheen samen met het drumwerk van Phil

Een mooie samenwerking tussen Frida, die weet wel van ABBA natuurlijk, hè? Annie Fried Linkstad om precies te zijn. Haar eerste soloplaat is dit, I Know There's Something Going On. En die verscheen samen met het drumwerk van Phil Collins. En die produceerde haar eerste soloplaat ook. Het was een hit in 1982. Hier in de Golden Oldies Revival kwam die voorbij. En we gaan nu eventjes van 1982 terug naar 1969. We gaan kijken hoe de top 5 er destijds zag in de Nederlandse top 40. En je hoort zo meteen ook de nummer 1 hit uit die lijst.

0: En het gedrukte exemplaar van de top 40 van 10 mei 1969 ligt hier voor mijn neus op nummer 5. Gekomen van 8, Mendocino van de Sir Douglas Quintet. Nummer 4, die kwam van 5 over stijger dus. Seasons in the Sun van de Fortunes. Nummer 3, daardoor blijft staan. The Fifth van Exception. Nummer 2, die kwam van 1, dat is een zakker dus. Goodbye van Mary Hopkin. En inderdaad, we zeggen goodbye, want er is een nieuw nummer 1. En dat is een plaat die kwam van nummer 2, de Beatles. En zij scoorde een nummer 1 hit met Get Back. En dat is ook meteen de laatste voor vandaag. We gaan eruit met die plaat van de Beatles. Bedankt voor het luisteren en veel plezier met de rest van de programma's hier op Gouwerstad Radio. En graag tot een andere keer. Dag.
1: Nummer 1.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel.

0: van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Lieve vrienden, het is weer tijd voor de zondagmiddagprogrammering bij Gouwestad Radio. En we zijn al een aantal weken bezig met een programma getiteld Gouwestad Proms. Tijd voor oud vinyl en troostende poëzie. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter. U kent het procedé. De platen worden hier nog één keer gedraaid. En dan worden ze op de binnenplaats van Gouwestad RTV worden ze kapotgeslagen. Zodat dus ook daadwerkelijk het voor het laatst geklonken heeft. Het programma gaat ook langzamerhand een beetje naar zijn laatste edities toe. Waarom? Ja, er moet ook gewerkt worden. Er komen opdrachten binnen. En dan kun je niet altoos een programma van 2 uur blijven componeren naast je reguliere programma's die je maakt. Zoals er zijn het fabuleuze Stiltecentrum, uw Jazz Magazine. Wat u steeds minder weet te vinden. Ja, het is een beetje tragisch. Gouwestad is altijd wel op zoek naar luisteraars. En wat maak ik nog meer? Het Stiltecentrum, vierde zondag van de maand om 12 uur. Nou, om al de intentie van dit programma is letterlijk om alle non-stop uren een beetje, zeker op die zondag, weg te vagen, maak ik dit programma. Dus klassieke muziek van oud vinyl, maar wel prachtige opnames overigens. Er is niks mis mee wat ik u voorschotel. En ik combineer dat met poëzie van het poëziegala De Nacht van de Poëzie in Vredenburg, Tivoli. En dat wordt altijd opgenomen en geregistreerd voor de podcast en voor de liefhebbers door de VPRO. En vandaar dat wij u vandaag, denk ik, voor een groot deel terug gaan brengen naar het jaar 2016. En na de eerste muziek zal de poëzie klinken van toen nog zeer jonge Marieke Lucas Reineveld. De eerste plaat die op de draaitafel ligt is een archiefproductioon plaatuitgave uit, ik vermoed, de mid-jaren 60. Het was de tijd dat voor het eerst letterlijk op relatief historische basis de geestelijke muziek uit de 15e en de 16e eeuw, de Franco-Flemische Schule, dus de wat we toen eigenlijk de Nederlandse school nog wilden noemen, maar dat is niet waar, het is toch echt Vlaanderen, dat voor het eerst eigenlijk werd opgenomen. En een van die vroege gezelschappen die opnames maakten en het probeerde zo historisch mogelijk uit te voeren, dat was het gezelschap Pro Canzone Antiqua uit Londen onder leiding van Bruno Turner. En de plaat die ik nu in mijn hand hou, daar zaten mensen tussen die later heel beroemd zijn geworden. Denk alleen maar aan de countertenors die hier meedoen. James Bowman, Paul Aswood. Als ik hier de tenorpartij Ian Partridge doet hij mee. De bassen Mark Brown, Brian Etheridge, Michael George. Het waren grote namen en het zijn later hele grote namen geworden. Op deze plaat motetten van dus die Franco-Vlaamse school. Geheel gewijd aan de Maria-verering. Ave Regina. Luistert u naar een aantal motetten van onder meer Nicolaas Gombert, Jacob Arcadelt en Adriaan Willaert. Luistert u naar Pro Canzone Antiqua Londen onder leiding van Bruno Turner.

Goedenacht allemaal. Ik zal vast vertellen dat ik tussendoor niets zeg. Dus als u denkt, ze zegt niets tussendoor, dan klopt dat. Het eerste gedicht heet Als het je overkomt. Hoe ga je naar bed als je net een schaap hebt overreden? Trillend op de bedrand, je koude hand als rauw sucadelap op je ogen. Haar hand tot halve sinaasappel gevormd die zwaar op je knie drukt. Heen en weer beweegt om alles uit te persen wat je is overkomen. Maar vergeet niet de snelheid van het praten. Zonder pauzes blijft alles vacuüm. Heeft verdriet weinig kans ertussen te komen. Begin alsjeblieft over wijn, denk je nog. Over hoe de kinderen opgroeien en al die klaprozen roekeloos openspringen. Maar haar hoofd als altijd een autocue. Je weet wat je moet zeggen om haar gerust te stellen. Mooi weer spelen heeft meer met regen te maken en het regent alsof we de zon ooit bedacht hebben. Je loopt rondjes door de slaapkamer om je gedachten als een armband in elkaar te kunnen klikken. Wast je handen keer op keer en kijkt ernaar om de zuiverheid te testen. Het lichaam sissend als een verroeste barbecue. Ze zegt dat er glazen en een wijnfles in het nachtkastje staan. Nog van de vorige keer dat je bevend en al dat bloed. Na twee glazen valt ze uit. Krimp je ineen onder de lakens als het schaap onder je autobanden. Denk je aan alles wat ooit sneuvelde en een klap met zich meebracht. Je draagt dat mee tot je hart in een graf verandert. Je hoofd als een granieten stenen bovenop. Eindelijk tot rust gekomen haal je wijn. Totdat het niet meer om het schaap gaat, maar om wie de bestuurder nog troost. Jij arme, dwaze hond.

0: Luizenmoeders. Het feest gaat sneller als we af en toe de gasten als bierglazen naar het randje duwen. En niet meer in staat om de balans nog op te maken of juist staande te houden. Om de versmelting van drank en weemoed te onderzoeken. We laten de meubels sokken dragen tegen kras in het linoleum. Zodat niemand het feest terug kan vinden. Totdat de schuimkraag uit zoveel lucht bestaan dat er iets zwaars opgegooid moet worden. Iemand zegt dat weemoed net als een luizenmoeder is. En hoezeer we daarna terug verlangen, het moment van het kriebelen van vreemde vingers door je haar, die zoveel bedachtzamer een weg zochten dan die van je eigen moeder. Alsof ze zocht naar een reden om het gemis eruit te kammen. Je later terug te laten denken, maar nu met een puberbrein in plaats van de kinderlijke angst, dat je later een briefje in je jaszak vond met de mededeling: luis gesignaleerd, morgen 4 uur achter het fietshok. Dat het jeuken nog geen tekort was, maar een teveel aan koppen bij elkaar steken onder de deknaam Anne-Maria Koekoek. In hoop dat dichterbij komen vanzelf over zou slaan. Moeder die deze schooldag in goed bedoelde poging in de wasmachine stopte. Er waren vrienden die onbekende meisjes door hun haren streelden. Sommigen dansten alsof het jeuk een uitweg zocht in een ledemaat en iemand zei dat dit haar gelukkig maakte. Dit feest op deze datum, het verschuiven van de uren, luizenmoeders die als onderwerp in een dichtgeknoopte zak gestopt werden om nooit meer tevoorschijn te halen. Een teveel aan schoonheid je een hoofd vol zorg kan geven en al die verlangens die door je moeder gladgestreken op de traptreden lagen. De zomer, net als toen weer op openbarsten staat. Morgen worden we wakker met het onweer in onze koppen.
1: Applaus voor Marieke Lucas Rijneveld. Toen nog hartstikke jong, 7 jaar terug. Op 17 september 2016 in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Maar wat een briljante dame. Ja, nee, je moet zeggen een briljante dame heer. Of het misschien wel zeggen. Het is een beetje moeilijk, maar ik heb diep respect voor haar. Marieke Lucas Rijneveld. En daarvoor hoorde u 2 Maria Motetten. De eerste van Nicolaas Gombert, Ave Regina. Of Regina moet je zeggen. En een motet van Jacob Arcadelt. O Pulcherrima Mulierum. Uitgevoerd door het Pro Canzone Antiqua Londen. Onder leiding van Bruno Turner. Plaat gewijd aan motetten. De volgende plaat, ja, ik heb geen idee hoe bekrast die is, maar ik wil hem toch laten horen, zover we er doorheen kunnen komen. Opname uit de jaren 60, zie ik letterlijk 1960. Het was een His Master's Voice LP met daarop de 2 pianoconcerten van Franz Liszt, uit te voeren door een pianist die in Europa en Amerika eigenlijk vergeten is. Alleen in Frankrijk nog steeds heel veel gedraaid wordt. Samson François. En in Frankrijk, als je aan muziekliefhebbers zegt Samson, dan weten ze precies waar je het over hebt. Philharmonie Orchestra staat onder leiding van Constantin Silvestri. En u gaat luisteren naar het 2e pianoconcert in A van Franz Liszt.

Dank u wel. Het was hard genoeg. Wat ik ook gezegd mag hebben, geroepen of gebruld, aan de vlek daar op de muur heb ik totaal geen schuld. Als iemand ernaar kijkt, krijg ik een kop als vuur, maar ik ben totaal onschuldig aan de verfvlek op de muur. Ik leerde ermee leven, hij zit er al zo lang en is duidelijk te zien op het vergeeld behang. Het diepe rood van vroeger werd langzaamaan bleek. Mijn lippen die gaan trillen als ik erover spreek. Ik zou er iets aan moeten doen, bijvoorbeeld een gordijn, vanwege de bezoekers die te nieuwsgierig zijn. Ze wijzen op de muur tijdens het gesprek, maar een gordijn staat om een blinde muur vermoedelijk heel gek. En als ik met vakantie ben, knap ik beslist niet op. De hele lange, verre reis spookt die vlek me door de kop. Wat ik meteen bij thuiskomst doe, mijn koffers neergezet. Ik kijk naar het behang en hol naar het toilet. Laatst was er een spion, die belde bij me aan en die vroeg zonder omhaal, waar komt die vlek vandaan? Ik zei dat het een mutatie was, een speling der natuur, maar dat ik totaal onschuldig was aan de verfvlek op de muur. Soms denk ik bij mezelf, het is vast voor iets een straf, maar eens komt behanger en dan zijn we er vanaf. Bal masqué. Ik was getrouwd en het was bal, maar het was een bal masqué. 13 jaren in getal deed ik de dwerg en zij deed de mooie tovervee, de mooie tovervee. Opeens maakte een paukenslag een einde aan het feest. De nacht viel midden op de dag. Iemand riep, het is mooi geweest, het is godverdomme mooi geweest. Onze maskers vielen af. Dat was voor haar heel erg. Ik hoor nog de gil die zij toen gaf. Mijn masker viel, ik bleef een dwerg. Bleef een dwerg. De gasten sloegen op de vlucht, verspreidden zich door het land. Ik bleef achter met een diepe zucht en het masker in mijn hand. Met het masker. In de tijd heb ik het lied Suicide is Painless uit de film MASH vertaald. In mijn vertaling heet het lied Zelfmoord kan helpen. Best een leuk lied. Pas 20 jaar later deed ik een poging om het innerlijk van een zelfmoordenaar te beschrijven. De zelfmoordenaar van binnenuit. Ik schreef het na de vrijwillige dood van de door mij zeer bewonderde Joost Zwagerman. Het is eigenlijk geen lied, maar het is ook geen gedicht. Ik weet niet wat het wel is. Het heet Zwakke Poging. Want als je werkelijk iets wil zeggen, sta je meestal met je mond vol tanden. Ik ben een mislukte Joost Zwagerman. Ik heb klappertandend op een stoel gestaan met een eind touw om mijn nek. Ik stond met knikkende knieën op de galerij van een torenflat. Ik stond op klaarlichte dag op perron 3 te wachten op een doorgaande trein. Op wat me bezielde had ik geen antwoord. Als ik het onder woorden kon brengen was ik wel aan tafel gaan zitten, achter de schrijfmachine. Ik doe nu een poging. Mijn lichaam was wanhoop, bloed kroop er als modder doorheen. In mijn knieholtes, oksels, in al mijn gewrichten, dikke, stekende wanhoop in plaats van reuma. Er is geen uitkomst. Je bent zo eenzaam als een dode. De uitzichtloosheid is 10.000 atmosfeer. Een betonblok valt beter te redden dan een zelfmoordenaar. Het licht doet pijn, het duister doet pijn, het verleden, het heden doen pijn. De toekomst, totaal alleen in een vreeswekkende ruimte. Vergeef me. Klappertandend op een stoel. Vergeef me toch. Ik zag mezelf met alle handelingen om er vanaf te komen. De lucht om me heen was een ziekte. Of het was een astma-aanval in mijn hoofd. Ik wilde overal vanaf, overal, maar ik durfde niet. Een zwakke poging. Rust zacht, Joost. Dan wordt het nu iets leuker.

0: Bericht aan mijn doodgravers. Heb geduld, ik kom beslist. Polijst alvast uw spade en maak wat gaten in de kist voor de wormen en de maden. Het is deze maand of volgend jaar. Zet ook wat luchtverfrissers klaar voor de verwachte stank. Bij voorbaat dank. En dan tenslotte drie leuke gedichtjes speciaal voor de bejaarde medemens. En zo kort dat zelfs hij ze kan onthouden. Zoals de jeugd verlangt naar naaien, bloot, vakantie, bier en rum. Zo snak ik naar wormen, maaien of naar het crematorium. Dat is één. Twee. Waaraan heb ik dit verdiend? Ik ben hardhorend en bijziend. Toch uitzicht op het knekelhuis. En ik hoor een stem. Hans, welkom thuis. Het derde gedichtje is het kortste. Maar de titel is heel lang. Danklied van een erg oude, beroemde Nederlander. Zeg maar een BN'er. Ik ben hartstikke dement, maar word door iedereen herkend. Dat was het.
1: Ja. Applaus voor. Hij was zo herkenbaar. Hans Dorenstein blijft er toch mooi. En ook zijn ode aan Joost Zwageman. Diep indrukwekkend. En daarvoor, ja, de naald moest echt bijna door het vinyl. Zo om te worden de hoes in de fik gestoken. En de plaat wordt verrot geslagen. De binnenplaats van Gouden Stad. Maar het was toch mooi om het even te horen. Ik vond alleen het einde wat stroperig. Tweede pianoconcert in A van Frans Liszt. Uitgevoerd dus door Samson François. Door de Fransen liefkozend Samson genoemd. Philharmonie Orchestra stond online van Constantin Silvestri voor het laatst gedraaid. Vooral degene die later hebben ingeschakeld. Kan me haast niet voorstellen, want wie luisterde naar Gouden Stad? Maar ja, je weet het maar nooit. U luistert naar het programma Gouden Stad Proms. Oud vinyl. En troostrijke poëzie, nou, dat mag wel duidelijk zijn, met Hans Dorenstein achter je. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter, had ik dat al gezegd. Zo niet, dan begin ik ook te demonteren. En we gaan nu naar een plaat die mij zeer dierbaar is, maar die toch wel zo meteen kapot geslagen gaat worden. Het Juliet String Quartet kreeg in begin jaren 80 een soort van serie platen waarop klassieke opnames van dit Amerikaans kwartet werden heruitgebracht door Columbia. 1974 zie ik hier staan, overigens. Hier in mijn handen de platen met de drie strijkkwartetten, opus 54 van Joseph Haydn. En Haydn heeft heel veel gecomponeerd, waarvan ik heel veel ook mooi vind. Maar zijn laatste pianosonates en een grote serie van zes strijkkwartetten en ook symfonieën zijn echt meer dan fabuleus. Luister naar het laatste strijkkwartet, het kwartet nummer 58, nee, nummer 59, sorry. Dat was dus alweer zijn 59ste strijkkwartet in E, opus 54, nummer 3. Vier delen. Allegro, largo cantabile, menuet, allegretto en finale presto. U hoort het, Juliet String Quartet.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Aati Veldhuizen.

Vandaag wilde ik dit programma van Intermezzo beginnen met dit lied. Op 4 mei gedenken we alle mannen en vrouwen die gesneuveld zijn tijdens oorlogen of vredesmissies. Ik wil dit programma Intermezzo met dit lied beginnen, nu overal in de wereld verschillende oorlogen woeden. U hoorde het al in de tune, ik Aartie Veldhuizen ben vandaag uw presentator en ik word bijgestaan door technicus John Goedkoop. Omdat het Moederdag is, als dit programma wordt uitgezonden, heb ik gekozen voor muziek voor moeders en over de bloemen die moeders op Moederdag krijgen. Als eerste hoort u de bloemenwals uit het ballet De Notenkraker, muziek van Tchaikovsky. Het stuk wordt uitgevoerd door het Kirov Orkest onder leiding van Valery Gergiev.

bloemenwals uit de notenkrakersuite van Tchaikovsky voor alle moeders die vandaag met bloemen verwend worden. Waar komt Moederdag eigenlijk vandaan? Uit Amerika natuurlijk. Het idee komt van Anna Jarvis, die in Grafton in de staat Virginia leefde. Haar moeder had 11 kinderen, 7 ervan stierven jong.

U hoorde Kathleen Ferrier op de piano begeleid door Benjamin Britten in het lied Lachen und Weinen. De moeder van Anna besloot haar verdriet om te zetten in dienstbaar zijn aan anderen en wilde ondanks haar verdriet niet klagen. Luistert u naar een lied van Carl Maria von Weber, gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau. Het begint met de strofe: Ons leven is een voortdurende strijd.

U hoorde het lied Klage, Klacht, gezongen door Dietrie Fischer-Dieskau. Anna's moeder wilde beslist niet klagen. Daarom besloot Anna, na haar moeders dood, iets te organiseren om alle moeders te eren. Daarvoor koos zij haar moeders sterfdag, de tweede zondag in mei, uit. In de Rooms-Katholieke Kerk is de meimaand Maria-maand. Een van de liederen van de katholieke kerk in Ierland heet Queen of the May. Het wordt gezongen door de tenor Frank Patterson.

Queen of the May, gezongen door de Ierse tenor Frank Patterson. Omdat de kerkleiders in Virginië wel iets in dit plan zagen, in het plan van Anna, werd de tweede zondag in mei in Grifton uitgeroepen tot moederdag. Van hieruit verspreidde het idee zich eerst over West Virginia, toen over Amerika, waar president Wilson in 1914 moederdag tot nationale feestdag verhief. Rond 1930 waaide moederdag over naar Nederland en België. Daarop een vrolijk stukje van Charles Bekant, de overgrootvader van Tijl Bekant.

hoorde het stukje En Famille van Charles Bekkant. Dit soort muziek wordt gerekend onder salonmuziek. Hij ontstond aan het begin van de 20e eeuw en de componist Bekkant leefde van 1866 tot 1924, dus dat komt precies goed uit, en de muziek werd meestal gespeeld in horecagelegenheden. In de wat chicere gelegenheden zag men vaak een klein muziekgezelschap dat Strijkje werd genoemd en bestond uit een pianist, een violiste en blazers. Meestal werden er dansnummers gespeeld. Tegen de Tweede Wereldoorlog werd dit soort muziek verdrongen door jazz. De beroemdste dansnummers uit die tijd kwamen uit Wenen en werden gecomponeerd door de familie Strauss. Luistert u naar de wals Rozen aus dem Süden van Johann Strauss junior.

Ik hoop dat jullie met moeder door de kamer hebben gewalst op deze klanken. Het was de wals Rozen aus dem Süden van Johann Strauss junior. Wereldwijd is de roos de meest verkochte bloem. Het is de bloem van de liefde. De rode roos is daar bij uitstek het symbool van. Maar de bloem staat ook voor vriendschap, respect en trouw. Aan veel bloemen is een betekenis gehecht, niet alleen aan een roos. De Alstromenia bijvoorbeeld. Het is een bloem die nu volop te koop is. Elk blaadje van deze bloem heeft een betekenis, bijvoorbeeld begrip, humor, geduld en medeleven. Met deze bloem kun je dus alle kanten uit. De kelk ervan heeft de vorm van een kleine lelie en een lelie staat weer symbool voor de zuiverheid van Maria. Op schilderijen wordt ze vaak afgebeeld met een witte lelie. Ze wordt beschouwd als de moeder aller moeders. Wie kent het niet beroemde lied Ave Maria?

Maria is bekend in vele gedaanten. Eén ervan is de Mater Dolorosa, de moeder van smarten. Het Stabat Mater is een Latijns gedicht uit de middeleeuwen, dat waarschijnlijk gemaakt is door een monnik uit een Franciscaner klooster. Veel componisten hebben dit gedicht op muziek gezet. Het vertelt hoe de diep bedroefde moeder aan het kruis staat, waar haar zoon aan hangt.

U hoorde het eerste deel uit het Stabat Mater van Vivaldi. Door middel van dit verdriet neemt Maria het verdriet van de hele wereld op zich. Dan keren we nu weer terug naar Moederdag en verrassen moeder met een bloemenlied van de componist Gustav Lang.

Dan ben ik alweer bijna door mijn tijd heen en bedank u voor het luisteren. Natuurlijk bedank ik onze technicus John Goedkoop voor zijn hulp en het meedenken tijdens de opname. Omdat Moederdag een feest is, wil ik eindigen met een stukje van Concerto para una Festa van Joaquín Rodrigo. En dan zeg ik tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam heb je voor knooppunt Benelux nu 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

met een hele lange nagalm verliet de Franse pianist Bruno Angelini ons gehoor. Bruno Angelini, in Frankrijk buitengewoon populair jazzpianist. Een man die zich in allerlei stijlen beweegt. En vooral beroemd is met zijn trio-combinatie. Dit keer heeft hij dit jaar een soloplaat uitgebracht onder de titel Alone Together. En daar heeft hij een aantal solostukken voor gecomponeerd en bijeengebracht. Het stuk wat je hoorde aan het begin van deze uitzending was getiteld Requiem After Thoughts. Bruno Angelini, onthoud de naam. Dit wordt een beetje een esoterische uitzending, denk ik. Want u weet het, ik wil nogal eens improviseren met de materialen die ik bij me heb. Maar als je de box The Collected Works van Steve Reich, de minimal componist, tijdelijk in huis mag hebben, dan leidt het geen twijfel. Sorry, ik heb griep gehad.

geen twijfel dat je daarvan muziek laat horen. De man heeft zoveel invloed gehad op ook met name jazzmuzikanten, klassieke muzikanten en ook veel muzikanten in de improv scene, dat het geen twijfel leidt dat we daar muziek van laten horen. Een korte compositie voor twee violen en orkest uit 1993 staat onder de knop, getiteld Duet of Duet in het Engels. U hoort Andreas Hartman en Waltraud Wächter, viool en het MDR Symfonieorkester, onder leiding van Christian Jervie.

Als je het hebt over een sidewinder in de jazzmuziek, dan is het deze man zeker wel Kenny Barron. Pianist, componist, bandleider. En zoals gezegd, sidewinder heeft met echt wie niet eigenlijk bijna samengespeeld. En een grote invloed geweest zelfs op heel veel pianisten. Waaronder Herbie Hancock, die altijd zegt, ja, een van de mensen die natuurlijk Miles Davis hoort in dat rijtje bovenaan. Maar Kenny Barron was ook iemand die een bepaald touché had die ik toch wel van hem gepikt heb. Naast dat Barron veel speelt, componeert hij ook behoorlijk wat. Hij besloot om begin van dit jaar, ik zei even heel simpel weg te kijken om vorig jaar, een groot aantal van zijn songs, om die samen te brengen op één plaat, getiteld Songbook. Het aardige van het hele verhaal is dat hij wel, nou ja, zo'n beetje de beste nu jazz zangers en zangeressen meekreeg om met hem mee te zingen. Ja, dat geeft hem wel een beetje aan dat je een grote naam bent. Catherine Russell zingt bijvoorbeeld een van zijn nummers. Kurt Elling is er eentje van. En we hoorden in dit geval Cecile McLaurin Salvin, die het nummer Thoughts and Dreams van Kenny Barron zong. Plaat dus Songbook en de meester zelf op de piano en het swingt. Dat kon je horen. En evocatief was de muziek van Steve Reich. Het prachtige duet uit 1993. En die hoorde Andreas Hartman, Waltraud Wächter en het MDR Sinfonieorkest onder leiding van Christian Järvi. Ongetwijfeld iemand uit de Järvi-familie. Van de Järvi-familie. Vader, zoon en kinderen. Wat ligt er onder ons? Ja, we hebben het over de sidewinder Kenny Barron gehad. Nou ja, iemand als Buddy DeFranco, dat was ook zo'n sidewinder. 2014 overleed hij op 91-jarige leeftijd. En ja, met wie heeft hij niet gespeeld? Dat was ongekend. Bands geleid, grote namen bands geleid. En ja, iedereen en alles wilde ook wel met hem spelen. Ja, dat kreeg je dan. Dat geldt ook voor Kenny Barron. Als je dan een songboek opneemt, dan wil elke zanger of zangeres wel een mop met je mee zingen. En dat gold ook voor deze Buddy DeFranco. Plaat op het, dan moet ik goed kijken, Norgren Records label. We gaan eens even op de vinyltour. Daar heeft hij een aantal kwartetplaten gemaakt. Maar het grappige is dat deze plaat dan weer bij Discogs niet terug te vinden is. Dat is wel aardig. Dus Buddy DeFranco Quartet heet die plaat. We gaan luisteren naar Buddy's Blues. En dat deze klarinetist kon swingen, leidt geen twijfel.

Een man die zijn eigen zoektocht door de jazzmuziek maakt. En dat blijft toch wel fascinerend. Ik heb het over Shabaka Hutchins. Hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt die heel esoterisch is. Ik denk dat een van zijn grootste invloeden onder andere Alice Coltrane is. Dat leidt geen twijfel. De plaat heet Off the Earth. Hij is op zoek naar zijn roots. En niet alleen naar zijn geestelijke roots, maar ook naar zijn menselijke roots. En dat zorgt ervoor dat zijn platen heel, ja, zoals je het hoort, heel esoterisch klinken. Het aardige is dat hij bij zijn vorige plaat had aangekondigd dat hij nooit de saxofoon meer zou vastpakken. En dat hij alleen nog maar op bamboefluiten zou spelen. Nou, dat heeft hij gelukkig, zeg ik zachtjes, niet gestand gedaan. Want je hoort op dit nummer de openingstrack van die nieuwe plaat van hem. A Future Untold heet het nummer. Hoor je hem toch weer spelen op de saxofoon. En ja, dat kan hij echt verschrikkelijk goed. Ik denk dat je nu al een hele mooie compendium of een compilatie-cd van deze man kan maken. Vorig jaar nog live te zien in Paradiso. En daar had hij alle critici vol in de nek. Want die vonden het allemaal 5 sterren waard. En de plaat zal zijn weg wel weten te vinden. Shabaka dus, zijn nieuwste plaat, Off the Earth. En daarvoor hoorde je Buddy DeFranco van de plaat Quartet. Of Buddy DeFranco Quartet. Met het nummer Buddy's Blues, ja. Wat kan een klarinetist toch allemaal op 1 klarinet. En nou, geweldig dus. Een wonderlijk boxje voor mijn neus. Getiteld Pushing Too Hard. American Garage Punk. Uit de periode 1964-1967. Er zaten een aantal beentjes tussen. Dat is echt een gigantische box met tientallen beentjes. Die ja, probeerden op hun eenvoudige wijze, rammelende wijze, creatieve wijze, om muziek te maken. Sommigen hebben het gehaald en sommigen hebben het ja, niet gehaald. Maar de singeltjes die dit soort gasten maakten en ons nalieten, als je daar het origineel van wil hebben, ik zou eens zeggen, daar moet je behoorlijk voor in de portemonnee kruipen. Een van de mensen die het wel redde in die hele golf van garagebeentjes, dat was Captain Beefheart.

Ja, en zo wist deze meneer in Utrecht, in het muziekcentrum Vredenburg, tijdens het Transition Festival, de tent ook rustig plat te spelen. Ik heb het over saxofonist, componist, bandleider en muziektheoreticus Steve Coleman en zijn formatie Five Elements. Het is een man die binnen de jazzmuziek heel hoog aanzien staat. Ook al omdat hij met de muziek alle kanten uitgaat en het ook echt bestudeert als de vijf elementen, de bandnaam. Maar hij hanteert ook heel vaak als de getallenleer. Het getal pi staat heel vaak bij hem centraal in zijn muziek. En op zijn laatste plaat tot nu toe uit 2024, Polytropos of Many Turns, is hij niet alleen met dat getal pi ongelooflijk in de weer, maar het stuk wat we zo net hoorden, daar heeft hij de cadens, de solo van het nummer Lush Life van John Coltrane, heeft hij centraal genomen. Dus niet de melodie, nee, de solo heeft hij centraal genomen. En daarmee is hij aan de slag gegaan. Daar is hij weer op gaan soleren en heeft hij de getallen leren op losgelaten. Tja, daar is mijn brein denk ik te klein voor, hoor. Maar goed, het swingt als een meleier en hij heeft in Vredenburg het publiek helemaal plat gespeeld. Ook met deze ingewikkelde getallenleer in die muziek en het spelen op soli van anderen. Ja, het kan allemaal, hè, in deze tijd. De plaat is dus getiteld Polytropos of Many Turns. En na zijn concerten in Vredenburg zal hij heel wat meer fans aan zich hebben gebonden. Hij had er al veel, nu nog meer. Steve Coleman dus en Five Elements. Het stuk wat je hoorde heette Lush Life Cadenza /Pi. En daarvoor, ja, het was echt Captain Beefheart die hem hoorde met This Magic Band in zijn beginperiode, toen hij nog heel veel bluesnummers speelde. Onder andere deze dus van Willie Dixon, Diddy Wa Diddy. We gaan er langzamerhand weer uit. Ik draai nog even een nummertje van deze plaat, Pushing Too Hard. 3 cd-set, American Garage Punk, 1964-1967. Nou ja, Captain Beefheart heeft het wel gehaald, maar de band die nu onder de knop zit, Chris Morgan en de Toga's, geen idee. Nummer 8, There She Goes, en wij gaan er ook vandoor. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Ik hoop je dan weer te treffen. Tot horens. Hoi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen Gouda, het is vandaag zaterdag 9 mei. Het mooie tijdstip van 10 uur is aangebroken. En dat betekent dat het weer tijd is voor Weekend Gouda. Dat is het programma waarin we je meenemen langs alles wat er speelt in onze mooie stad. En we hebben bijzondere mensen, inspirerende verhalen en evenementen die je echt niet wilt missen. Wij hebben het voor je verzameld en dat hebben we vandaag met een paar verrassende gasten. En natuurlijk fijne muziek tussendoor. Mijn naam is Manon Juliger. Tegenover mij zit Onno Kastelein me aan te kijken. En Arjan Doekman, die doet de techniek. Hebben we er zin in? Zeker.
1: Dat is Gouda, dat is Gouda. Welkom in onze stad. Dat is Gouda.

0: We weer een keertje samen de uitzending doen. Leuk,
1: zeker,
0: joh.
1: Leuk.
0: Ja. Hey, weet je wat voor dag het vandaag is?
1: Is dit een strikvraag? Het is zaterdag vandaag, maar je hebt vast nog wel meer in je hoofd.
0: Nou, het is de dag van Europa.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat leuk.
0: Ja, wist je dat? Dat is dus 9 mei altijd. 9 mei, de dag van Europa. In Europa, of in Brussel, hebben mensen ook allemaal, als het niet in het weekend is, vrij en zo. Maar bij ons weten mensen dat dus niet.
1: Leuk.
0: Ja. En welke dag is morgen? Dat weet je vast.
1: Ja, dat weet ik weer wel. Ja. Morgen is moederdag.
0: Ja. Ga je nog wat leuks doen?
1: We gaan zeker wat leuks doen, maar het is een verrassing nog. Dus
0: je gaat niks zeggen, want je moeder luistert misschien. Oké, nou dan gaan we niks zeggen. Hey, wat staat er voor leuks op de planning in de uitzending vandaag?
1: Ja, wie komen er zo meteen allemaal binnenwandelen? We beginnen met Bea Marsman en Madelon Posmus over Steunpunt Midden-Holland. Okay. Daarna schuift Sander Genefase aan om te praten over GCC Olympia. En dat is cricket, Goudse Cricket Club.
0: Oké. Okay.
1: En heb je al gehoord van Douchies Culturendag op 23 mei in De Walvis? Daarover gaan we praten met Wendy Heidewit en Shahida El Moussaoui.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Een diverse uitzending, hè? Sport, cultuur en zorg eigenlijk.
1: Ja, van alles wat.
0: Van alles wat. Laten we eens even in de juiste sfeer komen met muziek. Heb je uitgezocht?
1: Ja, ik heb wat uitgezocht. Ja. Afgelopen week was het Bevrijdingsdag. En dan heb je altijd ambassadeurs van de vrijheid. En een van die ambassadeurs was Rolf Sanchez.
0: Oh ja.
1: En we draaien zijn grootste hit. Mas, mas, mas.
0: Mas, mas, mas.

0: Rolf Sanchez. We gaan door naar het eerste item. Een plek waar aandacht, rust en menselijkheid samenkomen op het meest kwetsbare moment in het leven als sterven nabij is. In Gouda en Wallingsveen speelt Steunpunt Midden-Holland dan een bijzondere rol. Door steun te verlenen aan mensen thuis of in een van de hospices. Bij ons in de studio zijn aangeschoven Mea Marsman, voorzitter van het bestuur. En Madelon Postmus, sinds kort de nieuwe directeur van Steunpunt Midden-Holland. We gaan het hebben over het hospice, de mensen erachter en hoe vrijwilligers hier echt het verschil kunnen maken.
1: Ja, Madelon en Bea, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kan een van jullie eens omschrijven wat dat Steunpunt Midden-Holland nou precies is?
2: Het Steunpunt Midden-Holland is een stichting. En onder die stichting vallen twee hospices. Eentje in Gouda en eentje in Waddinxveen. En we bieden ook ondersteuning thuis voor mensen die niet naar een hospice willen en wel hulp nodig hebben, kan je ook thuis zorg krijgen.
1: Oké, okay, en wat gebeurt er precies in een hospice?
2: In een hospice, dat

0: Dan is eigenlijk de laatste fase van je leven. Dus als mensen, als de verwachting is dat mensen snel zullen sterven en eigenlijk in de situatie zitten dat ze niet goed meer thuis kunnen zijn, dan kan je dus naar een hospice.
1: Ja, en wat gebeurt er dan? Wat voor steun en hulp biedt het hospice?
2: Nou, vooropgesteld gaan we heel erg uit van wat de gast zelf wenst. En dat zit op welke zorg ze willen, maar ook bijvoorbeeld wat ze willen eten. Maar over het algemeen hebben wij zorgvrijwilligers die eten verzorgen, ontbijt, lunch, drankjes en aandacht geven. Dus een praatje maken als daar behoefte aan is.
1: Ja.
2: We bieden met onze vrijwilligers geen medische zorg. Daarvoor komt er een wijkverpleegkundige
3: langs. Daar komen dus dan mensen voor. Want het kan voorstellen als je in die fase zit, dat je die hulp wel nodig hebt, die zorg. Ja.
2: Absoluut. De huisarts blijft eindverantwoordelijk. Die komt geregeld op bezoek. En er komen 2 keer per dag wijkverpleegkundigen voor de medische zorg.
3: En hoeveel mensen hebben dan een plek in dat hospice of verzorgen jullie thuis ongeveer?
0: Ja, in Gouda hebben we 4 bedden. En in Waddinxveen ook 4. En er komt nu een 5e bij.
3: Die zijn altijd ook wel, dat klinkt misschien een beetje plastisch, maar gevuld, zeg maar. Ja,
2: ja eigenlijk wel. We hebben vaak een wachtlijst.
3: Oké. En thuis? Bij hoeveel mensen komen vrijwilligers langs?
0: Nou, het varieert heel erg. Ik geloof dat het afgelopen jaar een stuk 40 waren. Jaar.
3: Ja, ja. Dat is best heel veel. Ja.
0: Ja.
1: Wat is nou een criterium om in het hospice terecht te komen? Want dat is wel. We zeggen het wel van als je in de laatste fase van je leven bent, maar je kan daar toch ook niet een half jaar vertoeven?
0: Nee, het enige criterium is eigenlijk dat je levensverwachting minder dan 13 weken is.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dus dan. Als dat aan de hand is, dan ben je welkom.
2: Ja, en dat bepaalt de arts.
1: Oké. Maar 13 weken is best nog wel een tijd eigenlijk.
2: 3 maanden.
1: Ja. Maar goed, dat kan dus. 3 maanden verblijven bij jullie.
3: Daar ben ik toch meteen benieuwd eigenlijk. Want dan als jullie zijn daarbij betrokken. Hè, ben jij bent bestuurder, voorzitter van het bestuur van de stichting. En jij bent Madelon de directeur. Maar je bent dan veel eigenlijk met mensen bezig die maar heel korte leven hebben nog. Hoe zijn jullie hierbij betrokken geraakt? Als ik zo mag vragen.
2: Zeker.
3: Misschien Madelon, jij eerst.
2: Zal ik beginnen?
3: Ja.
2: Nou, ik ben dus vooropgesteld pas 5 weken betrokken. Ik ben 1 april begonnen. Ik heb daar een bewuste keuze in gemaakt. Ik heb 30 jaar bij de NS gewerkt.
3: Oké, dat is iets heel anders.
2: Iets heel anders. En ik kwam tot het inzicht dat ik wat meer betekenisvol werk wilde doen. En in gesprek met een vriendin bracht zij me eigenlijk op dit idee. En ben ik me gaan oriënteren. Gaan praten met iemand in het hospice Utrecht. En zij stuurde mij deze facturen en toen heb ik gesolliciteerd.
3: Oké.
2: Ja.
1: En de eerste 5 weken?
3: Ja.
2: Ja, ik denk dat ik een enorm goede keuze heb gemaakt. Dat die betekenis er zeker is.
1: Ja.
2: En verder heb ik het heel goed naar mijn zin. Ik vind het heel bijzonder hoe dit draait op vrijwilligers. En hoeveel toewijding. En het doet me veel goed.
1: Ja.
3: En heb je dan veel contact met vrijwilligers? Of ook echt met de mensen die in de eindfase zitten?
2: Nee, daar heb ik niet heel veel contact mee. Ik ben in deze inwerkperiode wel met iedereen meegegaan, omdat ik ook alles wilde zien. Dus ik ben wel 2 keer bij mensen thuis geweest voor een zogenaamd kennismakingsgesprek. Dus ik ging met een van mijn coördinatoren mee om ook dat proces mee te maken. Maar ik stap die kamers niet in. Ik dacht van tevoren dat ik dat wilde doen. Ik ben een dienstverlenend gast, vriendelijk mens, zal ik maar zeggen. Met dat idee dacht ik dat ik dat wilde. Maar ik heb me gerealiseerd dat daar al zoveel mensen binnenkomen op een dag. Dat ik niet denk dat ik daar iets toevoeg of dat men op mij zit te wachten.
1: Nee. Okay. Nee. En hoe is het voor jou? Hoe ben jij betrokken geraakt bij het
0: steunpunt? Ik ben door de vorige voorzitter van het bestuur op een gegeven ogenblik benaderd. Van, zou jij mij willen opvolgen. En eigenlijk zat ik helemaal niet te wachten op nog iets erbij, want ik heb het normaal gesproken al druk.
3: We hebben jou namelijk ook gesproken als iemand van de Langlauwvereniging, dus hartstikke druk.
0: Ik ben hartstikke druk. Maar eigenlijk werd ik toch wel, toen ik erover nadacht, gegrepen door van het is eigenlijk een hele mooie organisatie in hospice, hè, die mensen opvangt en verzorgt in de laatste fase van hun leven. Hoe mooi is dat eigenlijk? En omdat vanuit die gedachte heb ik toen toch maar gezegd.
1: Mooi. En jullie, dat zei jij net ook al, jullie draaien op vrijwilligers. Wat voor type mensen komen nou bij jullie aan de deur om te zeggen ik wil vrijwilliger worden?
0: Dat is heel verschillend. Ja, ja, zeg jij maar.
3: Oh. Ja. Madelon, ja. Ja.
2: Ja. Nou, er zijn er zeker veel met een zorgachtergrond. Okay. Verpleegkundigen, et cetera. Maar zij zeggen zelf vaak ook, dat is niet per se een voordeel. Want je moet ook dingen afleren. Want die zorg bieden wij natuurlijk niet allemaal. Het is ook wel hoofdzakelijk vrouw. Wat mij opvalt persoonlijk is dat de mannen over het algemeen komen koken. We hebben ook kookvrijwilligers.
3: Oh, ja? Ja, maar ja. Wat doen de vrijwilligers?
2: Nou, zorgvrijwilligers is het merendeel. Maar we hebben iedere dag op beide plekken iemand die komt koken. Dus die gaat eerst alle kamers langs. En aan de gast vragen waar ze trek in hebben. Waar ze zin in hebben. We hebben tuinvrijwilligers die de tuin onderhouden. We hebben iemand die administratief financieel werk doet. En we hebben twee dames die ook administratie-secretariële taken doen.
1: Ja, en hoeveel zijn er dan op een dag?
2: Hoeveel mensen?
1: Ja, hoeveel vrijwilligers, als je het hebt over gastvrouw of koken, hoeveel zijn er betrokken?
2: Komen er ieder 4 uur komen er 2 vrijwilligers tussen 's ochtends 7 en 's avonds 11. Shifts van 4 uur. En aan het eind van de middag komt de kookvrijwilliger.
1: Oké, okay. Dan heb je best wel een club mensen nodig. Ja.
2: 160 hebben we er.
3: 160? Okay. Ja, zo. Zeker. En dat blijft op peil of zijn jullie nog op zoek?
2: We zijn zeker ook op zoek. Op dit moment vooral voor Waddinxveen. Maar ook in Gouda is iedereen welkom. Want we hebben uiteraard ook altijd wel wat verloop. Ja. Dus mensen die luisteren en geïnteresseerd raken, wees welkom.
1: Dit is een oproep.
3: Ja, ja. Zeker. Ja. Dus, nou, weet als je luistert. En wat dat klinkt een beetje gek, maar wat bied je, wat krijg je ervoor terug als je vrijwilliger bent? Is dat die betekenis of is dat ook gewoon gezelligheid of
0: allebei.
3: Je leert dingen?
0: Ik denk dat het heel veel voldoening geeft. Tenminste, de vrijwilligers die ik ken, zeg maar, die krijgen gewoon heel veel voldoening uit het zorgen voor andere mensen.
3: Zijn dat ook jonge mensen?
2: Nou, gemiddelde leeftijd ligt denk ik wel rond de 60 of iets hoger. Maar we hebben ook een samenwerking voor een maatschappelijke dienststage van scholen. Slim. Dus er zijn ook wekelijks 2 16-jarigen aanwezig op beide locaties.
3: En hoe gaat dat?
2: Ja, het is heel bijzonder en mooi. En mooi ook dat zij kiezen voor ons. Ja. En dat ze best een drempel over moeten. En denken van hoe spannend is het daarbinnen. Maar dan toch die interesse tonen. En,
3: maar dat lijkt me heel bijzonder. Want ik heb het idee dat als je jong bent. Zeg maar rouwen en mensen daarin. Of gewoon in contact komen met mensen die ofwel zelf overlijden. Ofwel met familieleden. Dat is ook iets wat je moet leren. Hè? Hoe je daarmee omgaat. En als je heel jong bent heb je dat gewoon waarschijnlijk heel weinig meegemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Weet je? Als je dat zelf helemaal niet hebt meegemaakt. En dat je toch heel respectvol of heel lief bent. Of...
2: Ja.
3: Maar dat lukt dus.
2: Nou, het is natuurlijk wel ook een beetje zoeken wat we hen kunnen laten doen. Ja. Maar ze spelen bijvoorbeeld een spelletje met iemand die nog bij ons in de keuken komt zitten. Die het bed nog uit kan, een gast. En die een spelletje wil spelen. Ze worden begeleid door een vrijwilliger bij ons. En die voert ook mooie gesprekken met ze. Ja. Over het sterven of euthanasie bijvoorbeeld.
1: Ja, want die vrijwilligers trainen jullie die ook? Want dat is toch niet... De meest makkelijke vrijwilligersbaan. Dus wat anders dan koffie schenken in een zorgcentrum.
0: Ja, nee, ze krijgen een opleiding. Als je aan het bed staat, krijg je een opleiding. Ja,
3: wat leer je dan? Dan gesprekken? Of?
0: Ja, ook. En ook, wat laatste vrijwilliger tegen me zei. Zegt ze wat ik heel prettig vind. Wat ze ook weer geleerd van dat je zonder oordeel moet kijken naar mensen. En ook in je gesprekken geen oordeel uitspreken over dingen. En,
3: over, want als ik vraag me al, waar zou je dan nog een oordeel over kunnen hebben? Over hoe ze erbij liggen? Of?
0: Ja, dat kan over van alles zijn natuurlijk. Ja, wat je meemaakt.
3: Oh zo,
1: Ja. Als jullie nou kijken in jullie functie, wat hoop je nu dat een gast, hoe noem je hem?
2: Een gast
1: of een bezoeker bij jullie in het hospice. Wat hopen jullie nu dat ze ervaren of voelen aan sfeer? Of waar streven jullie naar?
2: Warmte. En we noemen onze hospice, en dat is een landelijke organisatie die deze vorm van hospices zo noemt, een bijna thuishuis. Ze willen het zo huiselijk. We willen het zo huiselijk mogelijk maken. Mensen nemen ook foto's mee. Maar als je wil, kan je ook je hond meenemen. Dus we proberen echt zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van de gast.
3: Oh ja, mooi.
1: Mooi.
3: Zijn hospices altijd, want dit is eigenlijk een vrijwilligersorganisatie. Is dat altijd zo?
0: Er zijn heel veel verschillende vormen van hospices. Ja.
3: Want hoe worden jullie gefinancierd?
0: Nou ja, de belangrijkste bron is VWS, zeg maar, de subsidie.
3: Subsidie, ja.
0: En die krijg je jaarlijks, zeg maar. En mensen die bij ons, of gasten die bij ons liggen, die moeten ook een dagbijdrage betalen. En maar de subsidie is dus niet toereikend, dus je moet meer middelen hebben. En okay. Gelukkig krijgen we ook nog wel veel donaties en giften.
3: Van ja. Mensen die er zijn, van gasten, ja. Of gewoon van... Ja.
0: Of ja, van fondsen, of van ja. De verbouwing in Waddinxveen nu, die wordt allemaal gefinancierd uit fondsen. En ja.
1: Mooi is dat.
3: Dat ja. Is dus wel iets waar je echt even, dus als je, want jullie hebben dus een verbouwing gegaan in Waddinxveen, van 4 naar 5 kamers, zeiden jullie ja. Eerder. Dan moet je dus wel eerst even die middelen bij elkaar schrapen eigenlijk. Ja.
0: Ja.
3: Okay.
0: Ja, en hier in Gouda moet gerenoveerd worden, verduurzaamd worden. Want het is een heel oud pand, een heel mooi pand. Maar ja, dat, qua onderhoud kost dat heel veel. Dus we hebben gezegd van ja, we moeten eerst geld hebben voordat wij die verduurzaming...
3: Dat kan ik maar, want het zit aan de Ridder van Katsweg, ja. Toch? Dat, ja. Ja, dat is een heel mooi, daar loopt iedereen altijd langs.
1: Mooi witte pand, ja.
3: Richting het station, ja. Maar dat is echt, ja, dat is een oud pand, ja.
0: Ja.
1: Ja. Even nog, als we komen bijna aan het einde van het gesprek. Wat zijn nou ervaringen die je eigenlijk nooit meer bent vergeten? Jij hebt kort... Kijk even naar jou, je hebt korte ervaring. Maar misschien heb jij een ervaring waarvan je zegt... Ja, dat zijn dingen die vergeet je nooit meer.
0: Nou, ik vind toch met name de betrokkenheid van alle vrijwilligers... Die eigenlijk continu indruk op je maakt. Dat is het, ja. Dat ze echt met hart en ziel, zeg maar, ervoor gaan. Ja. Ja.
1: Dus je moet echt passie hebben.
0: Voor... Ja.
2: Ja. En bereidwillig zijn om, en flexibel om ook in te stappen als er een gat in het rooster is.
1: Oh ja.
2: En vind ik heel bijzonder. Ja.
3: Dus eigenlijk de vrijwilligers.
2: Zeker. Ja. Ja.
3: Als jullie nou nu nog een iets hopen dat mensen meenemen uit dit gesprek, wat zou dat dan zijn?
2: Ik zei het net al een beetje. Dus mensen die iets vrijwillig zouden willen doen, die zijn meer dan welkom. En verder wil ik ook wel een pluim opsteken voor de aanwezige vrijwilligers die betrokken zijn en met die toewijding hun werk doen.
3: Dat kan ik me heel goed, want 160, hè? Dat is echt
1: enorm,
3: veel, hè?
1: Enorm. Ja, dit is maar weer een bewijs dat de samenleving ook vooral draait op... vrijwilligers.
3: Zeker.
1: Ja. Bea en Madelon, ontzettend bedankt voor jullie mooie en waardevolle verhaal. Het is bijzonder om te horen hoeveel liefde en inzet er achter het werk van Steunpunt Midden-Holland zit. Wil je meer weten of misschien zelfs iets betekenen als vrijwilliger? Kijk dan zeker even online op de website van Steunpunt Midden-Holland. We gaan naar muziek. Een nummer, ik kon het eigenlijk niet laten. Een nummer uit de top 10 van begrafenisnummers. You Were Always On My Mind. En dan in de uitvoering van Chris Stapleton. Die vind ik vooral erg mooi.
3: Ja, mooi.
1: Ja.

0: Happy birthday, Willie. We love you.
1: Ja, mooi. You're always on my mind. Als tweede gast vandaag hebben wij Sander Genevase van de Goudse Cricketclub Olympia te gast. Dat is misschien niet de eerste sport waar je aan denkt als je denkt aan Gouda. Maar cricket is wereldwijd echt enorm populair. En ook hier hebben we ons laten vertellen, groeit de sport. En bij Olympia die kun je terecht voor trainingen, cricket, wedstrijden, maar ook gezelligheid. Heb ik me ook laten vertellen. Ik heb het nog niet gezien. En wij praten over wat cricket precies is, hoe het speelt en... Of hoe je het speelt en waarom steeds meer mensen in Gouda hier ook warm voor lopen.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ik
2: welkom
1: ook.
2: Sander, leuk dat je er bent.
3: Dankjewel.
2: Om te beginnen, GCC Olympia. Wat voor vereniging is het en wat doen jullie eigenlijk precies?
3: Nou, het is de oudste vereniging in Gouda.
2: Kijk, laten we dat eerst maar
3: even... Samen met de schaaksport.
1: Echt waar?
3: Ja.
1: Wauw.
3: We zijn 140 jaar dit jaar.
1: Nee joh.
3: Ja.
1: Zo hé.
2: Geweldig.
3: Dus dat wordt zowel bij ons als bij de voetbal. Het is van origine een multisportvereniging. En we zijn ondertussen wel op andere locaties terechtgekomen. Maar we vieren het allebei dit jaar.
2: Wat leuk.
3: Wij zitten in het Groenhovenpark tegenwoordig. En wij zijn zowel op woensdag, vrijdag, zaterdag als zondag zijn wij bezig met cricket daar beoefenen.
2: Kijk, als je naar cricket kijkt, dan ziet dat er hartstikke ingewikkeld uit. Het zijn lange wedstrijden.
1: Ik heb er nooit wat van begrepen.
2: Tussendoor nog even een kopje thee drinken. Maar leg eens even uit, wat is nou eigenlijk cricket?
3: De makkelijkste manier om het uit te leggen is, je hebt twee teams. Allebei een elftal. Vergelijk het een beetje met honkbal. Eén team staat in het veld, gooit de bal aan en probeert de tegenpartij uitjes te creëren. En het andere team probeert te voorkomen dat er jongens dus uitgaan. En probeert terwijl ze dat doen punten te maken door de bal in het veld te spelen.
1: Dus het lijkt een beetje op honkbal?
3: Ja, maar dan veel ingewikkelder en je mag maar één keer proberen te slaan.
1: Oké, en je zei jongens. Betekent dat meiden dit niet doen?
3: Nee, de meiden hebben voor het eerst dit jaar het WK gehaald in Engeland. Voor het nationale
1: Nederlandse,
3: ja,
1: okay,
3: Nederlandse okay. Dames. Dus die gaan, dat is in juni, die gaan over een paar weken vliegen ze alweer heen.
1: Zo, oké. Okay.
3: En wij hebben zelf geen damesteam tegenwoordig. Hebben we vroeger wel gehad.
1: Oh, dat is jammer, of niet?
3: Dat is zeker zonde, want het is gewoon wel een belangrijk deel van een vereniging om ook gewoon op die manier beschikbaar te zijn voor iedereen. We hebben wel weer voor het eerst sinds jaren hebben wij meisjes in onze jeugdopleiding.
2: Kijk, dus we zijn onderweg, Manon. Ja. Wat maakt cricket zo leuk?
3: Dat iedereen heeft een taak en een kwaliteit erin. Je hoeft niet supergoed te zijn in één speciaal iets. Zoals je met voetbal bijvoorbeeld een ontzettend goede linkerbeen of rechterbeen moet hebben. Doordat het zo divers is met aangooien, ballen slaan en ballen vangen. Is er voor iedereen wel iets waar ze in kunnen uitblinken en dus hun... Ja, plezier uit kunnen halen.
1: Want moet je echt heel atletisch of veel conditie en zo hebben? Of heel hard kunnen slaan, kracht hebben?
3: Het moeilijkste in de sport, omdat het zo lang duurt, is concentratievermogen.
1: Ah, ja.
3: Je moet het zien, mijn eigen wedstrijden beginnen om 1 uur lekker net na de lunch. En wij zijn rond 6 uur klaar. En ik moet om 1 uur precies hetzelfde kunnen brengen als dat ik dus om 6 uur nog steeds moet kunnen.
1: En heb je dan af en toe een afschakelmoment?
3: Tuurlijk.
1: Oké, okay, dat wel.
2: Waarom duren die wedstrijden zo lang dan?
3: Wij spelen een format waar je 40 overs noemen wij dat. En een over is 6 ballen. Of je moet dus de tegenpartij uitgooien. En dan pas wissel je van helft. En dan mogen wij gaan slaan of mogen wij het veld in. En als dat niet lukt, sta je dus gewoon 40 keer 6 ballen te gooien. En okay. Dat duurt gewoon.
2: Ja. En uitgooien, dat heeft met die stokjes en die dwarslatjes
3: met de stokjes en de dwarslatjes inderdaad uitgooien.
2: Dat is een wicket?
3: Dat is een wicket.
1: Ja. Wauw, Onno, je bent op de hoogte.
2: Ja, ik heb
1: ingelezen. Gedaan.
2: Oh, okay. Nee, ik heb ingelezen.
1: Oh, ja. En het wordt altijd in het wit gespeeld, hè?
3: Nee.
1: Oh,
3: Nee, dat is al een jaar of 8 niet meer.
1: Oké, okay, maar dat was vroeger wel zo.
3: Vroeger was inderdaad alles in het wit met een rode bal. Tegenwoordig, om het aantrekkelijker voor jeugd te maken, spelen wij met een witte bal en gekleurde kleding.
1: Oké. Okay.
3: Als je internationaal het traditionele spel gaat doen, wat dus meerdere dagen kan duren, dan wordt het wel nog in het wit gespeeld.
1: Meerdere dagen, joh.
3: Ja, 5 dagen.
1: Wauw, en wat zijn nu landen waar het heel hype is?
3: Eigenlijk alle oude Engelse koloniën.
1: Ja.
3: Dus
1: India,
3: Sri Lanka, Pakistan, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en de West-Indies noemen wij dat, maar dat is het Caribisch gebied. Dat is die spelen onder één gezamenlijke naam.
2: Ja. Okay. Hey, en hoe komen mensen nou bij jullie vereniging terecht? Hoe ben je er zelf terecht gekomen?
3: Ik heb op mijn 11e heb ik een kliniek gehad op de basisschool. En dat doen wij nu nog steeds. We gaan elk jaar gaan we weer basisscholen langs en daar geven we clinics. En dan, ja, dan gaan de flyers eruit. En de, tegenwoordig zijn het QR-codes, zodat ze op de website terechtkomen en op Instagram. Want ja, alles is veranderd.
1: Tuurlijk, ja. Ja, promotie.
3: Ja. En wat heel veel tegenwoordig gebeurt en onze grootste groei is dat wij toch wel zien dat er een expat, ja, niet bijeenkomst, maar een groep expats in Gouda begint te wonen. Die uit de Indische gemeenschap komen en die gaan toch zoeken van waar kan ik dit doen? En die komen bij ons terecht.
2: Wat leuk joh, want hoe groot is jullie club?
3: We hebben 40, 50 leden, spelende leden. En we hebben 2 teams op het moment en een jeugdteam.
1: Oh, dat is best, best aardig.
3: Ja, voor het eerst in jaren hebben we weer een jeugdteam. Een onder 9 hebben we nu. En daar, nou ja, daar moet ik morgen ook om 8 uur mee naar Den Haag toe om hun eerste wedstrijd te spelen.
1: Oké, dus jij bent... En wat is jouw rol precies?
3: Ik ben met alles cricket-technisch. Daar bemoei ik me mee. En ik bemoei me met al het andere ook.
1: Maar ik, man van de club.
3: Ja, ik ben er vooral om de jeugdtrainingen, de selectietrainingen... dus de clinics te regelen. En ik ben de nieuwe jeugdtrainers aan het opleiden... En ik loop ondertussen, bepaal ik dus, of nou ja, bepaal ik. Ik bepaal samen met het bestuur of er een coach moet komen. Of
1: zo,
3: een
1: de technische man
2: eigenlijk. Man ik, en cricket is een zomersport?
3: Ja.
2: Betekent dat dat het nu een beetje begint en dan de winter stil ligt?
3: In principe wel. We zijn heel erg bezig met de Nationale Bond om er een, niet meer als een tweede sport te promoten, maar als een, gewoon een eerste sport dat het hele jaar door kan gespeeld worden.
2: Ja, ja.
3: Er zijn verenigingen waaronder wij die zeggen, ja, wij beginnen in mei, maar je kan ook gewoon in april al het veld op. En je kan in plaats van in september stoppen, kan je rustig tot oktober door.
1: Ja. En waarom is het alleen dan? Ik bedoel, je kan toch gewoon in de regen gaan staan of misschien indoor verder?
3: Indoor wordt gespeeld. In de regen kan niet, want wij spelen met een leren bal. En met een houten bed waarmee je dus slaat. Nou ja, je materialen gaan gewoon kapot in regen.
1: Oké, dus dat is echt het no-go.
3: Ja, in Nederland gebeurt het gewoon. Want je moet wel in de miser, want anders spelen we nooit. Maar als het echt hard gaat regenen, dan gaan we dat veld af. Anders wordt het gewoon gevaarlijk voor spelers.
1: En wat doen jullie dan in de winter?
3: Wij trainen zelf indoor.
1: Okay.
3: En met de selectie doen we nog steeds gewoon 1 keer in de week gaan we fitnessen. En dan gaan we lekker hardlopen en nou ja, daarna in het clubhuis de gezelligheid opzoeken.
1: Oh ja, want dat hebben jullie ook, hè?
3: Ja.
1: Vertel daar eens wat over.
3: Nee, dat zijn lange avonden en korte nachtjes over.
2: Ja, lange wedstrijden, lange avonden.
1: Alles is lang bij jullie,
3: nachten.
1: Ja. Oké. Okay.
3: Ja. Ja, onze derde helft duurt net zo lang als de wedstrijd.
1: Oh jeetje, nou dan ben je... Jij bent, wat zei je nou? Je begint om 1 uur, dan heb je tot 6 uur wedstrijd.
3: Ja.
1: Dat kan dus ook langer zijn?
3: Dat kan ook langer zijn. Officieel moeten we om 8 uur klaar zijn.
1: Okay.
3: Het gebeurt wel eens dat het iets later wordt. Maar dat, over het algemeen zijn we wel gewoon om 6 uur klaar.
1: Okay.
2: Ja. En jullie bieden trainingen aan, las ik, als mensen geïnteresseerd zijn.
3: Ja.
2: Wat gaan ze meemaken als ze komen?
3: Eigenlijk nieuwe spelers die krijgen... crash course en een beginnersdingetje. Daar ze niet meteen op jongens van het eerste elftal komen te staan. Maar ze mogen alles altijd even proeven. Dus ze mogen slaan, ze mogen leren gooien, ze gaan een balletje vangen. En op die manier gaan we kijken welk niveau, hoe ben je motorisch. En gaan ze gewoon aanhaken met wat we doen.
2: Oh ja.
3: En dan, we zullen altijd zorgen dat het niveauverschil niet te groot is waar je in terecht komt.
1: Ja, ja, dat je wel een beetje aansluiting vindt.
3: Ja,
2: want je kan dus als onervaren speler binnenkomen.
3: Zeker, zeker.
2: En wat heb je nodig aan skills? Of zeg je van, kom maar gewoon...
3: Gewoon gezelligheid.
1: Nee, want het was voor ieder wat, hè? Dat zei hij. Ja. Ieder kan wat bijdragen. Dus iedereen heeft iets in zich, zeg maar.
3: Ja. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Dat is een heel mooie insteek. Want ik had altijd het idee bij cricket dat het een beetje een kaksport is. Dus een beetje hockey... Maar dan nog wat erger.
2: Ja, dat doet ook die kleding, zeg maar. Die witte pakken.
3: Dat is het imago wat door de jaren gecreëerd is. En dat van oudsher is dat natuurlijk ook wel gewoon een beetje zo. Lekker je theetje erbij pakken.
1: Oh ja.
3: De manier waarop cricket over het algemeen de afgelopen 10 jaar in de media gebracht is, is ook niet helpzaam. Dan komt het een keer op een klokhuis en dan gaan ze opa en oma filmen.
1: Oh ja.
3: Met een dekentje over de beentjes zitten.
1: Nee, dat is niks, ja. Je wilt het wel dynamisch maken, maar dat gaat dan dus misschien nu gebeuren met die dames die dus zo goed zijn. Wat jij, en de heren, zijn die ook een
3: de
1: beetje?
3: De heren die spelen eigenlijk de laatste 10 jaar elk jaar wel op het WK.
1: Okay.
3: Dus nou ja, elke 4 jaar of elke 2 jaar bij ons, aan de hand van welk format het is. We vallen net buiten de wereldtop, maar daaronder heb je een niveau zitten waar wij wel gewoon echt in meedoen. En die zijn de laatste jaren zijn die in India geweest, in Australië geweest. En dat is voor het eerst dit jaar ook uitgezonden op NOS Live.
1: Okay.
3: Dus dat was gewoon voor Cricket Nederland te streamen.
1: Ja, maar ja. Die hebben dan dus geen oranje shirts aan.
3: Jawel.
1: Oh, die, oh dat, daar is dat ook. Okay.
3: Dat is, ja. Die spelen allemaal het korte format. Dus die spelen in gekleurde kleding.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Hey, en GCC Olympia, die hebben wedstrijd elftallen waar spelen zij?
3: Wij spelen op het Groenhovenpark.
2: Ja, en competitie technisch?
3: Ons eerste speelt nu op de derde klasse. En ons tweede speelt, dat noemen wij Zomi Cricket. Dat is zondagmiddag. En dat is zo recreatief als het maar kan. Gezelligheid. En je komt daar teams tegen met ouders. Die zijn gaan spelen omdat de kinderen zijn gaan spelen. Oh, ja. Die vonden het toch leuk en die wouden ook meedoen. Ja.
1: Wat leuk.
2: Wat leuk. Hey, en je speelt op het Groenhovenpark. Dus ja. als er nou mensen zijn die luisteren en die zeggen van... ik ga daar gewoon eens een keertje kijken. Wanneer spelen jullie?
3: Onze wedstrijden zijn op zondag. Die zijn... Nee, voor het eerst in jaren dat wij niet elke zondag op het veld staan. Omdat we ook twee uitwedstrijden tegelijk kunnen hebben nu.
2: Oh ja.
3: Wij spelen in principe elke zondag. Elke woensdag is er vanaf 7 uur mensen aanwezig. En elke vrijdag zijn er vanaf 7 uur mensen aanwezig.
1: En dat is dan voor trainingen?
3: Voor trainingen.
1: En daar kan je ook gewoon een keer bij aansluiten als je dat leuk vindt. Ja.
3: Ja. Is
1: dat...
3: Kom aanwaaien, zou ik zeggen.
1: Kom aanwaaien of stuur even een mailtje of iets. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke...
2: Ja, dit is een mooie oproep. Sander, dank je wel voor... Ja, ik vind het eigenlijk een heel leuk en heel verrassend inkijkje.
1: Zeker,
2: in het
1: is helemaal
2: cricket,
1: niet dat die vereniging was. Ja.
2: Verhaal. Nee. Wil je het zelf eens ervaren hoe het is om te betten en te bowlen? Wat is bowlen eigenlijk?
3: Bowlen is het aangooien.
2: Oh, bowlen is het aangooien. Ja, dan kun je meedoen met een training of gewoon even langskomen. Meer informatie vind je op gccolympia.nl. We draaien muziek en jij moet me even zeggen of het waar is of niet. Die in cricketstadions vaak wordt gedraaid bij een wicket. Weet je dat nummer?
3: Dan, ik ben heel benieuwd wat je aan gaat zetten.
2: How's that? Van Sherbert.
3: Ja, dat is...
1: Ja, klopt dit?
3: House that is wat wij roepen op het moment dat wij aan de scheidsrechter vragen... is het uit, ja of nee?
1: Oh, echt?
3: En dan gaat de scheidsrechter bepalen of dat dus is of niet.
1: Dan roep je house that?
3: Ja. Hoe is het?
1: Oh.
3: Hoe is dat?
1: Hoe is dat?
2: Kom maar.

0: Coach me.
1: Wat een overgang, joh. Ja. How's that? Dat was het, hè? Ja. Hey, Onno, wat is jou deze week nog opgevallen in Overgouden?
2: Ja, nou, dat was eigenlijk wel bijzonder. Want het was afgelopen maandag was het 4 mei. De dodenherdenking, normaal gesproken, op de markt. Maar de stadhuis wordt verbouwd. Dus de markt is een stuk kleiner geworden. Houten panelen om het stadhuis. Dus ook het hele het monument van Sint-Joris en de Draak, waar de kransen en zo worden gelegd naast het stadhuis, was achter de schotten. Dus ze hebben de dodenherdenking laten plaatsvinden in Sint-Jan. Dus de stille tocht kwam ook in de Sint-Jan aan. Er is een heel programma gemaakt. En aan de zijkant in het schip van de kerk hadden ze een heel groot doek hangen van Sint-Joris en de Draak. Daar stonden ook de...
1: Jij was erbij.
2: Ik was erbij. Ja. En daar konden ook de kransen neergelegd worden. Dus het was eigenlijk heel bijzonder en heel mooi opgelost.
1: Dat was misschien wel mooier dan...
2: Ik vind buiten ook altijd wel mooi. Maar dit is wel een chapeau voor de mensen die dit georganiseerd hebben en zo bedacht hebben.
1: Nou, mooi. Ja. Mooi. Goed ook om dat even te noemen. Ja, prachtig.
2: En Manon, is jou iets opgevallen? Of vind je het leuk om iets te vertellen?
1: Nou ja, wat ik interessant vind, of leuk vind, is dat ik las in de krant dat het is natuurlijk morgen moederdag. En dat de Goudse ondernemers in de binnenstad iedereen hebben opgeroepen. Kom naar die binnenstad, want wij hebben allemaal gave, toffe acties.
2: Okay.
1: Dus neem je moeder mee of iedereen die iets voor je moeder betekent of wat dan ook. Ik las over speciale stroopwafelacties, verwenplanken, moederdag tekenacties. Gratis en niet gratis. Hè, dat je ook je moeder echt even iets kunt geven. Maar dat vindt dus nu plaats.
2: Ja, met andere woorden, we gaan zo meteen de stad in.
1: Ga de stad in. Als je tijd hebt, ga de stad in en dan zie je het.
2: Ja, wat leuk. Nou, ook iets waar we een oproep voor willen doen is het volgende onderwerp. Op zaterdag 23 mei vindt Dushi's Culturendag plaats in buurtcentrum De Walvis hier in de Kortakker ingehouden. Een dag voor muziek, eten, verhalen en vooral verbinding tussen verschillende mensen en verschillende culturen. De aankomende editie krijgt het evenement een extra lading, want het is een eerbetoon aan Marianne IJsde, alias Dushi, hier meermalen ook geweest achter de microfoon, die afgelopen voorjaar onverwachts overleed. Dit jaar wordt de dag onder andere georganiseerd door Stichting Sociaal Korte Akkeren. En bij ons in de studio zijn Wendy Heij de Wit, voorzitter van de stichting, en Shahida El Moussaoui, jarenlang vrijwilliger, aangeschoven. En we praten over wat de Culturendag is en waarom deze dag zo belangrijk is, juist nu.
1: Ja,
2: goedemorgen,
1: Wendy.
2: Dames.
3: Goedemorgen.
1: Wendy en Shahida, hartelijk welkom hier. Fijn dat jullie er zijn om even deze mooie dag te vertellen. Misschien even kort, wat is nou Dushi's Culturendag precies? Wie zou dat, Shahida?
3: Ja, het is een dag waar we vooral hopen dat er zoveel mogelijk mensen van verschillende achtergronden bij elkaar gaan komen. Natuurlijk ook voor het mooie programma, maar ook vooral om elkaar tegen te komen, elkaar te leren kennen. Want mensen hebben nog wel eens de neiging, ik zie je wel, maar wie ben jij? En lopen ze door.
1: Ja.
3: Terwijl als je natuurlijk daar zit met een kop koffie en af en toe een ander plekje in de zaal pakt en er zijn nog leuke dingen te doen, dan gaat het
1: dan heb je die menging. Ja. En wat staat mensen te wachten als ze komen? Het is in de Walvis, buurtcentrum De Walvis. Wat gaat er gebeuren?
3: Er wordt in ieder geval begonnen met een meneer die woont ook bij ons in de wijk. Die speelt een Syrisch oet. Dat is een soort luid.
1: Oh, wauw.
3: En we hebben ook nog wel een stukje officiële opening, maar dat houden we nog even geheim.
1: Geheim, oké. Okay,
3: De Brestband, dat is echt wel iets wat Marianne altijd... dat is gewoon haar ding.
1: Marianne IJsde,
3: er is een Brestband.
1: Oké, okay. veel muziek dus.
3: Ja, er is muziek. Er is ook een fototentoonstelling.
1: Van een bepaalde cultuur ook? Of,
3: Het zijn 12 mensen afkomstig uit verschillende culturen.
1: Oh, wow.
3: Die met een fotograaf Niels de Kemp een kleine workshop hebben gehouden. Die fototentoonstelling wordt speciaal voor die dag opgehangen.
1: Okay.
3: En verhalen eronder, dus ook dat is wel heel interessant voor mensen om te horen, te kunnen lezen wat deze mensen met de foto's bedoelden.
1: Ja.
3: En daarnaast, dan kijk ik even naar Wendy, de kinderspelen die ook een belangrijke plek gaan krijgen.
1: Vertel eens, Wendy.
4: Wij gaan met Sociaal Kort Akkeren Oud-Hollandse spelletjes met de kinderen spelen. En we hebben een speciale kleurwedstrijd ontworpen voor de kinderen, waarin alle culturen ook terugkomen in de plaat.
1: Oké, dus dan is dat de Hollandse cultuur die je daar dan dus neerzet.
4: Wij gaan voornamelijk de Hollandse cultuur ook promoten, want die hoort er natuurlijk ook bij.
1: Ja.
4: En dat is voor ons het belangrijkste voor de stichting, dat ja, dat ook de kinderen al snel leren elkaar te accepteren en elkaar een beetje te begrijpen.
1: Ja.
4: En daar werkt iedereen aan mee in de wijk ook.
1: Dan ga je gewoon lekker samen zo'n spelletje doen en dan accepteer je elkaar natuurlijk makkelijker.
4: Ja, ja, je merkt gewoon wel dat doordat ze steeds vaker dingen met elkaar doen, dat ze dan toch wat meer begrip voor elkaar hebben. Ja.
2: Wat leuk. En allemaal in de Walvis? Of is het ook nog buiten?
3: Nou, we hopen op heel mooi weer. Want we hebben namelijk een hele grote stoep voor de deur.
2: Ja.
3: En dan zouden gewoon een aantal dingen zouden gewoon buiten plaats kunnen. Dus als die Brest bent, dan kan de hele wijk liggen.
1: Ja.
3: En we hebben ook een multiculticoor sinds een half jaar. En die gaan ook optreden.
1: Oh,
3: en
1: wat
3: ik denk
1: leuk.
3: Dat ook dat leuk is als dat buiten gaat gebeuren.
2: Ja.
1: En, want we hebben Marianne ook vaker gesproken en dan was eten ook heel belangrijk. Gebeurt dat ook op die culturendag? Welke landen gaan we hier of culturen gaan we hier proeven?
3: Dat zal nog deels een verrassing zijn, omdat we hebben wel een kookploeg waar een Syrische dame de leiding heeft. En die zorgen wel dat er een aantal dingen gewoon zijn. Maar voor de rest is iedereen opgeroepen om iets wat je wil laten proeven van jouw cultuur, om dat mee te brengen.
1: Oh, het is echt een soort pik, neem het mee. Eigenlijk,
3: Er worden wel afspraken gemaakt dat je niet drie keer hetzelfde gerecht hebt.
1: Ja, precies.
3: Hebt, maar
1: het
3: is altijd een beetje afwachten of het iedereen lukt om het voor elkaar te krijgen om dat te maken wat ze zouden willen maken.
2: Ja, maar dat is dus voor jullie ook een beetje een verrassing.
3: Nou, ik denk wel dat je kan kijken naar Antilliaans.
1: Syrisch dus.
3: Syrisch, waarschijnlijk ook Turks. Zit ook,
1: Nederlands misschien ook wel, hè? Voor
3: gaan
1: de koekhappen.
3: Nederlandse hapjes maken.
4: Ja, en Sociaal Kortakker gaat zorgen voor de poffertjes.
1: Oké,
2: dat is. Nu wordt al twee keer de term Sociaal Kortakker wordt genoemd. Wat is dat precies voor stichting eigenlijk, Sociaal Kortakker?
4: Het is eigenlijk een vrijwilligersvereniging uit de buurt. Met bewoners uit de buurt die samen dingen in de buurt organiseren. Zowel ongeveer de lampionnenoptocht met Sinterklaas. Diverse keren buiten activiteiten voor kids voornamelijk. En ook wel eens andere dingen waar we dan de Walvis mee ondersteunen. Zoals nu de Culturendag.
1: Want dit is, we hebben elkaar al hiervoor eventjes gesproken. En toen zei je ook van we hebben vorig jaar bijvoorbeeld ook de Culturendag. Toen Dushim nog eigenlijk organiseerde ondersteunende materialen en zo.
4: Ja, ja.
1: En nu hebben jullie gezegd van we gaan die dag natuurlijk weer organiseren. En wij zetten hem voort eigenlijk. Moet ik dat zo zien?
4: Ja, dat is het belangrijkste, dat het gewoon voortgezet wordt. Ja. Want het is heel belangrijk voor zeker een wijk als de Kortakkeren dat zulke dingen bestaan.
1: Missie. Merken jullie het verlies van Dushim in de wijk? Ja, ik zie jou knikken. Zou je dat vertellen?
3: Ja, ik was zelf al best wel lange tijd bezig om iets met vrouwen te gaan oppakken. En daar waren we echt mekaars maatje. Ik ben mijn maatje kwijt, dus dat hele project. Ja, totdat er weer iemand zou komen wat echt klikt.
1: Ja.
3: Maar tot die tijd kan je daar niks mee. En wat ik ook wel heel erg merk in contact met anderen. Dat Marjan die, natuurlijk had ze ook wel eens ideeën over iemand, maar of over iets, maar dat was dan echt een soort privé aangelegenheid. Maar in een grote groep was iedereen gelijk, iedereen kreeg een glimlach, iedereen kreeg de aandacht. En ik merk wel dat dat ook wel een flow is die ook meer mensen proberen voort te zetten, want dat werkt natuurlijk het beste.
1: Prachtig.
3: Ja.
1: Dat proberen jullie ook in deze Culturendag tot uiting te laten. Ja, hoe zien we dus die geest van Dushim eigenlijk hier terug?
3: Ja, ik denk dat het vooral is ook om te zorgen dat mensen met elkaar in contact komen, in gesprek gaan, die dat normaal niet zouden doen.
1: Ja.
3: En als je, ik kom heel vaak op de Walvis, dus dan weet je ook wel een beetje hoe je dat aan kan pakken.
2: Ja.
3: Zoals met mij nog veel meer. En dat we dan met elkaar zo zorgen dat er gewoon een hele nieuwe groep ontstaat die elkaar weet te vinden, buurthuis weet te vinden en de activiteiten.
2: Want waarom is zo'n culturendag nou juist in de Kortakkeren zo belangrijk?
3: Nou, ga ik heel even vanuit mezelf uit. Ik ben een Nederlandse hoofddoekdragende moslima. En ik ben toch behoorlijk lang raar aangekeken. Dat hoor ik ook vaak van mensen die me dan eenmaal leren kennen. Ja, ik dacht vroeger altijd. En terwijl je wordt er eenzaam. En het enige wat je kan doen om je eenzaamheid te doorbreken is naar plekken te gaan waar mensen zijn. En dat is dan een buurthuis. En dan merk je, breng jezelf mee en hoe je in elkaar zit.
2: En dat gun je meer mensen.
3: Ja. Ja, ik heb er zelf inmiddels geen last meer van, want ik doe mijn ding gewoon.
1: Want je merkte dus dat je het soort van daar met de nek aangekeken werd of niet. Want dat leidt een beetje wat jij mij eerder ook vertelde, Wendy. Van in Korte Akkeren was het heel lang zo dat echt groepen hadden bepaalde delen in de wijk. Ja. En je kwam niet met elkaar in verbinding.
4: Nee. Is dat, en als je dan ook in elkaars gebied kwam, dan werd je als kind ook wel weggepest daar. Want okay. Je hoorde daar niet.
1: En als je dus iets anders doet dan wat gangbaar is, zoals wat jij misschien beschrijft, dan hoort het er niet bij. Is dat nu anders?
3: Nou ja, ik denk dat ik daar zelf niet meer zoveel van merk, omdat ik gewoon, ik ga gewoon. Ik bedoel, dat heb ik echt van Marianne ook mee. Heel trekje niks van aan, recht vooruit, gewoon gaan. Maar als ik dan de reacties van mensen om me heen merk, dan denk ik, ja, er zijn er nog net, genoeg die, net als ik, ooit klem zaten. En ik denk dat dat juist ook heel belangrijk is om elkaar te leren kennen.
1: Ja.
3: Dat je dan op een gegeven moment achterkomt van, we hebben heel veel overeenkomsten. Mensen zoeken ze gewoon naar de verschillen. Maar ga gewoon eens kijken wat we allemaal hetzelfde hebben.
2: Ja, ja, en daar kan de Culturendag een rol in spelen. Ja. Doen andere mensen ook mee? Scholen, organisaties, hoe zit dat, Wendy?
4: Nou, ik merk wel dat scholen proberen ook gewoon dat als er in groepjes gewerkt wordt, dat ze dan ook wel de groepjes mengen goed. Dat ze niet, want eerst trokken ze echt wel naar elkaar toe. En nu proberen ze echt wel dat diverse culturen ook gemengd worden op school tijdens opdrachten. Al is het al met naar de gymzaal hand in hand lopen. Dat toch al vanaf de kleuterklas wordt gezegd, jij gaat naast die. En dat
1: niet
4: dat niet
1: culturen,
4: automatisch
1: die en die,
4: de buitenlandse kinderen bij elkaar lopen. Dat wordt echt goed gemengd. Verder heeft de brede school een goed programma tegenwoordig voor buitenschooltijd. Het zijn 6 weken blokken. En dan kunnen kinderen gratis deelnemen aan diverse sporten of activiteiten in de wijk. En doordat het gratis is, krijg je daar ook wel weer dat iedereen welkom is. En dus ook iedereen.
1: En daar wordt ook gebruik van gemaakt. Daar gaan jongeren ook echt naartoe, kinderen.
4: Ja, ze moeten zich in via een brief via school gaat dat. Alle kinderen krijgen die opgave mee naar huis. En dan kunnen ze zeggen van nou, ik wil deze periode wil ik dat eens proberen. Oh, ja. En dan mogen ze 2 dingen kiezen. En dan worden ze daarvoor uitgeloot voor zoveel plekken er zijn. Maar
1: dat werkt wel.
4: Ja, dat werkt wel.
1: En wat is jouw, want van Shahida hoorden we net, hè, hoe zij hierbij bij de Walvis en misschien ook zo bij Culturendag, bij Douche is gekomen. Maar hoe ben jij betrokken geraakt bij je ziel inzetten voor die wijk? Want dat is allemaal vrijwilligerswerk, neem ik aan.
4: Ja, ik ben in de wijk geboren.
1: Oh, je bent echt een Korte Akkerse.
4: Ja.
1: Zeg ik dat goed zo?
4: Ja.
1: Oké, een Akkerse.
4: Ja. En ik zei altijd vroeger, als ik een huis koop, ga ik nooit in de Korte Akkeren wonen.
1: Okay.
4: En uiteindelijk kocht ik mijn eerste huis en dat was toch in de Korte Akkeren.
1: En waarom is dat?
4: Ik heb verschillende plekken gewoond, maar toch voel ik me in de Korte Akkeren het meeste thuis.
1: Ik zie jij daar knikken. Waarom is dat zo? Waarom vinden jullie het zo'n mooie wijk?
4: Ja, het is heel toch wel een hele sociale wijk. Iedereen kijkt toch wel een beetje naar elkaar om. Als er problemen zijn of ook simpele dingen van even een boodschap doen en je zegt tegen de buurman, joh buurman, ik ben even een boodschap doen. En de buurman die houdt dan de wacht in de speeltuin en dat gaat dan gewoon even door
1: dat
4: allemaal.
1: Is zo, ja.
2: Ja, mooi, mooi. Hey, even terug naar die Culturendag, wat hoop je dat mensen meenemen als ze een dagje bij jullie op de Culturendag zijn geweest?
3: Nou ja, in ieder geval nieuwe contacten.
2: Nieuwe contacten.
3: Dat ze nieuwe mensen hebben leren kennen.
2: Ja.
3: En ook dat ze misschien wel wat meer waardering hebben voor dingen die ze onbekend waren, waar ze nu wat meer kennis over hebben. Een van de dingen die ik bij Marianne altijd zo mooi vond, is dat als er gegeten werd, dat ze altijd zorgde dat iedereen mee kon eten. Dus ging naar de Marokkaanse slager.
1: Ja, dat is wat verteld, ja.
3: En ik weet vanaf dag 1, als Marianne gekookt heb of de groep van Marianne, dan kan ik mee eten. Maar dat kan ik ook uitdragen aan anderen. Hé, joh, eet jij mee? Ja, ik eet gewoon mee. Ja, maar kan dat wel? Ja, want er is met iedereen rekening gehouden. Maar ben je vegetariër, wordt er ook weer rekening mee. Het feit dat er met iedereen rekening gehouden wordt.
1: Dat wil je eigenlijk uitdragen.
2: Ja. Ja. Mooi. Wendy en Shahida, dank jullie wel voor jullie verhaal en inspanningen. Eigenlijk ook in dit gesprek weer om meer verbinding tussen verschillende culturen te krijgen in de wijk. Douche's Culturendag vindt dus plaats op 23 mei in buurtcentrum De Walvis. En belooft een dag vol ontmoeting en cultuur te worden. Prachtig eerbetoon aan Douche. En een mooie stap richting nog meer verbinding in de wijk. Dus Ga vooral langs.
1: Ga vooral langs. Ja, het klinkt prachtig. En we hopen dus nog 2 weken te gaan op mooi weer.
2: Ja, zeker. Muziek nog?
1: Ja, we gaan nog even een klein stukje nummertje draaien, toch?
2: Ja, zeker. We draaien One Love van Bob Marley en de Wailers. Dit nummer weer spiegelt de verbinding en de positieve douche-vibe op deze dag.

0: heerlijke zomerse vibe van Bob Marley. Dat sluit het programma af voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. En wat hebben we allemaal geleerd deze uitzending? De mooie rol die Steunpunt Midden-Holland heeft voor mensen bij de laatste levensfase. Wat cricket is en waarom het zo'n leuke sport is. En dat op 23 mei met mooi weer Douchies Culturendag in je agenda moet staan. En dan moet je dus in de walvis zijn.
1: Niet alleen met mooi weer. Hè?
0: Nee, kan ook met slecht weer.
1: Je moet er sowieso heen. Presentatie die was vandaag in handen van Onno Kastelein. Het was weer gezellig. En mij, Manon Juliger. En techniek zoals altijd door de onweerstaanbare Arjan Doelman. Hij zit weer achter de knoppen. Hij kijkt serieus, maar hij heeft het fantastisch gedaan. Je kunt ons volgen op Instagram. En ook terugluisteren en terugkijken. Voor links en waar je dan moet zijn. Ga je naar www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je W-I-E-K-E-N-T. Daar vind je de podcast en de links naar onze filmpjes. Hè,
0: ja, de filmpjes. Ja, we hebben ons best gedaan. Hè,
1: we hebben ons best gedaan. Dan gaan we er nog op zetten, gaan we knippen. En dan kan je het ook per item terugkijken, luisteren en horen. En wij zien en horen jou weer volgende week.
0: Een heel fijn weekend, fijne moederdag en tot volgende week.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Gouwe Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom bij Gast uit de Streek van zaterdag 9 mei 2026. Met achter de knoppen natuurlijk Arjen Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, als uw gastvrouw. En we hebben vandaag een bijzondere gast. Ze kwam in 1965 op 21-jarige leeftijd naar Nederland. Ze reisde alleen vanuit Suriname. Sindsdien werkte ze in Gouda als verpleegster. Als verpleegster en vervolgens als, heeft ze als al 40 jaar een schoonheidssalon. Bij ons is Shanta de Wit. Welkom Shanta.
3: Hallo.
2: Hallo. Even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar ook al 40 jaar.
3: Klopt.
2: Want je bent de moeder van mijn lieve vriendin, Ahilia. Dus ik kom al jaren bij jou over de vloer. Nu raakten wij pas aan de praat en hoorde ik dat jij een heel interessant verhaal hebt.
3: Oké.
2: En daar wilde ik graag meer over weten. Maar laten we even beginnen met een korte introductie. Mm-hmm. Je bent de moeder van 3
3: kinderen. Een tweeling van 46.

0: Dat is mooi verdeeld.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus je hebt 6 kleinkinderen?
1: Ik heb 6 kleinkinderen.
0: Ik mag je zeggen?
1: Zeker weten, alsjeblieft.
0: Je hebt 6 kleinkinderen en een man.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Leo.
1: Ja.
0: Leo de Wit.
1: Ja.
0: En op dit moment, nou, de luisteraar, zullen we dat gewoon aan de luisteraar overlaten? Je bent in 65 op 21-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Kunnen ze zelf rekenen wat de leeftijd is? Hoe ziet je leven er nu uit op dit moment?
1: Op dit moment? Zal ik dan ook beginnen? Misschien is het interessant om te vertellen van wat voor gezin ik kom.
0: Nou,
1: dat wordt te lang.
0: Nou, nee, straks. Absoluut. Maar ja. Ik wil eerst even, want je bent nu... Je werkt nog steeds, klopt dat?
1: Inderdaad, ik heb nog steeds mijn schoonheidssalon. Ik heb afgebouwd tot 3 dagen werk ik dan. Ik heb klanten die al dan 30 jaar bij me komen.
0: Zo.
1: Die hechten zich aan mij en die hebben heel hun levensverhaal bij me neergelegd. Als ik denk stop vandaag of morgen, dan ben ik van plan een boek te gaan schrijven. Met al die verhalen die de mensen aan mij hebben verteld in alle vertrouwen.
0: Ah, eigenlijk een soort barmanfunctie.
1: Ja, absoluut. Ja, ze houden van mij, ze geven om mij en daarom blijven ze bij mij komen. En ik ben niet zo commercieel bezig, want ik doe 's morgens 1 behandeling en dan drink ik gezellig een kopje koffie met de mensen en dan ga ik verder met mijn behandeling. En 's middags doe ik hetzelfde, dus dan neem ik heel veel tijd voor de mensen. Dus zeg maar, ik doe maar 2 behandelingen per dag, verder niet.
0: Nee.
1: En ik hou heel veel vrije tijd. Ik heb een hele grote familie. Ik heb 6 zussen. En ik had 5 broers, waarvan nu 3 in leven zijn. 2 wonen in Suriname nog. En mijn oudste broer woont hier. Dus,
0: en van de zussen?
1: Zussen wonen allemaal hier.
0: Allemaal naar Nederland gekomen?
1: Ja, allemaal.
0: En de kleinkinderen? Hebben die een belangrijke rol in je leven?
1: Mijn kleinkinderen?
0: Ja.
1: Ik hou heel veel van mijn kleinkinderen. En ze zijn ook gehecht aan mij. En ze komen graag bij mij. Ik verwen ze altijd. Ze mogen altijd snoep van mij. Ik heb altijd heel veel snoep in huis. En ze mogen ook zeggen wat ze willen eten.
0: Ah, ja. Wat leuk. Dus er is ook tijd voor de kleinkinderen?
1: Zeker weten.
0: En dat je nog steeds werkt? Je hebt niet zoiets van, ik ga lekker op de bank...
1: Helemaal
0: de geraniums
1: niet.
0: Naar buiten kijken.
1: Nee, absoluut niet. Dat is mijn leven niet. Ik ga graag met mensen om en ik ben graag bezig. En ben ik klaar met mijn werk, pak ik de fiets, maak ik een rondje door de stad. En dan loop ik een stukje, wat goed is voor mijn gezondheid, met mijn fiets. En dan kom ik mensen tegen, zeggen, oh, doet jouw fiets het niet? Jazeker, maar ik moet een stukje bijlopen. En wat ook soms niet altijd leuk is, doordat ik zoveel mensen ken in al die jaren. Als ik naar de stad ga, dan word ik door iedereen aangehouden. Als ik in de supermarkt kom, ook hetzelfde verhaal. En ik ken ontzettend veel mensen.
0: Ah, wat heerlijk.
1: Ja.
0: En Leo?
1: Nou, Leo die is een druk mannetje, want hij is vervent tennisser. Dus maandagmorgen gaat hij tennissen. Dinsdagmiddag doet hij bloemen bezorgen al 20 jaar bij Dini Blom Atelier.
0: Ah.
1: Die een internationale bloemist is.
0: En jullie samen? Doen jullie samen ook nog gezellige dingen?
1: Dat komt nog. En woensdag gaat hij weer tennissen. En donderdagmiddag gaat hij bridgen. Dan vrijdag is de enige dag dat hij vrij is. En dan doen we samen wel eens samen en gaan lunchen of gaan naar Rotterdam of iets leuks met elkaar doen.
0: Ah.
1: En in het weekend, ik ben iemand die van de stad houdt, Gouda. Dus ik ga zaterdag graag naar de stad. Ik ga mijn boodschapjes doen. Ik kom altijd iemand tegen. Dan ga ik een kopje koffie drinken.
0: Wat heerlijk.
1: Ja,
0: wat leuk. Dus jullie zitten niet stil?
1: Helemaal niet. Ik kan niet stilzitten. Weet je wanneer ik stilzit? 'S Avonds als we gegeten hebben, hebben we de boel opgeruimd. En dan gaan we om de beurt lekker douchen, je huid verzorgen. En lekker in je nachtpon, gordijnen dicht. En dan ga ik voor de televisie zitten en dan moet niemand mij storen.
0: Dan
1: Want ik neem geen telefoon aan.
0: Rust.
1: dat is mijn rust en mijn plezier, want ik kijk graag tv.
0: Nou, dit is een goede tip voor de

0: Luisteraar wellicht, hoe word ik gezond oud, blijf bezig en zorg voor rust.
1: Ook, zeker weten.
0: Ja, goed. Ja. Na deze korte introductie wil ik even naar het liedje Jim Reeves,
1: ja.
0: Distant Drums.
1: Ja.
0: Laten we er eerst naar gaan luisteren en dan vraag ik daarna even wat het voor je betekent.

0: Wat een heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Ik kende hem niet.
1: Nee, uiteraard. Toen was je nog niet geboren.
0: En is dit een belangrijk nummer?
1: Nou, moet je goed luisteren. Wij woonden in het ziekenhuis. Ik met een paar buitenlandse meisjes. Antilliaanse meisjes. Mm. En we hadden verder geen doel als we vrij waren. Maar we hadden daar een conversatiezaal. En als je dan vrij had, dan gingen we naar de conversatiezaal. En werd dit liedje heel veel gedraaid. Ging met elkaar een beetje dansen, ons tijd verdrijven. Dat is me altijd bijgebleven, dit. Van toen.
0: Van, ja, en nou, dat was precies de vraag die ik je wilde stellen.
1: Ja, ja.
0: Want jij was 21.
1: Ja.
0: Je woonde in Suriname.
1: Ja.
0: Je had een oudere broer, die woonde al in Nederland.
1: Klopt.
0: En jij dacht, ik ga naar Nederland.
1: Nou,
0: hoe ging dat?
1: Nou, het was toen een rage dat Surinaamse meisjes gingen naar Nederland of met een boot of met een vliegtuig om verpleegster te worden. En ik was doktersassistente en ik had het niet naar mijn zin. En toen zei ik tegen mijn vader van, ik wil graag naar Nederland, want dan kan ik daar een opleiding doen. En aangezien ik uit een gezin van 12 kinderen kom. Mijn vader werkt bij de KPN. En wij hadden hele grote stukken land waar rijst op geplant werd. En we hadden koeien. En toen zei mijn vader, ik verkoop een koe. Met dat geld betaal ik jouw reis naar Nederland. En ik had mijn broer geschreven dat ik graag wil komen. En toen had mijn broer gezegd van, ik woon op kamers. Dat kan niet. Maar ja, wij wisten niet wat op kamers is wonen.
0: Dat was een begrip wat voor jullie.
1: Wij kenden het niet. Dus ik kom op Schiphol aan in oktober, hartstikke koud.
0: Dus je was niet blij met je baan? En jij dacht, ja, ik ga naar Nederland. Je vader was zo lief om gewoon een koe te verkopen.
1: Ja. En met dat geld heeft hij vliegticket betaald. En toen mijn broer zegt van,
0: jij kwam op Schiphol aan.
1: Ja.
0: En toen?
1: Nou ja, hij werd een beetje boos tegen mij.
0: Hij stond daar wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij zegt, nou, ik kan jou niet meenemen naar mijn huis. En ik breng jou naar een studentenappartement in Rotterdam. Had hij geregeld.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nou, er woonden allemaal studenten. En ik werd daar in een kamer neergepoot in mijn uppie. Ik heb 3 dagen geslapen. En kwam eens met eten mee wakker maken. Ik wist niet waar ik was. Ik was gedesoriënteerd.
0: Je had een jetlag.
1: Ja, en verward.
0: Ja.
1: Uiteindelijk kwam ik een beetje bij en heeft mijn broer met mij samen gesolliciteerd in Joosten ziekenhuis in Gouda. En werd gelijk aangenomen.
0: Want dat had je broer wel ook bedacht dan?
1: Ja,
0: voor
1: jou. Had hij.
0: Oké, okay. Ja.
1: Nou, en toen ben ik ook, heeft hij me verhuisd naar het ziekenhuis. En daar vroeger woonden de leerlingen allemaal op kamers daar. Intern. Moest.
0: Was intern?
1: Verplicht. Ja, verplicht.
0: Bij de nonnen?
1: Ja. Ja, het is een katholiek ziekenhuis. Dus moest je daar blijven wonen. En zodoende.
0: En zag je je broer dan nog af en toe?
1: Weinig. En ik had toch geen contact met mijn familie. Want we hadden geen telefoonverbinding. Geen brieven. Niks. En als je een keer je familie ooit wilde spreken, dan moest je naar zo'n postkantoor. En daar vandaan ging je naar je familie bellen. Maar de familie moest ook van huis uit naar een postkantoor om te wachten totdat ik belde uit Nederland.
0: Dus je moest eigenlijk via een brief een afspraak maken, dan ga ik bellen.
1: Ja.
0: En dan was je 21.
1: Ja.
0: En je woonde opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Met een achtergrond van hindoeïsme.
1: Nou ja, ik ben van huis uit hindoe.
0: Ja.
1: En ben als, maar toen in die tijd had je heel veel fraters die kwamen in die landen, zogenaamd arme mensen een beetje op te vangen en weet ik veel waarvoor. En dan kwamen ze ook bij ons thuis en zei tegen mijn vader, ik wil jouw kinderen katholiek dopen. En toen zegt vader, en ik wil er niks mee te maken hebben. Toen is hij boos weggegaan. Maar goed, wij waren van huis uit hindoe en hoe ben ik dan?
0: Want nu woon je dus opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Want je vertelde net, je ging naar de conversatiezaal. Je had vriendinnen gemaakt?
1: Ja, nou, collega's.
0: Collega's.
1: Ja, verder niks. En met die, eigenlijk ging je om met die buitenlandse meisjes. Antilliaanse waren er 3 en ik 4. En dan gingen we met elkaar om en bleven vrij. Feestdagen wilden we graag blijven werken, want we hadden geen doel, we hadden geen familie, konden nergens heen. En zo ging je maar door en door. Maar toen kwam ik daar in Jozef ziekenhuis na een poosje te werken. Toen werden ze mij gevraagd, wil jij niet katholiek gedoopt worden? En toen zei ik, nee, nou. En toen hebben ze me zo omgepraat. Van, het is misschien beter en verstandig. En toen hebben ze in het kapel van Jozef ziekenhuis mij tot katholiek gedoopt.
0: Oké.
1: Dan kan je zeggen van, je bent jong, je bent bang, je hebt geen familie, je hebt geen inspraak. Dus dat deed je, maar je was nederig.
0: Je was nederig, ja.
1: En het ging we zondags, moest iedereen naar de kerk daar in het ziekenhuis. Nou ja, goed, ik deed gewoon mee. Maar in mijn hart ben ik altijd hindoe gebleven. En zoals jij weet, mijn man, dan Leo, die is katholiek. Ik ga met hem gewoon naar de kerk.
0: Ja.
1: En hij doet met mij mee als ik bij mijn familie feesten, dingetjes. Het gaat allemaal heel simpel en heel gemoedelijk en geen enkel probleem. Maar wat ik een voordeel aan alles had, wij moesten van onze ouders altijd naar een katholieke school. Dat was beter. Dus wij zijn allemaal altijd op een katholieke school geweest van huis uit. Dus wij wisten dus een en ander over het geloof.
0: Ja, want je was dus nu opeens, nou ja, er waren dus vier, jullie waren met z'n vieren. Mm-hmm. Het eten was anders, het weer was
1: ja,
0: anders.
1: Ja joh, het was koud en ik kreeg eten. En toen kreeg ik rundvlees, dat had ik nog nooit gezien en gegeten. En toen zeiden de collega's, je moet wel eten, anders ga je dood van de kou.
0: Oh ja.
1: Weet je, dat soort dingen. En je bent bleu, je bent jong, je bent bang. En ja, want je was bang.
0: Maar wat was die angst dan?
1: Je had niemand om vraag te stellen. Je had geen familie waar je op kon leunen. Ik deed wat men zei tegen mij. Ik had geen inspraak.
0: Nee, ja. En jij zorgde dus voor de patiënt in het Jozef ziekenhuis?
1: Ja, dat ging prima. Fantastisch.
0: Want het land was behoorlijk wit in 65.
1: Ja, ik zei toch dat ik dan, ik werkte dan een dependance van Jozef ziekenhuis. Die was een apart gebouw daarnaast. En dat was het heette Maria Paviljoen. Mm-hmm. Psychische mensen die daar lagen. En die zeiden tegen mij, die gingen mijn armen pakken. En zeiden, zuster, wat ben je goor? Ik zeg, oh, ja, maar ik wist niet wat goor was.
0: Dat was een woord dat je helemaal niet kende.
1: Nooit van gehoord. Dus ik deed mijn ding. Maar ja, goed, het leukste van de anekdote zal ik je ook gelijk maar achteraan vertellen. Toen had je in het ziekenhuis, als je middagdienst had, moest je zelf brood smeren voor de patiënten. Hmm. Het was tegen kerst. Dus had iedereen een krentensnee.
0: Ja.
1: Dus ik had de beurt, dus ik had alles klaargemaakt. En de krentensnee heb ik over een plakje kaas tussen gedaan.
0: Ja.
1: En toen kwam de hoofdzuster op hoge poten naar me toe, zuster van Wingerden. En die zegt, Gangadin. Want mijn meisjesnaam is Gangadin. Maar op zijn hindoe is het Gangadin. Maar ik word in Nederland Gangadin genoemd.
0: Ja, ik krijg zo die harde G'en er natuurlijk bij.
1: Toen zegt ze, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, nou, ik zou niet weten wat. Maar je hebt overal kaas tussen gezet. En ik schrok me dood, dus ik deed me, het zei niks. Maar ik begreep het niet. In plaats van een uitleg van, wij zijn dat hier in Nederland niet gewend.
0: Dat er kaas tussen een,
1: ja, we eten in Suriname kaas. Als we krentenbrood eten, doen we kaas tussen.
0: Ja, en dat vonden zij maar niks.
1: Nou ja, ik kreeg op mijn donder. En ja. Je zegt, wat heb je nou gedaan?
0: Maar er was ook een aardige zuster.
1: Zuster Baars, dat is een collega. En die zei op een gegeven moment tegen, waarom zeg je altijd u tegen mij? Ik zeg, ik ben zo grootgebracht. Alles wat vreemd is, moet je met u aanspreken. Dus je zei tegen je collega's, u? Je zei, ja, dat doen wij in Nederland niet. En, maar goed, het was leuk, gezellig. En toen leerde ik nog een Surinaamse verpleegkundige die daar ook werkte.
0: Ja.
1: Vera. En die kwam ook uit Suriname. Maar die was toen met een boot gekomen. En ik heb haar leren kennen. En de rest van mijn leven ben ik met haar, heb ik zijn wij bevriend geraakt en met elkaar opgetrokken.
0: Ja, want dat is dan wel fijn dat er iemand is die jouw achtergrond in je land.
1: Ja, later hebben we, ja, toen ik uit het ziekenhuis was, toen ik mijn zoon geboren werd en uit eigen huis ging wonen, toen zijn we met elkaar opgetrokken en al die jaren. Maar helaas zijn die allebei overleden.
0: Ach, ja, helaas.
1: Ja.
0: En hoe heb je Leo leren kennen dan?
1: Nou ja, ik werkte in het ziekenhuis en en Leo die woonde op kamers, want hij hield van harde muziek en dat vonden zijn ouders niet leuk. Dus kreeg ze ruzie.
0: En wat is harde muziek, de Beatles?
1: Dat zal wel, weet ik veel. Hij is op kamers gaan wonen bij iemand, ja. Hele aardige mensen. En die man heeft zelfs toen in een concentratiekamp gezeten.
0: Ach.
1: Ja, en hij is weer later terug kunnen komen. Ik heb ze gekend.
0: Oh.
1: Ja. En die vrouw lag bij ons in het ziekenhuis op de chirurgische damesafdeling. Want je had vroeger man en vrouw apart.
0: Oh, echt?
1: Ja, chirurgische dames en chirurgische mannenafdeling. En ik werkte bij zuster Gerobina. Was een non, een hele mooie, knappe vrouw. En daar werkte ik bij. En Leo kwam daar op bezoek. En als er bezoek was, moesten we alleen thee en koffie rondbrengen. Dan mocht je verder niks doen.
0: Oh, ja.
1: En dan kwam ik daar met koffie en thee. En hij was op bezoek en had hij mij gezien. En ik kende die man niet, want je bent jong, je bent bang, je bent bleu. Wil je een kopje koffie? En dan ging je weer gauw verder.
0: Ja.
1: En die zoon van die mevrouw, die gaf een vijf. Het heette vroeger een vijf, een feestje vijf.
0: Een vijf, ja.
1: En zeg maar, dan moet iedere jongen moet wel een meisje meebrengen. Schijnbaar moest dat vroeger zo. Dus die mevrouw zegt, ga mijn Leo, die woont bij mij in. En mijn zoon geeft een feest. En Leo wil dat jij meegaat met haar. Ik zeg, ik ken heel die man niet. Je kent toch die vent niet? Ja, zo zei ik het niet. Doe een beetje. En toen zeg en ik zeg, nee, ik ken hem niet. Later weer, ja, doet het nou maar, is vertrouwd, is bij mijn zoon, hoef je
0: want
1: niet.
0: Want die patiënt, die vrouw die daar dus lag, had jij met haar een band? Vond zij jou aardig?
1: Nee, Leo had mij gezien en tegen die vrouw gezegd, je moet die zuster vragen. En toen zegt ze, joh, doe nou maar, het is mijn zoon, het is vertrouwd, wees niet bang. Ik heb het wel gedaan en het was op de haven, was een vuist. En toen, zo heb ik hem leren kennen.
0: Ah.
1: En zo is leven. Ik al 56 jaar getrouwd.
0: Wauw, prachtig.
1: En later heb ik ook, toen ik zwanger was, ongehuwde moeder. Toen mocht ik niet meer in patiënten verzorgen. En dat was een schande.
0: Omdat je een ongehuwde moeder was?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus ik moest van de afdeling af, moest ik naar het laboratorium en dan moest ik daar gaan werken. Heb ik dus ook in het laboratorium ook een hele tijd gewerkt. Want het was een schande aan een ongehuwde moeder in het ziekenhuis patiënten verzorgen. Dat kon niet toen.
0: Oh.
1: Nou ja, zo is het
0: gegaan. Werd je verbannen naar een laboratorium?
1: Ja, ze hebben me niet ontslagen.
0: Nou, ja.
1: Ze zei, nou, daar heb ik ook een deel van mijn werk geleerd. Er waren hele lieve, aardige collega's die ik af en toe nog tegenkom.
0: Oh,
1: ja.
0: Echt?
1: Ja, van toen.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Want die eerste vijf, je leerde Leo kennen.
1: Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt. Ik kom je halen en bla bla bla. Je kent dat wel. Nou ja, en zo ging het maar.
0: En,
1: maar op een gegeven moment.
0: Maar jij vond hem ook wel leuk. Toen hebben jullie nog vaker afgesproken.
1: Ja.
0: En hij noemde jou, wat je vertelde pas, hij noemde jou een.
1: Prinses, Israëlische of ik weet niet.
0: Egyptische
1: prinses.
0: Oh ja, prachtig.
1: Ja.
0: Ik zou wel eens een foto van je willen zien uit die tijd.
1: Ja?
0: Ja,
1: die
0: dat
1: heb ik.
0: Gaan we eens even opzoeken.
1: Zeker.
0: En toen zijn jullie.
1: Op een gegeven moment ben ik bij zijn ouders ingetrokken.
0: Want je had al een baby gekregen?
1: Nog niet. Ik was bij mijn schoonouders. En toen mijn schoonmoeder kreeg het hele verhaal. Toen is ze op de fiets gestapt, regelrecht naar Joosten ziekenhuis gegaan, naar de directrice en vragen: wat is dat voor een persoon? Zo'n zwarte vrouw.
0: Zo'n zwarte vrouw?
1: Ja. Om te vragen wie ik was.
0: En wat zei de directrice?
1: Nou, niks bijzonders. Ik ben gewoon een mens met vlees en bloed.
0: Huh? Dit vind ik wel interessant. Daar wil ik zo even op verder. Laten we eerst even gaan luisteren naar Miss Montreal.
1: Ja.
0: Wil je hem inleiden? Wat vind je mooi aan dit nummer?
1: Ik vind, als ik naar het liedje luister, dan past het in mijn leven.
0: Oké, nou dat vind ik een mooie. We gaan luisteren naar Miss Montreal, Door de Wind. MUZIEK

0: noise, allez.
1: Prachtig. Wat een mooi nummer. Ja. En je zegt hij past bij me. Omdat je het gevoel hebt dat er veel mensen om je heen staan.
0: Ja.
1: Die van je houden.
0: Ik heb heel veel mensen om me heen. Ik heb een enorme grote familie in Nederland en Suriname. En we zijn heel hecht en houden ontzettend veel van elkaar. We doen heel veel met elkaar. Dan komen ze uit Suriname. We zijn naar India geweest met heel de familie. We zijn met heel de familie naar Amerika geweest. We zijn naar Las Vegas geweest. We zijn
1: in maar er zit in de tekst ook dat je doorzet.
0: Ja.
1: Dat gevoel heb je ook?
0: Ja. Zo ben ik.
1: Ja.
0: Ja, ik.
1: Dat vind ik, daar kom ik straks nog even op terug. Dat vind ik wel een mooie. Maar, want ik wil eerst nog heel even terug naar de zwarte vrouw.
0: Ja.
1: Want je komt dus, je wordt verliefd op een Nederlander.
0: Ja.
1: Een katholiek.
0: Ja.
1: Hij vindt jou een Egyptische prinses.
0: Ja.
1: Maar zijn familie dacht daar anders over.
0: Je praat natuurlijk van zoveel jaar terug. Mensen waren zwarte mensen niet gewend. En mijn schoonmoeder is mijn schoonouders waren fanatieke katholieken. Want mijn schoonvader was kerkmeester. En mijn schoonmoeder had een eigen plekje in de kerk. En die waren heel vroom. En heel fanatiek. Dus er kan geen andere dingen bij komen van een buitenlandse vrouw met een andere huidskleur. Anders denkend, anders leven. En mijn schoonvader discrimineerde enorm. Mijn schoonmoeder minder. En mijn schoonvader vroeg aan mij, woonde je ook een huis met allemaal bladeren op dak? Rieten dak.
1: Ja. Maar dat kan nog onwetendheid zijn.
0: Dat denk ik wel.
1: Hoe is dat verder dan gegaan? Ik bedoel, want jij kwam daar wel in die familie. Ik bedoel, Leo is wel bij jou gebleven.
0: Ja. En familie en getrouwd. Mijn schoonouders hebben ook meegedaan. We zijn getrouwd op de haven. En het leven is gewoon gegaan zoals het ging. Ik heb 2 jaar bij mijn schoonouders gewoond.
1: Maar is die discriminatie, was dat wel voor jou voelbaar?
0: Nee, in die tijd. Nee, het deed me niks. Ik liet de dingen zoals wat mensen van mij vonden. Het deed me niks. Ik heb daar niet wakker van gelegen. Ik zei, je weet niet beter. Toen heb ik daar een poosje gewoond en werkte ik nog in het laboratorium.
1: Dus ze hadden jou wel geaccepteerd?
0: Ja, ik denk dat ze geen keuze hadden.
1: Ja, dat. Okay.
0: Ja, en ik had nog geen huis. Dus dat is dan gegaan zoals het gegaan is. En heb ik poosje gewoond, hebben later het huis gekocht. Maar toen ik bij mijn schoonmoeder woonde, toen zei mijn schoonmoeder van, ik ga op Ivo, en je kent Ivo, onze zoon. Mm, yeah. Ik let op hem, jij moet gaan werken. Ik begrijp dat. En toen ben ik in Waddinxveen, heb ik een poosje gewerkt. Mm. En
1: als verpleegster?
0: Nee, het was een fabriek.
1: Oh.
0: Kabelfabriek heette het.
1: Nou,
0: volgens mij bestaat
1: niet,
0: die nog.
1: Was niet echt bij, hè?
0: In het laboratorium werkte ik. Ja, nee, helemaal niet. Maar ik moest toch wat doen. Maar goed, toen ik zwanger was, toen ik nog in het laboratorium werkte, liep ik van de KW weg elke dag naar het Jozefziekenhuis om te gaan werken en terug. Ik had geen fiets. Ik had geen vervoer. Dus liep ik elke dag.
1: Ja.
0: Heen en weer.
1: Ja, zwanger.
0: Ja. Ik had geen keus.
1: Nee.
0: Ik wist niet beter. Waar moet ik heen? Ik heb geen vrienden. Ik heb niemand. En de familie, ja. Ik heb de familie geaccepteerd. Zoals ze zijn. Tot heden toe. Ik kan niet zeggen heel sympathiek naar mij toe. Maar ik ben vrij flexibel. En meegaan. Ik heb geen wrok. Ik kan niet met een wrok leven. Dus ze hebben meer liefde van mij ontvangen dan ik van hun. Maar dat vind ik niet erg.
1: Nee, dus dan hou je de eer aan jezelf.
0: Precies.
1: Je blijft voor jezelf bij je eigen normen en waarden.
0: Ja. Ik heb me, zolang ik bij de familie ben, heb ik ze altijd ontvangen. Ik heb ze eten gegeven. Ze zijn altijd welkom bij me. Maar andersom minder. Maar dat doet me niks. Maar ik doe het allemaal voor mijn man.
1: Ja.
0: En hij heeft nu één broer in Australië wonen, al 60 jaar. En hij heeft nog een vrijgezelle broer. En hij heeft nog een broer van 90. En dus hij heeft nog 3 broers in leven. En ja, ze zijn wel aardig op hun manier.
1: Op hun manier?
0: Ja. Maar ik heb geen wrok. Ik ben even aardig. Je kan komen, je kan eten. Trouwens, wij Surinamers, iedereen die binnenkomt kan eten bij mij. Mijn koelkast en mijn diepvries is even groot. En ik heb altijd genoeg eten. Al ik heb van huis uit geleerd. Mijn vader zijn, we zijn met 12 kinderen. Als de bedelaar elke week langskomt, moet je een beker rijst geven. Daar kwam die voor. Komt die bedelen.
1: Ja.
0: Elke week. Dus, en wat hadden wij thuis in die tijd? Mijn ouders hebben in de tijd van de slavernij, zijn mijn voorouders valse voorwenselen in een boot, Lalaroek, gestopt. Die is vervoerd vanuit India naar Suriname om als slaaf te komen werken. En de helft is onderweg gestorven door ziektes. Zijn ze aangekomen in Suriname. Zij hebben allemaal, dus de Hindustanen uit India, kregen een stuk land. En dat was jouw leven. En de mannen gingen waren als sjouwer bij de waterkant.
1: Maar wacht even, je opa en oma die zijn uit India gehaald om voor valse voorwenselen?
0: Ja, in de tijd van de slavernij.
1: Die zijn naar Suriname toen de slavernij was afgeschaft?
0: Ja.
1: Zijn zij gehaald om te komen werken?
0: Ja.
1: Maar ze kregen een stuk land of dat was later pas?
0: Ja, als ze daar aankwamen, dan kregen ze een stuk land. Dat is jouw leven. Dus dan moest je daar groenten planten, rijst planten. En dat was jouw kost. Want wat hadden wij thuis toen ik als klein kind? Gingen we rijst planten en gingen groenten planten. We gingen peper planten. En mijn moeder haalde olie uit de kokos. Want je had allemaal kokosbomen. Haalde moeder olie uit. En we kochten alleen zout. En we hadden geen vlees. En dat was ons leven.
1: En want je komt uit een gezin van 12.
0: Ja.
1: En was dat toen ook al een warm nest?
0: Ja. Arm, maar wel warm. Liefdevol.
1: Het was wel dus arm.
0: Ja.
1: Want die opa en oma die zijn dus begonnen met werken op dat land.
0: Mijn ouders. De ouders van mijn vader heb ik niet gekend. Die waren gestorven toen wij geboren waren. Maar de moeder van mijn moeder heb ik wel gekend. En ik heb persoonlijk in mijn buurt heb ik 1, 2, 3, 4, 5 mensen die rechtstreeks uit India gekomen waren. Die heb ik zelf gekend nog. De rest waren allemaal overleden.
1: En dan was het dus jouw opa en oma en jouw ouders die werkten op het land?
0: Ja.
1: Maar dus, en jij bent daar opgevoed?
0: Ja.
1: Jij hebt ook op het land gewerkt?
0: Ja, ik ging rijst planten. Iedereen moest meedoen van het gezin, als kind. En dat was normaal. En vandaar de Hindustan, in Suriname, dus die mensen uit India, wordt genoemd de Hindustanen uit Suriname.
1: Oh ja.
0: In Suriname worden ze Hindustanen genoemd.
1: Ja.
0: Uit mensen uit India. Surinaams-Hindustaans. Want je weet toen Ahilia beëdigd werd, werd het natuurlijk ook voorgelezen. Wat haar afkomst was, geschiedenis van haar achtergrond is het ook benoemd. Dat weet je.
1: Ja.
0: Surinaams-Hindustaans of Pakistaans. En, maar goed, alles ging vredelievend en we hadden arm, we hadden het wel fijn, gezellig. Maar we hadden geen vlees. En wij eten natuurlijk als hindoe zoals ook geen rund.
1: Nee.
0: Alleen misschien één keer in de maand hadden we kipvlees. Dan hadden we kippen hadden we thuis.
1: Ah.
0: Vandaar dat de Hindustanen zijn welgestelde mensen. Niet omdat ik Hindustaan ben. Die mensen hebben in die tijd hele stukken land gehad. Waar de andere volkeren zeggen die hebben zich verrijkt. Maar zo is het ontstaan.
1: Mm.
0: En Hindustanen zijn spaarzaam. Hardwerkend. En daar ben ik van huis uit gewend.
1: En je ging naar een katholieke school?
0: Ja. Wij moesten allemaal naar katholieke school.
1: En jij vertelde, jij moest heel veel leren over Nederland.
0: Ja, alles. Moesten liedjes zingen over Nederland. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. En we moesten alle kaasmarkten, alle haven, de Gouda. Alles over Nederland. Daar kwam ik in Nederland. En dan zeiden de mensen, ik weet niet eens waar Suriname is. Ik zei, wat krijgen we nou? En alles weet ik.
1: Maar
0: wist
1: hoe voelde
0: ik.
1: Dat dan? Want dan nou, kom je dus weet in
0: toch
1: Nederland.
0: Jij weet toch niet beter? Is toch normaal dat je in Suriname Nederlandse boeken hebt?
1: Ja, en in deed, de winter... deed het dan geen pijn dat
0: nee,
1: wij helemaal als Nederlanders
0: niet.
1: Helemaal
0: nee,
1: niks...
0: Nee, niks. Gewoon, en in de winter heb je sneeuw. Dus toen ik eerst de sneeuw zag, toen ik in ziekenhuis was, feest van mij, is dat sneeuw.
1: Je wist niet eens wat het was.
0: Ja, je leest boeken over sneeuw.
1: Ja.
0: De herfst van de bladeren van de bomen gingen zingen. Maar weten wij wat dat is?
1: Oh, ja.
0: Dus nou, toen de eerste keer sneeuw zag, denk ik, oh, is dat dan?
1: Ja.
0: Alle havens.
1: Dus je had wel al van Gouda gehoord?
0: Natuurlijk, we moesten allemaal leren, al die havens. En moet je niet lachen wat ik nou ga zeggen. Enschede, zeiden we, Enschede.
1: Oh, ja.
0: Omdat we niet beter wisten.
1: Ja.
0: Het is Enschede, zeiden Enschede.
1: Ja.
0: Maar wij lachten er niet eens om.
1: Nee, je weet het niet anders.
0: Je weet niet beter.
1: Nee. Maar doet dat achteraf dan ook geen pijn?
0: Van wat?
1: Nou, dat die Nederlanders dus bijna niks over Suriname wisten.
0: Nee, helemaal niet. Dan maar niet. Ik vind het gewoon raar.
1: Ja, je vindt...
0: En wat ik nog raar vind, ik wil het niet vertellen, maar ik maak me wel boos om. Ik ga het nu wel vertellen. Ik vind, ik ben als Nederlandse met een Nederlands paspoort geboren.
1: Mm-hmm.
0: Ja?
1: Ja.
0: En de Nederlands, Surinamers die hier zo lang wonen, in mijn geval, krijgen geen 100% AOW.
1: Oh.
0: Kan me niet schelen, ik zeg het toch.
1: En dat voelt wel als onrecht.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Is dat nog steeds... voelt dat nog steeds als discriminatie?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben er niet mee eens.
1: Nee. En terecht.
0: Ja. Ik kan toch niks aan doen dat ik een Nederlands paspoort geboren ben. Ik heb toch niet om gevraagd. Suriname was toch een onderdeel van Nederland. En weet je wat gebeurde? Als koningin Juliana daar kwam in Suriname, waren alle scholen vrij. En dan moesten we langs de kant staan. En dan kwam zij met een grote auto langs. Dan gingen we met vlaggetjes aan maar zwaaien. En mijn vader werd boos. Hij zegt van, wat een onzin allemaal. Zij komt hier, wij moeten allemaal paraat staan. En wat brengt ze voor ons? Wat krijgen wij van haar? Wij hebben armoede hier. En dat is wel zo. Vind je het gek dat heel veel mensen toen vertrokken zijn uit Suriname om hier een goed leven te hebben? Vind terecht.
1: Ja. Ja, en daarom ben ik dus dan benieuwd hoe dat dan voelt dat vanuit Nederland die liefde dan niet terugkomt. En dat jij dan zegt, het doet me niks. Terwijl ik dan denk, het is toch het voelt een beetje oneerlijk.
0: Ik vind het wel. Ik heb er toch niet om gevraagd als Nederlands geboren te worden. Ik heb er toch niet om gevraagd.
1: Nee, maar want doordat jij dat Nederlandse paspoort hebt...
0: Ik bedoel, wij waren Nederlanders toen geboren waren. Behoorden wij Nederland.
1: En dan klopt het niet dat jij niet een heel AOW krijgt?
0: Nee.
1: Nee.
0: Daar word ik boos om.
1: Ja.
0: Dat vind ik onrecht.
1: Ja.
0: Sorry dat ik het zeg.
1: Nee, dat vind ik...
0: Ik ben op een leeftijd bereikt, ik heb een leven achter de rug. En ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt dat ik op een punt ben gekomen. Dat ik het gooit er alles uit. Kan me niet schelen.
1: Nou, dat is wel, want je begint je verhaal met... je kwam hier, je was jong en bleu en bang. Dat heb je wel van je af weten te schudden.
0: Helemaal. Ik ben daardoor sterker geworden.
1: En hoe heb je dat jonge, bange meisje van je af weten te schudden naar een sterke, sterke vrouw?
0: Dat zingt toch een liedje dat je gehoord hebt van...
1: Door de wind.
0: Ja. Je gaat door en door, je wordt sterker, je krijgt veel meer energie. Door schande en schade word je wijs, zeggen ze. Doordat je veel hebt meegemaakt, word je alleen maar sterker. Ja. En kan je het leven goed aan.
1: Ja, want
0: en ik ben niet bang. Ik ben jaren nederig geweest. Omdat ik bang was. Alleen was. Eenzaam was.
1: En wanneer is dan dat kantelpunt gekomen dat je dacht, ik ben niet meer bang. Ik kan dit
0: het
1: aan.
0: Het gaat vanzelf. In de loop der jaren heen. Het ontstaat. Dan kom je op een moment dat je denkt, zo.
1: Kijk eens wat ik heb gedaan. Is
0: ja.
1: dat het?
0: Ja.
1: Want jij... je kreeg je eerste zoon.
0: Ja.
1: Je hebt een eigen huis.
0: Ja.
1: Je bent ondertussen uit het laboratorium. Je werkt weer als...
0: Nee, ik ben later de zuster Gerobina was hoofd van de afdeling, van chirurgische afdeling bij de dames. Mm-hmm. En die kende mij. Ze mocht me heel graag. En hoe komt dat? Doordat ik op kamers woonde en wij waren van huis uit gewend rijst te eten. Die hadden we niet. Dus wij gingen op de kamers een beetje, zo'n pitje gingen we met een, ik woonde samen met een Antilliaans meisje, mm-hmm. gingen we rijst maken op ons kamer. Allerlei hapjes en dingen, omdat we trek in hadden. Stiekem.
1: Ja, stiekem. Gewoon in goed eten.
0: Ja, maar dat mocht niet. En toen ging ik s'avonds laat, want die nonnen woonden in het ziekenhuis.
1: Mm-hmm.
0: Allemaal.
1: Ja.
0: Op de Graaf Floresweg. Is een onderdeel van Joostse ziekenhuis. En toen ging ik s'avonds laat stiekem een beetje eten voor haar brengen. En daardoor was ze gek op mij.
1: Ah.
0: En toen ze directrice werd van bejaardenhuis Savelberg.
1: Ja.
0: Heeft ze aan mijn vriendin gevraagd, waar is Gangadin? Ze zocht naar mij. En toen zegt mijn vriendin, ze heeft 5,5 jaar in verpleeghuis Bloemendaal gewerkt. En ze wilde nu even rust.
1: Want je had ondertussen Ivo.
0: Ja. Dus, ja. En toen zei ze vragen of ze mij belt. Toen heb ik haar gebeld. Toen zei ze, Gangadin, kom jij bij mij werken 1 avond in de week? Ik zei, nou, ik heb niet zoveel zin, maar ik doe het. Omdat jij het me vraagt. En zodoende ben ik 2 avonden in de week gaan werken. Ik heb 10 jaar volgemaakt.
1: Intussen heb jij...
0: Intussen was ik, had ik mijn opleiding schoonheidsspecialiste was ik ook begonnen. Want
1: ja.
0: toen ik in 5,5 jaar... verpleeghuis Bloemendaal werkte. Toen ging de opleiding schoonheidsspecialisten doen in de avonduren.
1: Ja, en toen heb je dus een opleiding erbij gedaan.
0: Ja.
1: Je had een zoontje.
0: Ja, die had ik al.
1: En toen was je zwanger?
0: Toen was ik zwanger van een tweeling. En toen ik in Huizen Zavelberg avonddienst draaide, was ik uiteraard zwanger. En, maar ik voelde me niet goed, maar ik ging bleef werken. Ik heb exact 10 jaar volgemaakt.
1: Ja.
0: Exact. En toen zei zuster Gerubina, wil jij die kinderen bij ons komen dopen? Zeg ik, oh nee, dat zal mijn man nooit goed vinden. Zeg, mijn man wil naar eigen kerk de kinderen laten dopen.
1: Ja.
0: Dus, en toen, na 10 jaar, ben ik gestopt in Huizen Zavelberg. En heb ik gewacht met de salon te starten. Toen die kinderen 4 waren, toen heb ik ze naar school gebracht. En gelijk diezelfde dag doorgereden naar de Kamer van Koophandel ingeschreven. En toen ben ik gestart met mijn schoonheidssalon. Deed ik 's morgens 1 behandeling, 's middags 1 behandeling en 's avonds 1 behandeling. En 5 avonden erbij.
1: En dit is denk ik een beetje het door de wind, het harde werken. Want jouw tweeling was vroeg geboren?
0: Te vroeg.
1: Hoeveel te vroeg?
0: Ze zijn eind 29, zoals jij weet, je hebt ze altijd gekend, van 29 april. Ze hadden in juli moeten geboren worden.
1: April, juli.
0: Juli moesten geboren worden, maar ze zijn 29 april geboren.
1: Ja, mei, juni. Oei. Ja.
0: Dus toen ben ik 's nachts, ik had 's avonds gewerkt. En 5 uur in de ochtend moesten we naar het ziekenhuis. Naar Joostse ziekenhuis een paar dagen gelegen. Toen ging het niet goed. En toen hebben ze mij spoed overgebracht naar Leiden in het ziekenhuis. Ik had een hele fijne arts. En die zei, ik probeer jou niet in Dijkse ziekenhuis. Want dan kan je de baby's niet elke dag zien. Dus ik probeer jou naar Academisch Ziekenhuis in Leiden onder te brengen.
1: Mm.
0: En het is toen gelukt. En dan moeten de kinderen die heel klein zijn en te weinig wegen, afdeling neonatologie. Heb je wel eens van gehoord? Voor hele kleine baby's. En zoals jij weet, Ahil was 1 kilo. En Tanuya was 12 ons.
1: Och.
0: En dan worden die kinderen ondergebracht afdeling neonatologie. En daar lag ook een vijfling.
1: Een vijfling?
0: Een vijfling. En toen werd alles hermetisch afgesloten. Want ze waren bang voor publiciteit. Want die vrouw die die vijfling heeft gekregen toen, was arts in het ziekenhuis zelf.
1: Oh.
0: En zo is het. Ze hebben het heel lang en daar gelegen. En,
1: dus jij deed een opleiding?
0: En toen ik daar lag, moest ik de tweede deel van schoonheidsopleiding examen doen. Maar ik lag in het ziekenhuis. Ik mocht niet naar huis, ik had te hoge bloeddruk. Dus die arts die kwam en die zegt, wat doe jij met die boeken? Ik zeg, ik ben een beetje door een blader, maar ik heb gejokt. Want ik wilde per se mijn examen doen, tweede deel. Want vroeger, ik heb een hele andere opleiding als nu. Een erkend diploma. Toen was het, als je voor één vak gezakt was, moet je een jaar wachten opnieuw te doen. Dus ik wilde per se, wat ook gebeurde, mijn examen afleggen. Dus ik heb gejokt. Ik zeg, ik heb hulp thuis, mag ik alsjeblieft naar huis? Toen heeft Leo me opgehaald. Ik ben regelrecht naar je jaarbeurshal gegaan, naar Utrecht. En daar heb ik mijn tweede deel examen afgelegd en iedereen zat thuis te wachten die dag dat ik dood was.
1: Ach.
0: En toen kwam ik heel laat thuis en mijn zoon huilen en het zei, waar ben je gebleven? En toen heb ik gejokt. Ik zei, ja, het is laat geworden, maar ik heb mijn examen, ik wilde mijn examen halen, tweede deel. En dat heb ik, is gelukt.
1: Gehaald. En toen heb je de tweeling, dus heb je 4 jaar die meisjes grootgebracht. Toen heb je ze naar school gebracht. In plaats van dat je ging huilen, ben je naar Kamer van Koophandel.
0: Huilen, ben je gek. Waarom moet ik huilen?
1: Nou, dat ze naar school gaan, oeh, huilen.
0: Ben je mal, helemaal niet.
1: Je bent doorgereden naar de Kamer van Koophandel.
0: Ja. Ik sta nog steeds ingeschreven.
1: Met Leo, die achter je stond.
0: Ja, ik sta nog steeds officieel ingeschreven. Je kan me googlen en daar vind je me nog steeds.
1: En heb je veel hulp gehad?
0: Van niemand.
1: In die tijd?
0: Van niemand. Ik had geen familie, niemand. Zijn familie hielp mij niet, ik had geen familie. En later, de kinderen naar het consultatiebureau moesten, heb ik de buurvrouw gevraagd of zij met me meeging. En die heeft me altijd, als ik naar het consultatiebureau moest, eens een half jaar, ging zij met me mee om 2 baby's te helpen uit te kleden, aankleden. Ik heb van niemand, van zijn familie, van niemand 0,0 hulp gehad. We hebben het samen moeten doen.
1: Dus dit is ook een beetje de door de wind.
0: Ja. Ja. Niemand heeft me geholpen. Niet zijn moeder, niet zijn zus. Niemand.
1: Maar je hebt 3 mooie kinderen grootgebracht.
0: Ja, en ze zijn succesvol, zoals je weet.
1: Ze zijn succesvol. En aardig en grappig. En vervolgens heb je lieve kleinkinderen.
0: Ja.
1: En jouw familie is ondertussen in die tijd blijkbaar naar Nederland gekomen.
0: Ja. Dus 6 zussen.
1: Dat zou ik ook wel eens in een kamertje willen zien.
0: Nou, we hebben gisteravond groot feest gehad. Familiefeest, zoals je weet.
1: Wat een pracht. Dus dat is dan denk ik... Is dat dan waarom jij kan zeggen... Ik heb dat jonge, angstige meisje van mij af weten te slaan.
0: Ja.
1: Omdat je aan jezelf hebt bewezen...
0: Ja. En daarom zeg ik nu, ik ben op een punt en op een leeftijd gekomen. Ik zal nimmer nederig zijn voor niemand dan ook.
1: Nee.
0: Ik doe het niet meer.
1: Nee.
0: Daar heb ik te veel meegemaakt. Ik heb veel moeten buigen en bedelen. En moeten verdragen en doormaken. Dat heeft gemaakt dat ik ben waar ik nu sta. En ik zal nooit meer nederig zijn voor niemand meer. Dat is klaar.
1: Maar wel liefdevol.
0: Liefdevol.
1: Dat ben je zeker.
0: Ja, want ik hou van mensen. Ik hou van mensen om me heen. Ik hou van drukte. Ik hou van koken. En ik maak graag mensen blij.
1: Dus het is, want je bent niet nederig, maar je bent wel liefdevol en gastvrij en ruimdenkend.
0: Ja.
1: Dus laten we, toch?
0: Ja.
1: Dat is,
0: ja, klopt. Dat is juist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Heel mooi. Ja, nou, ik zou nog een uur door kunnen praten, maar onze tijd zit erop.
0: Ja.
1: Interessant, mooi, fijn, dankjewel.
0: Ja, ik heb het graag gedaan en ik wil best mijn verhaal vertellen. Maar mensen hebben er natuurlijk niks aan. Maar misschien, sommige mensen denken, oh, zat het zo?
1: Ja.
0: En waar voor nest kom je? Wie zijn je ouders? Hoe ben je hier gekomen? Wat is je achtergrond?
1: Ja, interessant. Dank. Dank voor je mooie en eerlijke verhaal. En dan gaan we eruit met bedankt Arjen Doelman voor de techniek natuurlijk. Het aflevering is terug te luisteren op de bekende kanalen. En dan gaan we nog even luisteren naar Benny Nijman. Oda Maastricht. Jij zet hem altijd hard, dus dat raden wij de luisteraar aan. Zet hem hard. Geniet ervan. En dan wens ik iedereen een prachtige zaterdag en een fijn weekend.
0: En ik ben heel dankbaar en blij dat ik mijn verhaal kon vertellen aan jullie. Dus dank daarvoor.
1: Graag gedaan.

0: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het Hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de 5e plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouwestad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En Helene, wat kunnen de luisteraars deze keer verwachten?
0: Ja, het is begin mei en we hebben net de dodenherdenking van 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei achter de rug. En daar is in Gouda natuurlijk ook bij stilgestaan. Jij was bij zo'n bijeenkomst, hè Marjan, begreep ik?
1: Ja, zeker. Ik was bij de 4 mei herdenkingsdienst en bij het officiële gedeelte daarna in de Sint-Jan. En bij dat laatste waren er 1500 mensen.
0: Zo. Dat zat de kerk wel vol, denk ik.
1: Ja, zat echt vol. Ja. En de focus voor dit hele jaar van Nationale 4 en 5 mei richt zich op actuele vraagstukken over uitsluiting. Ze zeggen, je hebt zelf ook een aandeel als het gaat om vrijheid. En de toespraken gingen daar ook over. En dan zeggen ze, uitsluiting begint en gaat met hele kleine stapjes. En daar moet je niet aan meedoen. Het is echt het terugkijken waard.
0: Okay, waar kunnen we dat zien?
1: Het eerste deel kan je vinden bij Sint-Jans gemeente. En het tweede deel bij RTV Gouwestad.
0: Oké, okay, nou, terugkijken waard dus. Ja. In de studio hebben we dus vandaag iemand die heel nauw verbonden is met de 4 mei herdenkingen en de 5 mei vieringen. Namelijk Rina Meerding-Ideburg. We gaan zo met haar

0: Zo, voor zover u nog niet wakker was, dan is dat nu denk ik wel gebeurd met Neil Young. Zoals al gezegd, in de studio hebben we Rina Meerding. Welkom Rina. We hebben u uitgenodigd om te praten over uw betrokkenheid bij de 4 en 5 mei bijeenkomsten in Gouda. En ook over bijvoorbeeld de gastlessen die u geeft. Maar wilt u zich eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben Rina Idenburg, geboren in Gouda en getogen in Gouda. Ik ben er maar 5 jaar uit geweest.

0: graag. Dat waren de eerste huwelijksjaren. Toen kreeg mijn man een baan weer in Gouda. En toen zijn we weer in Gouda gewoond. Ah,
1: dus geboren en getogen.
0: Geboren en getogen in Gouda. Ja. Dus dat is het aparte. De 4 mei-viering. Ik weet niet anders dan dat ik in Gouda daar geweest ben. Ja.
1: Ook al van jongs af aan dus eigenlijk?
0: Als kind af aan. Ja. Mijn zus heeft de Sint-Joris en de Draak onthuld.
2: Oh, zo.
0: En ik weet nog dat ik daar als... Hoe oud was ik? 4, 5 toen? Ja.
2: Zo. Ja, want Sint-Joris en de Draak, dat is op het stadhuis.
0: Ja,
2: hè?
0: Is op het stadhuis. Ja, met daaronder de plaquetten met de namen van de verzetsmensen die omgekomen zijn in de oorlog.
1: Ja. Ja, want we gaan dus gelijk de inhoud eigenlijk in.
2: Dat was niet de bedoeling.
1: Nee hoor. U bent dus nou betrokken bij die 4 en 5 meer.
0: Ja.
1: En kunt u vertellen hoe dat is gekomen?
0: Ja.
1: Het is een heel verhaal.
0: Ik was er natuurlijk bij betrokken. Omdat mijn moeder ieder jaar naar die 4 mei herdenking ging. En wij gingen gewoon mee. Dat was een vanzelfsprekendheid. En op een gegeven moment, maar... ben ik toen gevraagd ook om in het 4 mei-comité te komen. Maar toen was ik... dat was in 1990. Okay. Toen ben ik pas gevraagd om er echt in te komen. En toen heb ik dat 20 jaar lang heb ik dat opgepakt.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, de burgemeester was toen voorzitter. En op een gegeven moment kwam er een burgemeester en die zei, dat kunt u beter doen. Dus toen ben ik het geworden.
2: Ja.
0: Ja. Dus zodoende ben ik bij die viering, bij die herdenking geweest, ja.
1: En de achtergrond is natuurlijk...
0: Begon ik eerlijk gezegd mijn naam met Rina Idenburg. Ik wil ook in Gouden dat het er dan bijgezet wordt in dit verband. Omdat mijn vader, Willem Idenburg, in de oorlog in het verzet zat. En het was het gewapende verzet, want hij had ook... te maken niet zozeer met de wapens had hij te maken. Dan, als er een wapendropping was geweest, dan haalde hij dat op. En zodoende was hij natuurlijk in het gewapende verzet. En hij is verraden door een vrouw bij ons uit de straat.
2: Oh, wat erg.
0: En dat was hij is toen 21 februari 1945 is hij opgepakt. En 27 april, op Koningsdag nu.
1: Zo.
0: Is die, heb ik een officieel papier dat hij toen overleden is. Maar hij is overleden in Neustadt. Op de Capacona. Dat vertel ik in de klasse. Ik geef gastles en dat vertel ik dan uitgebreider. Dus de Capacona is een schip. En daar zijn toen al de gevangenen uit Neuengamme onder andere terechtgekomen. Met de bedoeling... Dat ze op die manier, het klinkt heel bitter wat ik nu zeg, maar het is gewoon zo, dat ze door de Engelsen zouden worden beschoten. Daar hebben ze alles aan gedaan en dat is ook gebeurd.
2: Ja, want ze deden net of het een schip van Duitsers was.
0: Van Duitsers was, die op de vlucht ging.
2: Ja.
0: En ze hebben zelfs geparadeerd bovenop, echt om te laten zien, wij gaan vluchten. Maar ze waren zelf weg.
2: Oh.
0: En de brandbusinstallaties waren allemaal onklaargemaakt, heel bewust. Ja. Maar in ieder geval, mijn vader heeft dit dus niet meegemaakt. Hij is al voor die tijd overleden. Gewoon honger.
2: Ja.
0: Ze kregen geen eten en geen drinken. Dat hou je niet lang vol. Hè?
2: Ja. En toch hard werken misschien ook nog?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja. Nee, het is 21 februari en hij ging niet gelijk naar Neuengamme. Hij ging eerst naar het Oranje Hotel. En toen ging hij naar Amersfoort. En vanuit Amersfoort met het laatste transport naar Neuengamme. En in Neuengamme zagen ze al heel gauw aankomen dat ze de boel schoon moesten maken.
2: Ja.
0: Omdat de Engelsen eraan kwamen. En toen is hij naar Neustadt gegaan, de Lübecke Bocht. Waar dat ze prachtige cruiseschip lag. Ja. Ja. Want het was een prachtig cruiseschip.
2: Ja.
0: Goed.
1: Dus u heeft de oorlog heeft wel een grote invloed op uw leven dan?
0: Ja, ik was exact anderhalf toen mijn vader is weggehaald. Zo. En het verdrietige is eigenlijk dat ik mijn vader dus nooit gekend heb. En dat men de waan had, als je iemand niet kent, dan mis je hem ook niet.
2: Ach, ja.
0: En zo ben ik opgevoed.
2: Ja.
0: Maar,
2: dus nooit echt erover gepraat?
0: Nooit is erover gepraat. Nooit. Ja. Nooit. Het was een stilte, maar ik ben niet de enige hoor.
2: Nee, iedereen hoor je heel vaak. Hè?
0: Dit hoor je zo vaak. Ja.
2: Ja.
1: Maar
2: ja.
1: U ging wel naar die 4 mei, denk ik.
0: Oh nee, maar dat wel. Dat ja. leefde wel. Nee, ja. Dat was vanzelfsprekend. Ja. Ik had een zus die was 12 jaar ouder.
1: Okay.
0: En nog een zus die was 5 jaar ouder. Nee, dat was een vanzelfsprekendheid. Maar ik heb van hem gehoord door zijn werknemers. Die kwamen bij ons thuis en die vertelden hoe mijn vader was. En dat was heel apart achteraf, denk ik. Wat gek dat die werknemers nog kwamen. Maar mijn vader was heel geliefd. En ja, ze bleven bij mijn moeder en komen.
2: Ja.
0: Is er zelfs één die altijd zei, mevrouw Idenburg, voor u zorg ik altijd als er iets gestuken door moet worden en zo. Echt waar.
2: Ja, mooi.
0: Want uw vader was zo, uw man was zo'n fijne man.
1: Wat was het in Gouda wel bekend, dat hij verzetsstrijder was?
0: Ik weet het niet. Nee, nee. Kijk, het was natuurlijk, na de oorlog is dat natuurlijk gelijk wel bekend geworden. Ja. Maar goed, die zoektocht die zal ik je besparen. maar dat wel.
1: Ja.
0: Ja, het was gelijk bekend dat hij in het verzet was. Hij was trouwens niet de enige uit zijn verzetsgroep. Abraham de Korte was de andere uit zijn verzetsgroep die ook verraden is. Ja. En die is ook niet teruggekomen. Ja. Doodgeschoten.
2: Ja. Dus
0: ja.
2: Nu herdenken we het steeds gelukkig. Want wat vindt u de waarde van die herdenkingen?
0: Ik vind het, de waarde vind ik alleen als ik kijk. Ik ben natuurlijk ook in de Sint-Janskerk geweest dit keer. En de waarde vind ik dat men weer betrokken is bij de rijkdom ook die we hebben. Dat we in vrijheid leven.
2: Ja, dat dat niet gewoon is.
0: En ook nadenken van. En daar word je ook toe gedwongen door wat er verteld wordt. Door lezingen die gehouden worden. Dat je ook gedwongen wordt van het is een rijkdom.
2: Ja. En je bent er zelf ook verantwoordelijk voor.
0: En je bent er verantwoordelijk voor en zorgen voor. Hè? Dus
2: ja.
0: Dat vond ik het mooie van in de Sint-Janskerk. Dat eigenlijk alles werd steeds meer duidelijk. Van je hebt het nu ook min of meer in de hand. Natuurlijk nooit helemaal. Mm. Maar je kunt er wel aan bijdragen.
2: Ja,
0: en
2: zeker,
0: hoe belangrijk dat is.
2: In je eigen omgeving ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dat, dat vind ik dus het grote belang van herdenken.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja, en dat er zoveel mensen kwamen, dat wil echt wel zeggen dat mensen dat ook belangrijk vinden.
0: Ja, dat vond ik ook, ja.
2: Ja, is echt mooi.
0: Ja. Ja. En ik vond ook wat er gezegd werd, vind ik erg mooi. Ook zo'n jonge dichter die dan haar op haar manier het verwoord, vond ik prachtig.
2: Ja, want dat was de jeugdstadsdichter.
0: De jeugdstadsdichter, ja.
2: Ja, dat had ze zeker mooi gedaan.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en u hebt ook een paar nummers uitgezocht, 2.
0: Ja.
2: En de eerste is Sonatina uit de cantates van Bach. Gotteszeit is die allerbeste tijd. Kun je toelichten waarom je dat hebt gekozen?
0: Nou, ik hoorde vroeger bij ons thuis geen muziek van Johann Sebastian Bach. Wel licht klassieke muziek, zoals de Bolero van Ravel en de Moldau van Smetana. Maar Bach moest ik echt leren waarderen. Maar toen ik de cantate 106 hoorde, kwam die echt bij me binnen. Vanaf de eerste noot. Gottes Zeit is die beste Zeit. En ik kan natuurlijk alleen maar het begin laten horen. En daarom wil ik het begin graag laten horen.
2: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Dat was inderdaad een heel mooi nummer. Ja, fijn dat je dat gekozen had.
1: Jammer. De rest is ook mooi.
0: Ja, nou, wat was het? De kantate?
1: De 106.
0: Dus als mensen thuis willen luisteren, kunnen ze het vast op YouTube of Spotify vinden. Je hebt vorig jaar een onderzoek afgesloten naar verzet in Gouda bij het Nationale Archief. Hoe kwam je daartoe om dat te doen?
1: Nou, ik wou al heel lang natuurlijk meer weten over mijn vader. En je krijgt het natuurlijk wel een beetje in beeld. Maar op de een of andere manier nam ik nooit die stap. En toen zei mijn zoon, die zei op een gegeven moment, mam, ga toch naar het Nationaal Archief. En ik denk, wat zullen ze daar beginnen? Wat zullen ze daar vinden? Maar goed, ik was ook, en dat was het ook eerlijk gezegd, ik was ook heel erg benieuwd naar de verraadster van mijn vader. Toen heb ik dat opgevraagd en ik zei tegen mijn zoon, tegen Teus, daar ga jij mee, want jij wou het zo graag. Nou, dat was zo'n beetje 10 centimeter dikte.
2: Zo.
1: Wat ik kreeg, die stapels, want ik denk, ik ben met een uur klaar. Dat was dus niet waar.
0: Een paar velletjes, dacht ik.
1: Dat was dus niet waar. Ik ben toen ongelooflijk veel te weten gekomen. Ik ben gewoon, je mag dus daar niks opschrijven, uiteraard. Je mag wel opschrijven, maar je mag niet fotograferen. Ja. En, maar goed, ik heb geschreven, maar op een gegeven moment dan wordt het je gewoon, gaat het helemaal
0: te veel.
1: Te veel. Maar het was ontzettend veel en heel interessant.
0: Ja, het raakt je natuurlijk
1: ook, heel erg. Ik vond brieven niet te geloven. Ik raad ook sinds die tijd, is iedereen die op zoek is, dan zeg ik, ga naar het Nationaal Archief. Het is werkelijk, je wordt er geweldig geholpen en het is geweldig.
2: Nou, hoe komen die brieven daar dan? Dat iemand die dan daar
1: dat is allemaal via het Rode Kruis. Aha. Het Rode Kruis zit er ook. Want alle correspondentie, ook van mijn moeder, toen ze mijn vader kwijt was, dat ging allemaal via het Rode Kruis. Aha. En die werden bewaard. Ik heb zelfs een brief van mijn moeder gevonden daar.
0: Zo, bijzonder zeg.
1: Dus ja. En, rechtbankverslagen heb ik gelezen. Dat was dus voor die verraadster. En dus kreeg ik een hele brief onder ogen van echt wat ze die avond toen ze bij ons thuis kwamen om mijn vader op te halen. Samen met Joop Veitsoet. Die zat er toevallig die avond. Dus ze zijn samen opgepakt. Oh. Die zat ook in hetzelfde verzet hoor. En exact verteld werd er van wie er binnenkwam, dat ze met z'n vijven waren, ook de man, de naam van de man die brief schreef. Dat schreef hij ten behoeve van de rechtszaak van de vrouw die mijn vader verraden heeft. Het stond precies in wat hij deed, zelfs dat mijn moeder zei toen hij op een gegeven moment naar boven wou van nee, dat mag niet, de kleine slaapt. Staat er letterlijk in.
2: Dat was
1: brief. Dat was ik.
2: Ja
1: zo, niet te geloven, hè?
2: Lijkt me ook wel heftig om te lezen.
1: Zo, dat, ja. Ik heb natuurlijk dat een beetje mogen schrijven. Maar je werd natuurlijk pas strikt bekeken dat het niet alles mocht.
0: Ja.
1: Maar dat, ja, nou ja, dat krijg je allemaal te zien. En daar ben je gewoon verbaasd over.
0: Ja. Ja. En hoe heb je dat vastgelegd?
1: Je mocht een kladblok meenemen. En dat werd gecontroleerd. En een potlood mocht je hebben. En meer niet, alles moest weg. Je mocht niks fotograferen, dat was echt verboden.
2: Zo.
1: Ja. Maar, dus ik heb niets anders dan geschreven en gelezen.
0: Ja, maar ik bedoel, geschreven. Is dat nog ergens terug te vinden wat u gevonden hebt? Heb je daar iets over gepubliceerd of zo?
1: Nou, ik ben gaan vertellen.
0: Vertellen?
1: Toen ben ik gaan vertellen.
0: Aan wie?
1: Het was namelijk mijn wens toen ik al voorzitter was van de 4 mei-comité, was het mijn grote wens al dat de gastlessen gegeven werden. Die werden toen al lang gegeven. Maar zelf dacht ik, ik kan geen gastlessen geven, ik weet te weinig.
0: Ja, ja. En dus toen wist u iedereen heel veel.
1: En toen langzamerhand, dan ga je een beeld krijgen en ja, dan ga je het langzamerhand ga je het uitbreiden en dan.
2: Ja, en dat zijn dan gastlessen op basisscholen of middelbare scholen?
1: Nou, het aparte is, mijn eerste gastles was notabene op het Sint-Antonius College. Oh. En dat duurde 2 uur.
2: Zo.
1: En ik heb ze volgemaakt.
0: Ja, dat stond ervoor.
1: Dat stond ervoor.
0: Heb u dat vooral volgemaakt of kwamen er veel vragen?
1: Nee, ook veel vragen. Ook veel vragen, maar ik heb het wel volgemaakt. En ja, vragen dan tussendoor, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat,
0: en wanneer was dat, de eerste gastlessen?
1: Ja, ik vermoed zelfs zo in 2006, 16, pas nadat ik voorzitter af was.
2: Zo.
1: Ja. Ja, en toen ben ik gaan zoeken.
0: Dus dat is 10 jaar geleden al.
1: Ja. En toen ben ik het ook gaan. En toen zei degene die toen dit allemaal organiseerde, die zei: en nou moet jij eens een keertje beginnen. Ja. Ze had gelijk, ik moest gewoon een drempel over.
0: Ja. En ja. 10 jaar geleden stelden we kinderen dus vragen.
1: Ja.
0: En u geeft ze nu nog steeds?
1: Ik geef ze nog steeds.
0: En zie je verschil tussen de vragen van toen en van nu?
1: Nou, wat ik heel bijzonder vond, was ik op een gegeven moment dat op het Antonius College een meisje zei, want daar ben ik meer keer geweest, een meisje ineens zei: maar wat heeft dat nou u gedaan? En toen viel ik echt stil van, ja, dat... Ik bedoel, de vragen die gesteld worden is gewoon zakelijk in die zin van hoe ging dat toen en kan dat wel enzovoort. Hè?
0: Ja, en toen ineens hele persoonlijke vragen.
1: En toen kreeg ik dat was echt, dat is eigenlijk, dat gebeurt nog wel eens, maar het is meer de zakelijke vragen van, dat ze iets nog preciezer willen weten en dat wel.
0: Ja.
1: Ja.
2: En hoe heeft u een soort missie om de kinderen iets mee te geven? Of,
1: ja, wat is mijn missie? Mijn missie is uiteindelijk, want dat verwerk ik wel in mijn lessen. Mijn missie is dat je in oorlogstijd, want ik heb zulke verhalen, dat je in oorlogstijd, we hadden inkwartiering. Inkwartiering, dat wil zeggen dat we Duitse militairen in huis hadden ook. We hebben ook onderduikers gehad, hoor. Dat is...
2: Terwijl uw vader in het verzet zat.
1: En mijn vader zat in het verzet. En mijn zus die zei: ik haat de mannen, want het huis van ons zat altijd vol met mannen.
2: Oh.
1: Die haat de mannen. Dus, en ik weet niet hoe, want daarna, na de oorlog kwam de grote stilte bij ons, hè?
2: Ja.
1: Maar in ieder geval, het was een wende, maar mijn vader had een slogan. En dat was: in huis ben je mijn gast, buiten ben je mijn vijand. En mijn moeder zei: echt kind, ze hebben nooit ruzie gemaakt. Wel discussies.
0: Ja.
1: Nou, en dat vertel ik aan de kinderen door. Van in oorlogstijd kun je toch, je kunt het totaal niet eens zijn met elkaar. Dat is niet erg. Maar wel op een gegeven moment elkaar respecteren.
0: Ja.
1: Zelfs in het grote verschil. En dat moet toch in vredestijd zeker kunnen. Ja.
0: Ja, mooi als je
1: nou,
0: zo zegt.
1: En dat heb ik aan de hand van verhalen, probeer ik dat ook door te geven.
2: Ja.
1: Eigenlijk is dat zo'n beetje mijn missie.
0: Ja.
1: In het verhaal gewoon daar laten zien hoe het in het klein is, oorlog.
2: Ja.
1: Want het is uiteindelijk in het klein, het is een gezin.
0: Ja.
1: Het is in een gezin.
0: Ja, en hoe je daar dan mee om kan gaan. Ja.
1: Ja, dus.
0: En dat verzet, en misschien ook die gastlessen, heeft dat ook nog iets met een christelijke achtergrond van u te maken?
1: Nou, dat moet ik u heel eerlijk zeggen. Ik ben met mijn vader, heb ik een brief onder ogen gekregen. Dat was omdat mijn moeder alles in een doos had en die heeft het nooit laten zien. En ik heb op een gegeven moment, toen ze overleden was, toen kwam die doos, die wisten we wel allemaal, die doos.
0: Maar daar mocht je ook niet in kijken?
1: Nee, staatssleuteltje.
2: Nee.
0: Ja.
2: Zo.
1: En op de een of andere manier kwam je er ook niet toe om dat te vragen.
2: Ja, dat, een blokkade of zo.
1: Dat, ja, een blokkade. Maar goed, toen kwam ik een brief onder ogen van mijn vader. Dat was de laatste brief in Amersfoort geschreven, mochten ze allemaal één brief schrijven. En nou ben ik niet zo christelijk opgevoed, moet ik eerlijk zeggen. Mijn moeder bad wel, maar we gingen nooit naar de kerk.
0: Ja.
1: En wat mijn moeder bad, weet ik ook niet. Dus zo zijn we opgevoed. Ik ben wel naar de zondagsschool gegaan, heb ik niet zoveel aan gehad. Nou, in ieder geval, en ik ging ook naar... op een gegeven moment heb ik voor mezelf toen gekozen om naar een christelijke kweekschool te gaan hier in Gouda.
0: Ja.
1: En daar was mijn moeder niet eens erg blij mee. Maar goed, ik ben zelf toen ben ik op een zoektocht gegaan naar de kerk. Maar ik wist dus niets van mijn vader. En toen kreeg ik een brief onder ogen. En dat was een brief in Kamp Amersfoort, waarin op een gegeven moment staat: als ik 's avonds mijn gebed doe, dan denk ik aan jullie. En nou, dan komt het hele verhaal. En toen dacht ik: mijn vader bidt.
0: Ja.
1: Zo. En hij bad voor ons. En toen dacht ik, nou ga ik vertellen.
2: Zo. Ja. Het is heel bijzonder. Ik... Ja, we kunnen nog wel lang hierover doorspreken, maar nee. We gaan... U had nog een mooi nummer uitgezocht.
1: Ja.
2: Van een van onze favoriete artiesten in deze show, namelijk Ellie Jerricker. het nummer heet, hoe heet het ook alweer? Thuis, ja. Ja. Waarom heeft u dat uitgezocht?
1: door mijn kinderen. Aha. En de kinderen van school hoorde ik de liedjes van Ellie Jerricker. En wat ik zo bijzonder vind met hun liedteksten is dat ze kernachtig kunnen verwoorden wat moeilijk uit te leggen is.
0: Ja.
1: Een voorbeeld hiervan vind ik dus het wat ik wel graag wil laten horen, ja. Dat is thuis. Wat is nou thuis?
2: We gaan het horen.

0: bedanken. We gaan je nog
1: bedanken. Ja, heel erg bedankt voor dit hele mooie gesprek.
2: Oké. Okay.
1: En nou, geef nog heel veel mooie gastlessen.
0: Oké, okay, ja, beste. Doen we.
1: Vandaag hebben we ook weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is weer in de studio. De vakantie is voorbij. Welkom, Paul.
3: Dankjewel.
1: We zijn benieuwd.
3: Het gaat vandaag over de vrijheidsdriehoek in de Sint-Janskerk. De dodenherdenking wordt traditioneel gehouden op de markt. Bij het monument voor de oorlogsslachtoffers. Dit monument, dat Sint Joris voorstelt die de draak overwint, is gemaakt door de beeldhouwer Oswald Wenckebach en werd onthuld op 4 mei 1948. Door de restauratie van het stadhuis was het dit jaar niet mogelijk om op die plek de traditionele kranslegging te doen. Vandaar dat werd uitgeweken naar de Sint-Janskerk. Daar werd een foto van het monument geprojecteerd op een van de muren van de kerk. Toch was het niet nodig geweest om Sint Joris in de Sint-Jan te halen. In de kerk zelf is immers een plek te vinden die misschien nog wel beter het belang van vrijheid voor Gouda illustreert. Staande voor het prachtige Moreau-orgel zijn 3 gebrandschilderde glazen te zien die vrijheid als een grote verbindende thema hebben. Allereerst is daar het glas Vrijheid van Conscientie van Joachim Uitewaal. Uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Het verbeeldt hoe de vrijheid van geweten, gepersonifieerd als een naakte vrouw, op een zegenkar zit en beschermd wordt door een gewapende escorte. Ook zij is een vrouw, net als de 5 personen die de kar trekken en de deugden liefde, gerechtigheid, eendracht, trouw en standvastigheid voorstellen. Het is een feministisch beeld dat ons getoond wordt, want al deze vrouwen verpletteren een man die onder de wielen van een kar vermorzeld wordt. De man is een tiran en staat, of liever gezegd ligt, voor alle vormen van onvrijheid. Daarmee is het een hoopvol beeld. De zachte krachten overwinnen het uiteindelijk de onderdrukking. Als de beschouwer vervolgens naar rechts kijkt, ziet hij een ander vrijheidsglas. Dat is eigentijds en eigenwijs. Het is het Erasmusglas en pas in 2016 geplaatst. De maker, Mark Mulders, heeft niet gekozen voor een traditionele weergave van de persoon Erasmus, maar voor een meer abstract en symbolisch beeld. De geest van Erasmus, die gericht was op bevrijding en zuivering van kerkelijke patronen en denkwijzen, is weergegeven in de vorm van kleurrijke bollen, die tussen 2 donkere apocalyptische zuilen opstijgen naar het licht in de richting van een pauw, het symbool van de opstanding. Deze beweging stelt dus de bevrijding van de mens voor dood en bederf voor. Het derde glas in deze glazen driehoek dat betrekking heeft op vrijheid bevindt zich recht tegenover het Erasmusglas en is het bevrijdingsglas van Charles Eyck uit 1947. Het is misschien wel het meest uitbundige raam in de kerk, zowel qua kleur als qua afbeeldingen. Alle denkbare ellende die Nederland in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, wordt erin afgebeeld. Van bombardementen tot overstromingen, arrestaties en hongersnoden. Ook de vreugde van de bevolking bij de bevrijding van de Duitse bezetting en onderdrukking wordt explosief in beeld gebracht met grote, wapperende Nederlandse vlaggen. De vrijheid wordt hier uitbundig gevierd. Maar bij nadere beschouwing geldt dat niet voor iedereen. Want nadrukkelijk ontbreekt in dit glas het tragische lot van de Joden. Op het moment van vervaardiging van dit glas waren de Nederlanders toch vooral bezig met de verwerking van hun eigen leed en het vieren van hun eigen vrijheid. Dat maakt duidelijk dat vrijheid een groot goed is om in te leven, maar altijd in het besef dat anderen nog steeds in onvrijheid kunnen leven en dat ook de vrije mens de ogen niet mag sluiten voor de onvrijheid van anderen.

0: Ja, na de column van Paul Abels, waar we altijd weer wat van leren, hoorden jullie het lied Vrijheid van Rut Elings. Zij is een Utrechtse cabaretière en heeft dit nummer geschreven ter gelegenheid van een 5 mei viering in Zeist. En er zit ook een gouds kantje aan dit nummer, want ze wordt begeleid op de piano door Ruben Drent. En dat is de zanger van de Goudse band, de Tembels. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen?
1: De Federatie Gouda organiseert dit voorjaar weer de Preek van de Leek. En de laatste is op zondag 17 mei. Ze sluiten aan bij de tentoonstelling Geloof in Museum Gouda, die daar is van maart tot en met augustus. Dace Sietena, ik weet niet hoe je het uitspreekt, sluit de serie preken af met een reflectie op opgroeien in het Sovjet-regime, waarin geloof verboden en strafbaar was. Dace is kunstenaar en verzamelde voor de tentoonstelling Geloof verhalen en voorwerpen van 31 Gouwenaars. Die zijn daar dus te zien. In het museum. Aanvang is 4 uur 's middags in de Sint-Joostkapel op de Lage Gouwe 134.
0: En op diezelfde dag, op 17 mei, kunt u om 5 uur naar de Goudse glazendienst. Dus dat is even haasten, maar misschien kan het allebei. En sowieso is er elke woensdagavond om 7:30 een vesper in het koor van de Sint-Janskerk.
1: Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
0: Krijgen we daar eigenlijk wel eens mailtjes?
1: Ik geloof het niet. Ik heb het nog nooit gezien. Maar wel privé dat mensen dingen doorsturen.
0: Blijf
1: dus
0: vooral
1: ze weten ons wel te vinden.
0: Heel goed, heel goed. En de luisteraars zijn ook voor ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En er zijn heel veel gedichten over vrede en vrijheid gemaakt.
1: Ja, klopt. Dus het was best moeilijk kiezen. Maar we kozen er een van Toon Tellegen, die ons in ieder geval tot nadenken stemde.
0: De vrede. Kijk, daar gaat de vrede. Iedereen springt op. Waar? Daar, in die blauwe jas. Ze drukken hun neus tegen het raam en leunen op elkaars schouders. Hij is heel klein. Ze hebben hem nog nooit gezien. Ze roepen, vrede, vrede. Hij hoort hen niet, verdwijnt uit hun gezicht.
1: Ze voelen hun hart bonzen en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet en aarzelen. Moeten ze elkaar doodslaan? Of moeten ze elkaar kussen? Wat moeten ze doen? Jij mag het zeggen, fluisteren ze. Nee, jij. Nee, jij. Jij.

0: Ja, dat was Rob de Nijs, ook met een stem die je herkent uit duizenden, met een heel toepasselijk lied over vrede, Alles wat ademt.
1: En U2 heeft dit jaar op Aswoensdag een nieuwe EP uitgebracht, een nieuw album. En dat heet Days of Ash. En dat gaat allemaal over conflicten in de wereld van nu. En we gaan nu luisteren naar het nummer Tears of Things. En dat gaat over tranen door wat er nu allemaal in de wereld gebeurt.
2: There's no start.

0: Ja, dat was U2 met Tears of Things van een nieuwe album, zoals Marianne net al zei. En dan komen we alweer bij het eind van deze uitzending. En als het goed is, komt de tune ook zo door. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkade. Daar is de tune. Al onze uitzendingen die kun je ook terugluisteren. Dan moet je even naar de website van Gouwestad en dan moet je Kerk in Gouda selecteren en dan luister. En als u natuurlijk vragen of suggesties heeft, dan kunt u ons benaderen via dat mailadres wat we net al noemden, redactie@gouwestad.nl, of ons gewoon persoonlijk.
1: Ja, dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Rina Meerding voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up to be a
1: politician. Goedemorgen luisteraars, het is zaterdagmorgen even over negen. En als u dit hoort, dan weet u dat het tijd is voor Machiavelli, het wekelijkse politieke radioprogramma van RTV Gouwestad. Daar hebben we altijd politici uitnodigen, maar vandaag hebben we geen politicus als gast, maar een ambtenaar. De hoogste ambtenaar en algemeen directeur van de gemeente Gouda. En de belangrijke adviseur van het college van BJW. En onze gast is dus Ruud Bakker, tot 1 juni nog de gemeentesecretaris van Gouda. Goedemorgen Ruud.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je was hier nog nooit geweest. Ik bedoel, in die 5 jaar.
2: Nee.
1: 5 jaar bij de gemeente Gouda. En we dachten nou, op het laatst moeten we jou toch een keertje uitnodigen nog.
2: Nou, dat is fijn. Daarmee kan ik zeg maar 5 jaar Gouda gewoon delen, ook met de Goudenaars, hoe ik het vanuit mijn positie ook heb beleefd.
1: Nou, kijk eens, Gouda in een uur, kan je nagaan. Kijk. 5 jaar in een uur. Je bent net terug van vakantie. Goede vakantie gehad?
2: Uitstekend. Dus wezen fietsen en wandelen in de Moezel, dus mooie dagen.
1: Ja, ja. Zeg, je bent bijna 5 jaar gemeentesecretaris geweest. Je bent begonnen heb ik nagekeken, 1 oktober 2021. Bijna 5 jaar, de hoogste tijd voor verandering.
2: Nee, ja. Uiteindelijk heb ik gekozen voor mijn liefde. Dus ik ben geboren, getogen Rotterdammer. Ik kom ook uit de stad. Ik woon ook nog in de stad. En uiteindelijk kwam er een plek vrij als directeur veiligheid in Rotterdam. En als oud-politieman begon dat heel erg te kriebelen.
1: Ja.
2: Dus ik had heel erg het voornemen om gewoon een nieuw college nog in te werken. En dan om me heen te gaan kijken. Maar toen kwam deze baan voorbij. En dat is de baan in mijn stad waar ik ben geboren. Waar ik de liefde voor heb.
1: Ja, je bent een echte Rotterdammer.
2: Ik ben een echte Rotterdammer.
1: Maar je opa en je overgrootopa, die zijn geboren in Gouda.
2: Ja, en dat weet ik pas sinds anderhalf jaar heb ik het uitgezocht. En toen kwam ik via het archief, kwam ik inderdaad op de geboorteakte van mijn opa. En mijn overgrootopa was pettenmaker in de Geuzenstraat.
1: Zo.
2: Dus, en daar is mijn opa is daar geboren. Dus uiteindelijk heb ik ook Goudse roots. En dat vond ik wel heel mooi, want ik weet wel, toen ik ooit werd benaderd door zo'n bureau voor een baan in Gouda, toen ging er wel iets in me los. Denk ik, ja, wat een ontzettend leuke stad is dat. En mogelijk, ja. Ja,
1: je kende Gouda verder niet, of wel? Ja, je wist dat Gouda de Kaasstad was.
2: Toen ik bij de reclassering werkte, zat ik hier bij een van de vorige burgemeesters, dat was Wim Cornelis, zat ik

0: Rond de oorlog is ze naar Rotterdam gegaan en daar ben ik uiteindelijk ook geboren.
1: Ja, maar het feit dat je familie hier had, heeft misschien net ook het extra setje gegeven. Goh, een baan in Gouda, dat lijkt me ook wel leuk, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, nou, dat is wel achteraf is dat misschien wel een reden geweest.
1: Ja, volgens mij ligt jouw hart inderdaad bij de publieke sector. Je was rayondirecteur Humanitas, regiomanager bij de reclassering, diverse functies bij de gemeente Rotterdam. En je bent begonnen als agent bij de politie. Daar kennen we elkaar van.
0: Ja, ja, dus dat is eigenlijk... ik woonde als kind op het Marconiplein tegenover het politiebureau.
1: Ja, ja.
0: Woonden we 3 hoog. En ik keek altijd op dat politiebureau. En had je altijd die Chevrolets die daar...
1: C10.
0: Ja, die poort uitkwamen. En vanaf mijn 9 heb ik altijd tegen mijn ouders gezegd... ik wilde bij de politie gaan werken. Dus toen ik het VWO heb afgemaakt... ben ik bij de politie gaan werken.
1: Was je eerste baan eigenlijk, of niet?
0: Mijn eerste baan. Dus ik was 19. En toen liep ik inderdaad op Rotterdam-Zuid als agent. Toen ben ik ook gestart. Dus uiteindelijk heb ik... ik ben volwassen geworden bij de politie. Daar heb ik veel gezien, veel geleerd, veel meegemaakt. En daar heb ik zo'n 6 jaar op straat rondgelopen, echt als agent.
1: Ja.
0: En dat waren mooie, bijzondere en af en toe ook ingewikkelde jaren.
1: Ja, en je van wijkagent opgeklommen tot leidinggevende functie, of niet?
0: Ja, dus uiteindelijk dacht ik na 5 jaar, ik heb VWO gedaan. Wat ga ik nog iets doen met mijn VWO-achtergrond? Toen ben ik deeltijd gaan werken, ben ik sociologie gaan studeren. En toen werd ik aangenomen voor de politieacademie.
1: Oh ja.
0: Toen heb ik nog 2 studies gecombineerd, want de politieacademie wordt je opgeleid als leidinggevende.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik 2 studies met elkaar gecombineerd. En uiteindelijk ben ik van agent tot en met commissaris heb ik carrière gemaakt. Dus ik heb heel veel binnen de politie gedaan. Ik heb 2 studies afgemaakt. En ik heb uiteindelijk 22 jaar bij de politie gewerkt.
1: Ja. En nu word je dus directeur van Bureau Veiligheid, of hoe heet dat precies?
0: Directie Veiligheid.
1: Directie Veiligheid. Ja. Daar was je trouwens een aantal jaren geleden sous-chef, geloof ik. Hè?
0: Ja, dan was ik adjunct directeur.
1: Dus adjunct directeur. Dus
0: in de tijd van burgemeester Abbott Talen was ik daar adjunct directeur. Ja. Dus ik ken de omgeving, ik ken ook de rol, want ik heb heel vaak ook de directeur destijds moeten vervangen. Dus ik weet ook hoe leuk het is, hoe intensief het ook is, want die stad gaat altijd maar door. En nu, als je kijkt wat er aan de hand is in de wereld, dat betekent ook iets voor Rotterdam, dat betekent ook iets voor de Rotterdamse haven. Dacht ik van, nou, nu is het moment dat ik daar iets in wil bijdragen.
1: Ja, je gaat eigenlijk terug naar de roots weer.
0: Ja, terug naar mijn roots.
1: Kijk, ik bedoel, ja, veiligheid, alles met politie te maken ook niet. Of politie, alles met veiligheid te maken. Dus wat dat betreft... Allerlei lijntjes, ja.
0: Ja, en ook zeker de reclassering. En toen ik bij Humanitas werkte, had ik ook zeg maar de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking, die vaak ook met criminaliteit te maken hadden. Dus uiteindelijk komt heel veel samen op die directie veiligheid. Want het is niet alleen maar politie, de zeg maar de harde kant. Het gaat ook, hoe bied je uiteindelijk ook mensen perspectief? En geef je mensen een tweede kans? Dus dat zit ook heel erg ook in mijn achtergrond.
1: Ja. Nou, kijk eens aan. We vragen onze gasten altijd welke muziek ze willen laten horen. Nou ja, je hebt een paar mooie titels opgegeven.
0: Ja.
1: Je hebt ze zelf ingedeeld naar het onderwerp. Terug naar The Working Class Hero van John Lennon. Waarom?
0: Ja, kijk, uiteindelijk vergeet ik nooit waar ik vandaan kom. Dus ik ben een straatvoetballer uit Rotterdam-West.
1: Ja.
0: En ik ben een straatagent van Rotterdam-Zuid. En vervolgens ben ik sociologie gaan studeren. Dus ik geloof heel erg dat uiteindelijk die samenleving, alles wat er op straat gebeurt, is de essentie. En daar geloof ik in. Dus de working class hero zegt iets dat ik de uitvoering altijd centraal stel. Dus dat is voor mij belangrijk. En 2, wat ik mooi vind. Mijn overgrootopa was pettenmaker. En uiteindelijk word ik de hoogste ambtenaar in Gouda. Dus uiteindelijk zie je dat de sociale verzorgingsstaat en de verheffing ook voor mij heeft gegolden. Want ik heb gewoon een hbo-studie kunnen volgen. Een wetenschappelijke studie kunnen volgen. En uiteindelijk heb ik al die stappen kunnen maken. En ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader en mijn moeder hebben nog ineens de middelbare school afgemaakt.
1: Ja, ik bedoel, dan past er maar 1 plaat natuurlijk. Working Class Hero van John Lennon.

0: The Working Class Hero van John Lennon. En een van de keuzes van gemeentesecretaris nog steeds Ruud Bakker. Ruud, hoe typeer jij de stad Gouda?
1: Ik vind het
0: als Rotterdammer.
1: Ik vind het echt een. De grap die ik altijd maak. Ik zeg: Erasmus is wel in Rotterdam geboren.
0: Ja, dat...
1: Maar hij is verwekt in Gouda.
0: Ja, ergens in de polder geloof ik of zo.
1: Dus dat, ik zeg altijd. Dus ik vind Gouda echt een prachtstad. En ik ben echt. Toen ik Gouda steeds beter leerde kennen, vond ik het steeds mooier worden. Dus al die kleine straatjes, die grachtenpanden.
0: Kortom, de historie en zo.
1: Ja, dus het is een stad met karakter.
0: Ja.
1: Dus. Een van de mooiste dingen die ik ook het afgelopen jaar, of is het mooi, toen wij een onderzoek gingen doen voor de riolering in het binnencentrum, dat we een pestkerkhof aantreffen.
0: Ja.
1: Waarin zo'n 140 skeletten liggen, die we vervolgens moeten veiligstellen. Nou, dat soort verrassende, mooie dingen, die iets zegt over de karakter en de historie van de stad, dat vind ik echt heel mooi
0: en
1: Gouda.
0: Ja, en die ontdekkingen, die, ik wil niet zeggen dat die daders voorkomen, maar komen regelmatig hier naar voren.
1: Ja, ja, en dat zijn soms ook ontdekkingen waar je denkt, waarom hebben ze dit gedaan? Dan gaan wij aan de slag met een wegdek. En dan blijkt dat ze op een laag asfalt meerdere lagen asfalt hebben gestapeld. Omdat dat goedkoper was in die tijd.
0: Ja.
1: Dus je komt allerlei dingen tegen in die bodem van Gouda die verrassend zijn. Of in de stad. En dat maakt het ook zo mooi.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, een aantal, van de week was er een oude begraafplaats in Kortakkeren.
1: Ja.
0: Daar kwamen ze ook een aantal jaren geleden achter dat daar de dochter van de grote dichter Pablo Neruda lag begraven. Wist ook niemand.
1: Kijk, ja, maar dat zijn wel die mooie dingen. Ja. Dat, ja.
0: Ja, ja. Ja, Gouda is een van de grote, samen met Dordrecht geloof ik of zo, een van de oudste steden in, hoe heet dat? Groene Hart van Holland? Nee, ja, Zuid-Holland eigenlijk zo'n beetje.
1: Dus ja, uiteindelijk hebben we, en dat vond ik wel een van de hoogtepunten voor mij persoonlijk, hè, toen ik kwam. Toen was het natuurlijk het 750-jarig bestaan.
0: Ja, je viel me je neus in de boter eigenlijk.
1: Ja, dus uiteindelijk, we hebben in 1272 stadsrechten gekregen. En vervolgens werd ik zelf ook persoonlijk verantwoordelijk voor Gouda 750, dat het goed werd georganiseerd.
0: Ja.
1: Maar wat ik heel mooi vond, is dat wij als gemeente hoefden we niet veel te doen. Want we hadden Marien en Ronald, dat waren twee mensen uit de stad die heel de stad kennen.
0: Ronald van Rossum
1: en Marien Brand.
0: Ja.
1: En die hadden uiteindelijk ook die stad gemobiliseerd. Dus we hadden rond de 160 feesten in heel de stad om te vieren dat wij 750 jaar stadsrecht hadden.
0: Ja.
1: Dus ik viel eigenlijk met mijn neus in de boter. En de koning die kwam, dat waren de grote feesten. Maar al die kleine feesten in die wijken, dat was eigenlijk mooi. Die vlaggenlinten die ze allemaal gemaakt hebben, kilometers lang.
0: Ja.
1: De energie die loskwam in die stad, dat vond ik ontzettend mooi om te zien.
0: Ja. Heb je ook een cursus goudologie gevolgd of niet?
1: Nee, ik ben wel met de gidsen ben ik regelmatig de stad in geweest.
0: Dat zou ook iets moois zijn.
1: Ja, maar als je naast onze burgemeester zit, en ik zit heel vaak naast onze burgemeester. Als je dan in de Sint-Jan rondloopt, dan krijg je een rondleiding over de glazen. Of je loopt door met
0: de stad. Vragen,
1: eigenlijk, vijf jaar met Pieter Verhoeven is gewoon eigenlijk een geologie voor gevorderden.
0: Ja, ja, ja, ja. Jij kwam hier Gouda, toen was de corona. De crisis was bijna achter de rug, geloof ik.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: daar heb je nou het staatje van meegekregen. Was het niet zo'n leuke periode, volgens mij, hè?
1: Nee, dus dat was wel. In die tijd was ook er waren nog wat maatregelen rond de horeca. Dus ik weet nog dat ik op zaterdagochtend een keer werd gebeld door onze burgemeester. Die gaf aan van het is wat onrustig. Hè, want er moeten wat maatregelen rondom de horeca worden genomen. En hoe gaan we hiermee om? Dus ik zat in het staartje van corona. En uiteindelijk heeft hij toen besloten dat de horeca volgens mij toen een paar uur open mocht op zaterdagmiddag. Ja. Dat zorgde voor rust bij die ondernemers. Dus ik zat eigenlijk in het staartje. En een van de eerste beslissingen die ik ook zelf mocht nemen van wat doen we met het feest voor de ambtenaren? Gaat dat door of gaat het niet door? En hoe doen we dat nou precies?
0: Ja, ja.
1: Dus ik zat in het staartje en gelukkig was die tijd heel snel voorbij en konden we ons gaan richten op Gouda 750.
0: Ja, je noemde dat een van de hoogtepunten, maar in die bijna vijf jaar, heb je volgens mij nogal meer hoogtepunten die je meegemaakt hebt.
1: Ja, en dat is wat ik een hele mooie vond. Kijk, uiteindelijk, ik ben enorm trots op die stad. Wat die stad te brengen heeft. De prachtige gebouwen die we hebben. Of het nu gaat over het ons stadhuis, wat we nu aan het renoveren zijn. Maar ook andere panden.
0: Ja.
1: En wat ik heel mooi vond, is dat we uiteindelijk samen met Alphen en Woerden namens het Groene Hart het congres voor alle burgemeesters, wethouders,
0: gemeenten. Dat was vorig jaar, of 2 jaar geleden alweer?
1: 2 jaar geleden.
0: 2 jaar, de tijd vliegt.
1: En dat betekent dus dat wij bijna zo'n 3000 bestuurders uit het hele land, die waren in de omgeving van Gouda. En s'avonds was het feest in de Sint-Janskerk en de omgeving.
0: Ja.
1: Dus dat konden wij onze stad laten zien aan al die burgemeesters en wethouders. Dat vond ik wel een hoogtepunt, omdat je dan de pracht van Gouda kan laten zien. En waarbij je alle lokale ondernemers ook een plek, of alle aantal lokale ondernemers, konden daar ook een, of het nou ging over hun lokale bieren of andere gerechten, die konden daar hun bijdrage leveren.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik een mooi punt. Maar wat ik ook vaak, ik ben laatst weer bij de Lintjesregen geweest.
0: Ja.
1: Want we hebben het altijd over de grote dingen, Gouden 750 of het VNG-congres. Maar wat ik dan mooi vind, ik zat er nu weer bij, 20 Goudenaars die elke dag iets doen voor hun medemens.
0: Ja.
1: En dan kan ik enorm genieten wat mensen doen voor andere mensen in hun wijk, in hun, of voor hun kerk. En dat zijn die kleine dingen die ook goud waard zijn.
0: Ja. Ja, want Gouda heeft, ik weet niet hoeveel vrijwilligers hebben. Dat lopen de duizenden.
1: De inschatting is vanuit ons vrijwilligersinformatiepunt dat we rond de 22.000, 23.000 mensen hebben die zich inzetten voor hun medemensen. En dat kan zijn bij een sportvereniging.
0: Maar dat is een kwart van de bevolking ongeveer.
1: Ja, en dat hebben we ook gezien met Gouden 750. 160 feesten, mensen die zich mobiliseren.
0: Ja.
1: Dat zien we met een vierdaagse. Dus mensen die echt iets willen bijdragen aan de samenleving. En dat is wel de kracht van Gouda. Ik heb regelmatig ook te maken gehad met Gouden Bruis, die natuurlijk die ook die wijken intrekt.
0: Ja, ja.
1: Die kracht van die samenleving is heel sterk. Ze willen van alles, ze doen van alles, ze hebben een hoop ambitie en dat is ook mooi om te zien.
0: Ja, heel, heel veel initiatieven, cultureel gebied, dat weet ik veel allemaal wat. Hoogte en dieptepunt heb je misschien ook, althans minder leuke dingen.
1: Ja, dus ik zat vanmorgen nog even te kijken wanneer dat nou precies was. In 2022 is een familie uit Gouda, vader en moeder en 2 dochters, die is de lek ingereden.
0: Oh ja.
1: In Krimpende Waard.
0: Ja.
1: En dat was echt, het maakt enorme indruk ook in Gouda. Dus samen met de lokale burgemeester was op dat moment Michiel Verbunnik, zijn we toen ook naar de Walvis geweest.
0: Ja.
1: Hebben we ook met een aantal mensen uit de gemeenschap hebben we daar ook gesproken. Ja, dan raakt het echt die stad, dan raakt het die wijk. Want het is nogal wat dat 4 mensen uit hun gezin ineens wegvallen.
0: Ja.
1: Dus dat was voor mij wel een dieptepunt. Maar ook bijvoorbeeld die dame, Joela, die op straat is doodgeschoten door haar ex.
0: Ja.
1: Zij woonde op dat moment 3 weken in Gouda.
0: Ja.
1: Dat zijn incidenten die gewoon zo'n stad raken. En dan hebben wij gelukkig een burgemeester die een enorm groot hart heeft.
0: Ja.
1: En daar ook gewoon persoonlijk ook aandacht voor heeft. Ook voor de dame die is overleden doordat de auto zeg maar bij de brug naar beneden is gevallen. Dat soort zijn zaken die raken de stad. En dan is onze burgemeester is als burgervader, die is er dan ook voor de inwoners.
0: Ja, ja. Wat is jouw sterkste punt eigenlijk als gemeentesecretaris of hoofdambtenaar? Ik las ergens dat je vooral bekend staat vanwege je verbindende kracht.
1: Ja, maar dat is ook wel de rol van de gemeentesecretaris. Dus het is een wat rare functie, want je bent secretaris van het college. Dus dan ben je adviseur van het college. Maar je bent ook de hoogste ambtenaar. En als hoogste ambtenaar ben je gewoon de grote baas. Dus je hebt eigenlijk 2 verschillende rollen die eigenlijk verschillende dingen vragen. En je moet die 2 verschillende werelden, dus de politieke wereld en de wereld van de ambtelijke wereld, die moet je met elkaar zien te verbinden. Dus, en dat doe je niet alleen tussen Gouda, binnen Gouda, maar dat doe je ook in de regio. Want je hebt ook korte lijn bijvoorbeeld met de veiligheidsregio.
0: Ja.
1: Of met de milieudienst.
0: Ja.
1: Dus je bent eigenlijk permanent aan het schakelen tussen allemaal verschillende onderdelen. En waarom? Om het voor die Goudenaars zo goed mogelijk te maken.
0: Ja.
1: Dat is de gemeentesecretaris is altijd te verbinden. En die is altijd werelden aan het verbinden.
0: Ja. Nou, daar gaan we zo meteen verder op in. Ja. Eerst een stuk muziek van Handen van Goud.
1: Ja. Ja.
0: Van, als ik het goed uitspreek, Ayoub Karghag.
1: Ja, ja, en dat vond ik zo'n vrolijk nummer. Ik luister altijd op zaterdagochtend een programma. Hebben ze altijd Nederlandse muziek, draaide dit nummer. En het ging ook voor een deel over Gouda. En ik denk, nou, dit nummer moeten we hier horen.
0: Ja, en ook winnaar van Annie M. G. Schmidprijs 2 jaar geleden, dacht ik.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Nee, ja. Kort geleden heeft hij hem gewonnen, de prijs.
0: Ja, nou, kijk eens aan. We gaan draaien.

Hij staat in Rotterdam met een peukje en een kuch bij het kinderziekenhuis. Niemand is kwader dan hij. Langs de A12 vecht hij tegen tranen. Daar, doodongerust, rijdt hij langs

knopjes, alle kneepjes, alles wat knippert op het dashboard. Hij zegt iets van, hey Joep, pak maar deze potlood en dan doe maar hem in die gatje daar. En dan druk maar aan die knopje tussen die knopen. En het raam ging open. Dat was die smart technologie uit 2003. Hoe vaak de automonteur ons uit Gouda naar Marokko helemaal meenam. Jaar op jaar met de auto stug, met stokbrood en smeerkaas en koffie en geldkluis, paspoorten en laders dichtbij. België, Frankrijk, Spanje, douane en aan de Middellandse zeekust staan we nu veilig in de rij, dankzij mijn vader. En hier wachten we, 's nachts, op een gigantische parkeerplaats. Urenlang op Ferry Marok, onze laatste stop. En 50 Marokkaanse vaders staan hier met rokende auto's. En één automonteur steekt kalm een peukje op, want hij ziet elke derde auto hier instorten. Hij zegt, ja natuurlijk, ja dat is toch kan niet, als ga jij twee koelkasten dragen, eettafel, scooters, babywagen en 7 fietsen, 1 voor elke kindje van jouw zus. Moes, heb jij familie of heb jij circus? Maar is niet erg, is een kleine klus. Alles is, komt goed. De zon komt langzaam op, zeelicht, meeuwen aan de kust. Mijn vader die aan auto's klust.

0: de laatste subtiele tonen van Handen van Goud, inderdaad. Ruud Bakker, gemeentesecretaris, adviseur van het college van BEW. College van BEW, dat is een collegiaal bestuur. Wat moet ik daar precies onder verstaan, een collegiaal bestuur?
1: Ja, dus uiteindelijk is heel strak vastgelegd wie kan nou besluiten nemen. Is dat de gemeenteraad of is dat het college?
0: Ja.
1: Dus een wethouder besluit niets. Dat is altijd een college van burgemeester en wethouders, die neemt de besluiten. Dus we hebben iedere dinsdagochtend hebben wij een vergadering, het college. En daarin worden de formele besluiten genomen. En dat is dus collegiaal bestuur.
0: Ja.
1: En wat daar mooi aan is, ik vind dat wel een mooi mechanisme. Dus je hebt natuurlijk een burgemeester en een gemeentesecretaris zitten in het college. En we hebben op dit moment 5 wethouders.
0: Ja.
1: Die hebben natuurlijk allemaal een andere invalshoek. En uiteindelijk, vanuit die verschillende invalshoeken neem je besluiten. Of het nou een politieke invalshoek is, of dat de ene wethouder kent de stad heel goed, de andere is heel erg goed op de inhoud. Vanuit allerlei verschillende invalshoeken worden die besluiten genomen. En dat is collegiaal bestuur, omdat je verschillende belangen en invalshoeken meeneemt in je besluit.
0: Ja, en dan worden in feite bij meerderheid van besluit worden gesluit. Tenminste, de besluit bij meerderheid genomen.
1: Ja, en vaak is het gewoon dat ze met elkaar het gesprek voeren. En dat ze aan het kijken, hoe kunnen we elkaar tegemoetkomen. Dus dat vind ik het mooie ook van het collegiaal bestuur. En ik zeg altijd, het gesprek wat je ziet plaatsvinden in het college, krijg je later ook in de raad. Want daar worden ook alle verschillende invalshoeken op tafel gegooid.
0: Ja, als dan de gemeenteraad erover discussieert, ja, dan kan jij misschien wel zien hoe de reactie van de wethouder, of welke wethouder ook dan is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus kijk, en uiteindelijk kan ik daar niet te veel over zeggen van wat er gebeurt in het college, blijft in het college.
0: Ja, ja.
1: Maar dat, ik vind het wel een mooi mechanisme in de Nederlandse politiek, hoe dat werkt.
0: Ja. Jij bent de belangrijkste adviseur van het college. Hoe moet ik dat zien, adviseur? Word je dan gevraagd om advies te geven of geef je ongevraagd advies of allebei?
1: Ja. Wat ik doe al de beëdigingen van ambtenaren. En wat ik altijd zeg, ik ben niet de eerste adviseur. Ik ben de laatste adviseur. Dus uiteindelijk, als het in het college komt, moet er een besluit worden genomen.
0: Ja.
1: En daar zit dus al een tijd voor. Voordat stukken uiteindelijk in het college komen, heb je natuurlijk heel veel ambtenaren die vanuit hun inhoudelijke vakkennis al iets hebben gevonden. En ik zeg altijd van, het is mijn rol om zo min mogelijk te zeggen in een college. En laat vooral het politieke gesprek plaatsvinden. Dat vind ik het meest belangrijke. Dus ik bereid alle besluitvormingen voor. Ik zorg dat ambtenaren daarin goed adviseren. Dat alle invalshoeken ook worden meegenomen door de ambtenaren. En uiteindelijk dat we in het college een besluit kunnen nemen.
0: Ja.
1: Dus ik probeer zo, eigenlijk ben ik meer een fly in the wall. Dat is niet altijd zo, want soms moet ik gewoon even de feiten op tafel leggen. Of moet ik even een andere invalshoek. Of moet ik aandacht vragen voor de uitvoerbaarheid. Ja, het is mooi wat jullie nu aangeven, maar is het ook uitvoerbaar? Is het ook rechtmatig? Dus ik heb wel een.
0: Ja, je moet heel veel uitgangspunten, of tenminste ingangspunten, moet je bekijken.
1: Ja, kijk, als gemeentesecretaris kijk vooral is het, kunnen we het goed communiceren naar onze inwoners?
0: Ja.
1: Is het uitvoerbaar? Is het betaalbaar? En is het rechtmatig? Dat zijn wel. En welke keuzes worden gemaakt? Dat is aan de politiek, dat is aan het college, dat is aan de raad.
0: Ja.
1: Dus ik kijk dan niet zozeer naar de inhoud, want dat is aan de politiek. Maar ik kijk veel meer naar de factoren die ik net benoemde.
0: Dat is misschien wel eens lastig. Ik bedoel, je zal ook een politieke overtuiging hebben. Die moet je dan helemaal laten varen.
1: Ja, klopt. Dus dat is ook. Dat, op het moment dat als ik op de stoel van een wethouder ga zitten, dan is dat.
0: Nee,
1: niet
0: dan, is het toch niet.
1: Zij zijn uiteindelijk worden zij gedragen door de politiek. Zij worden gedragen door de inwoners. En daar ligt uiteindelijk de macht om ook besluiten te kunnen nemen.
0: Ja. En die ambtelijke adviezen, ik bedoel, dan heb jij natuurlijk ook overleg met diverse afdelingen.
1: Ja, dus wat ik doe, op dinsdagochtend om 9:00 heb ik alle afdelingshoofden. Hebben wij een half uur, hebben wij een soort start.
0: Dus voor de BGW-vergadering.
1: Voor de collegevergadering. En dan heb ik altijd de vraag. Beste mensen, we hebben straks collegevergadering. Dit staat op de agenda. Zijn er politiek gevoelige punten? En dan kan ik gebriefd worden voordat ik het college inga.
0: Ja. Ja. Je hebt twee colleges meegemaakt eigenlijk. Ja. Maar die waren niet eens zo verschillend eigenlijk. Dus wat dat betreft kon je na 4 jaar gewoon doorgaan eigenlijk.
1: Ja, dus voor een deel is hetzelfde gebleven. Er zijn wel wat wethouders gewisseld. Ja. Omdat ze kozen worden.
0: Maar dezelfde partijen zaten erin.
1: Dus uiteindelijk is het een college geweest wat voor een deel dezelfde lijn heeft gevolgd. Dus op dit moment wordt er druk onderhandeld door een aantal politieke partijen. Dus ik ben benieuwd wat de nieuwe lijn gaat worden. Uiteindelijk is dat, wij ondersteunen dat proces.
0: Verder heb je er geen rol in? Adviserende rol of zo? In het formatieproces?
1: Op dit moment niet.
0: Nee.
1: Mijn directeur, er zijn wel een aantal vragen gesteld. En wij zullen vanuit onze inhoudelijke kennis, de feiten waarover wij beschikken, stellen wij wel informatie ter beschikking aan de onderhandelende partijen.
0: Ja.
1: Maar het is ook weer aan de onderhandelende partijen om de inhoudelijke koers van Gouden voor de komende jaren vast te stellen.
0: Ja. Je hebt twee gemeenteraadsverkiezingen meegemaakt. Wat is precies de rol van de gemeentesecretaris bij de verkiezingen? Een hoofdrol? Een hoofdrol?
1: Kijk, uiteindelijk is het, en volgens mij hebben we dat gezien met Gorinchem, het zorg dragen dat die verkiezingen op een betrouwbare en zorgvuldige manier plaatsvinden, dat is ook de verantwoordelijkheid van de burgemeester en de gemeentesecretaris. Dus uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Dus wij hebben gewoon 45 stembureaus waar zo'n 500-600 vrijwilligers actief zijn. Dat moet allemaal georganiseerd worden. En dat moet allemaal zorgvuldig georganiseerd worden. Mensen moeten getraind worden.
0: Ja.
1: Mensen worden voorbereid op die rol. Dus het organiseren van de verkiezingen is voor ons belangrijk. En het is voor mij altijd een feest. Want ik ga altijd op de dag van de verkiezingen fietsen de burgemeester. En
0: met een rondje
1: langs de stembureaus. Ja. Om al die vrijwilligers ook te bedanken.
0: Alle 45?
1: Dat redden we niet. Dus we verdelen het. En we houden wel bij welke bureaus we zijn geweest de afgelopen jaren. En we gaan steeds ergens anders kijken. Dus dat is iets wat wij doen. Voor de verkiezingen maken wij, ook voor de onderhandelende partij, maken we ook een ambtelijk advies. Wat volgens ons ook de vraagstukken zijn van Gouda. Dus dan brengen we ook ons advies in. Dat hebben we ook aangeboden. Een dag na de verkiezingen heb ik ook dat document ook
0: aangeboden. Waar moet ik dan aan denken?
1: We hebben bijvoorbeeld een advies gegeven van Gouda. Het gaat ook over schaarste. We hebben maar beperkte oppervlakte.
0: Ja.
1: Dus Goudse politiek, welke stad wil je zijn? Wil je nou een dichtbebouwde stad zijn met veel woningen? Of wil je een groene stad zijn? Dus dat soort afwegingen geven we mee aan de politiek. Maak een keuze, want we hebben maar schaarse ruimte. Dus je kan wel aangeven van we willen iedereen een eigen parkeerplaats geven. Maar dat kan niet in de stad als Gouda, want we hebben maar 18 vierkante kilometer.
0: Maar die adviezen geef je dan ruim voor de verkiezingen? Zodat ze het eventueel in hun verkiezingsprogramma kunnen.
1: Die hebben we na de verkiezingen gegeven. Dus ze zijn nu,
0: en dat is dat de heer Mostert na de maaltijd?
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Dus we hebben wel ook alle verkiezingsprogramma's hebben we ook geanalyseerd. Hè? Dus die hebben we ook voor de ook voor de nieuwe gemeenteraad hebben we in beeld gebracht wat alle politieke standpunten zijn. En ze zijn nu aan het kijken hoe kunnen wij vanuit alle verkiezingsprogramma's, hoe kan het ambtelijk advies.
0: Wat eventueel de consequenties, mogelijke consequenties kunnen zijn.
1: Ja. Dus wij leggen altijd, je hebt altijd de wereld van ideeën, dat is de politiek. En wij leggen altijd, wij zijn de praktische wijsheid, wij leggen de feiten op tafel.
0: Ja, maar je noemde inderdaad Dordrecht, je problemen met volmachten en zo.
1: Ja.
0: Gelukkig heb ik nooit gehoord dat die problemen zich hebben voorgedaan hier.
1: Nee. En uiteindelijk zitten wij ook in het Centraal Stembureau. Hè? Dus ik zit zelf ook in het Centraal Stembureau. En uiteindelijk hebben wij geen enkel, we hebben geen punten van aandacht gehad in onze stembureaus. Dus dat is heel goed gegaan.
0: Ja. Het krijgen van vrijwilligers voor die stembureaus, dat wordt steeds lastiger, begreep ik. Of heb ik dat verkeerd?
1: Nee hoor, dus wij hebben zelfs teleurgestelde mensen dat ze niet opgeroepen zijn. Dus uiteindelijk zie je nog zowel bij de ambtenaren. Dus wij hebben een aantal teams die hebben gewoon een stembureau geadopteerd binnen mijn gemeente. Maar we hebben ook voldoende vrijwilligers in de stad die echt een steentje willen bijdragen aan de democratie.
0: Ja.
1: Dus dat is mooi. Dus wij, als het gaat over verkiezingen, we moeten soms mensen teleurstellen. En dat is maar gelukkig ook.
0: Ja, nou, ik heb jaren bij stembureau gezeten. Ik heb de laatste jaren heb ik maar even wat teruggetrokken. Dus vandaar dat ik dacht, omdat ik steeds benaderd werd nog, dat ze, nou, misschien hebben ze gebrek aan vrijwilligers, maar het is gelukkig niet.
1: Nee, dat is gelukkig niet zo.
0: Nee. We gaan een stukje muziek draaien. Fields of Gold van Sting.
1: Ja.
0: Waarom die keuze?
1: Ja, ik ga zoiets vertellen over de ambtelijke organisatie.
0: Ja?
1: En wat mijn credo is, we zitten op goud. En daarom maak ik ook Fields of Gold. En wat is dan ons goud? Zeg ik, nou, 95% van de ambtenaren geeft aan dat zij zich enorm betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun werk. 95%. En daarom zeg ik, die kennis van die ambtenaren en de liefde voor de stad, dat is volgens mij wat we moeten koesteren. Ja. We zitten op goud.
0: We zitten op goud, kun je het nagaan. Nou, we gaan een speciale uitvoering, een live uitvoering uit de Labyrinth van Sting, Fields of Gold.

0: Maar het terecht applaus, dat was natuurlijk voor Sting met The Fields of Gold. En ja, dat heeft ook te maken met volgens Ruud Bakker dat het ambtelijk kan. Dat we hier op goud zitten, nou kun je nagaan. Hoe staat die ambtelijke organisatie ervoor? Ja, je bent al een beetje lyrisch eigenlijk. Hè? Staat die er goed voor?
1: Ja, kijk, wij meten gewoon 2 keer per jaar hoe we ervoor staan. En dan kijken we naar leiderschap, we kijken naar samenwerking, we kijken naar sociale veiligheid. We kijken hoe mensen hun werk waarderen. We kijken naar werkdruk. Dus 2 keer per jaar.
0: Dat is een enquête.
1: Ja, dat is een enquête. En daar doet zo'n 76% van de ambtenaren doet daaraan mee.
0: Dat dus, is, ja.
1: Ja, dus dat zegt ook wel iets. We vergelijken ons ook met andere gemeenten. Dus we kijken ook naar het ziekteverzuim. We kijken naar de gemiddelde leeftijd. En dan zeg ik van ja, we staan er enorm goed voor. Want we hebben een veel lager ziekteverzuim. We zijn een jongere gemeente dan de gemiddelde gemeente in Nederland. Als je kijkt naar ons medewerkersonderzoek. Ik gaf het net al aan, 95% voelt zich verantwoordelijk en betrokken voor zijn eigen werk. Dus ook voor de stad. Hoge sociale veiligheid. Goede doorstroming. We hebben veel jonge collega's kunnen aantrekken de afgelopen jaren. Die zie je ook dat zij carrière willen maken binnen de organisatie. Ja, we staan er ontzettend goed voor. Dus ik ga weg nu na 5 jaar. Maar wat ik weet, ik laat iets moois achter.
0: Dat is mooi.
1: En dat is iets niet wat ik zelf heb gedaan. Dat doe ik altijd natuurlijk met de directie. Er zit nu ook gewoon een goede directie. En die kunnen ook gewoon door op de koers die is ingezet.
0: Ja, hoe groot is het ambtelijke apparaat eigenlijk?
1: We hebben natuurlijk 742, noemen ze dan FTE's.
0: Ja.
1: Dat zijn altijd meer mensen. We hebben de inhuur hebben wij teruggedrongen. Dat was ooit bijna 30%. Dat is nu naar 20%. Dus als je het hebt, hoeveel mensen lopen er nu rond in het huis van de stad? Dan zijn het er rond de 1050.
0: Ja.
1: Dus inhuur en mensen. Die zijn actief. En ik zei dat de gemeente is een van de meest complexe organisaties. Want wij doen 400 verschillende dingen voor onze gouwenaars. En dat gaat van uiteindelijk het aanleggen van de weg. Tot en met het zorgen dat mensen dat zorg en ondersteuning thuis krijgen. We hebben natuurlijk ongelooflijk breed takenpakket. Het verstrekken van een rijbewijs. Een stadsecoloog die zorgt dat wij gewoon voldoende groen hebben in de bermen.
0: Ja.
1: We hebben echt ongelooflijk veel taken. Dat maakt het ook een bijzondere organisatie.
0: Ja, en je hebt natuurlijk nog de regio. Ik bedoel, Gouda is regiogemeente, dus dat geeft ook extra taken, denk ik.
1: Ja, ik heb ook een korte lijn met de gemeentesecretarissen van de 4 omliggende gemeenten. Dat is de regio Midden-Holland. Dus zowel de burgemeesters, de wethouders, maar ook de gemeentesecretarissen, die ontmoeten elkaar regelmatig. Want een aantal vraagstukken die overstijgen onze gemeentegrens.
0: Ja.
1: Dus als het gaat over de bereikbaarheid, de mobiliteit van bijvoorbeeld Westergouwen, dan is dat niet alleen maar iets van Gouda. Nee, daar hebben wij Zuidplas ongelooflijk hard voor nodig. En we hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om aandacht te vragen voor mobiliteit rondom Westergouwen. En of het nu gaat bij de provincie of het gaat bij andere organen. Wij vragen aandacht samen met die andere gemeenten voor onze lokale problematiek.
0: Ja. Ja, ik las in de krant ook dat bijvoorbeeld een voorbeeld is dan dat een aantal gemeenten binnen Zuid-Holland, er zit Gouda ook bij, nu kijken we of ze goedkopere leveranciers kunnen krijgen voor die laadpalen en zo.
1: Ja. Ja.
0: Het is heel groot, wordt er aangepakt.
1: Ja, dus we zijn altijd aan het kijken met wie kunnen we nu samenwerken. Dus als het gaat over mobiliteit van Westergouwen werken we heel nauw samen met de regio Midden-Holland. Dat is Krimpende Waard, Zuidplas, Bodegraven, Reewijk en Wanningsveen.
0: Ja.
1: Maar als het gaat bijvoorbeeld over circulaire economie werken we weer nauw samen met Alphen aan de Rijn en Woerden.
0: En dan ga je over de provinciegrens heen.
1: Dan gaan we over de provinciegrens, want dan gaat het veel meer over het groene hart. En dan hebben we het ook over toerisme en recreatie. Dus wij zijn altijd aan het kijken met wie kunnen we samenwerken, zodat we de belangen van Gouda naar voren kunnen laten komen.
0: Ja, je noemde net al een paar voorbeelden. Wat was er nu de komende jaren de belangrijkste onderwerpen voor zo'n regionale samenwerking, zou ik zeggen?
1: Ja, dus dat blijft toch ook mobiliteit. Dus,
0: ja? En de woningbouw misschien?
1: Woningbouw, ja, je ziet wel dat wij met Westergouwen, we liggen gewoon op koers. Dus we krijgen er zo'n 900 à 1000 Gouwenaars per jaar bij. Dus dat loopt gewoon door. Maar de bereikbaarheid, en ook de bereikbaarheid in het brede goud, dat is wel een punt. En dat is ook iets waar terecht onder onze ondernemersvereniging echt aandacht voor vragen. Dus er ligt nu een pakket Om bijvoorbeeld de N-wegen te verbreden, kruisingen te verbreden. Dat ligt nu klaar.
0: En openbaar vervoer misschien mogelijk?
1: Openbaar vervoer. Ons belangrijkste lobbypunt van de afgelopen jaren is geweest een treinstation in de tussen Zuidplas en Westergouwen in.
0: Komt dat er nu eigenlijk?
1: Ja, dat is er nog niet doorheen. Nee. We staan nog wel op onze wensenlijst.
0: Ik hoor er niet zoveel van.
1: Ja, dus er ligt wel een heel pakket. Want we zijn natuurlijk met korte landen. Dat is een enorm groot gebied wat ontwikkeld wordt bij Zuidplas. En daar wil het Rijk.
0: Dus misschien een extra druk om de.
1: En dat brengen we allemaal in beeld. Dus we hebben uiteindelijk ook in beeld gebracht. En dat is dus het ambtelijk handwerk. Hoeveel overstapbewegingen, hoeveel mensen gaan er nu wonen? Wat betekent dat uiteindelijk ook voor hoe druk het wordt, nog drukker gaat worden op die N-wegen? En dat soort feiten brengen we allemaal in richting een ProRail, richting een NS. Om aandacht te vragen: kunnen we niet een station krijgen tussen Zuidplas en Korte Landen in? Ja. Zodat wij mensen makkelijk kunnen vervoeren.
0: Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk ook het milieu.
1: Ja.
0: En alle problemen die daar mogelijk gaan spelen. Want mobiliteit, en heb je het over parkeren, noem maar wat.
1: Ja, kijk, en dat is en dat vind ik wel de crux. Wij vragen ook in onze ambtelijke advisering, zeggen, ja, we kunnen wel meer woningen bouwen. Maar hoe zit het dan met groen en prettig leven? En hoe zit het dan met maatschappelijke voorzieningen? Bijvoorbeeld een huisartsenpost. Dus wij zullen altijd in onze advisering aangeven, je kan wel het ene willen, maar heb dan aandacht voor het
0: andere. Let dan wel daarop en daar en daarop.
1: Ja. En een mooi voorbeeld is natuurlijk bij de Heuvelaan. Gaan we nu naar woningbouw. En dan moet je altijd balanceren tussen van hoeveel plek groen, hoeveel sociale woningbouw, hoeveel parkeerplaatsen uiteindelijk voor al die sportverenigingen die er zitten. En het is altijd balanceren tussen al die verschillende belangen. En dat is, zeg ik al, dat is het ambtelijk handwerk. Je kan nooit zeggen, we maken één grote parkeerplaats van. Je hebt nog altijd andere belangen die spelen.
0: Ja. Je moet ook over een verstand van hebben bijna.
1: Ja, gelukkig heb ik dat. Ik zit op goud, dus ik laat me graag ook adviseren. Dus ik heb mensen die daar echt goed in doorgeleerd hebben. Vaak ook op technische universiteit hebben gezeten. En uiteindelijk ook inhoudelijk verstand hebben van dit soort vraagstukken.
0: Ja. We gaan een stukje muziek daar van Stroma. Stroma heet die, geloof ik. Hè? Alors on danse. Waarom die keuze?
1: Alors on danse. Het eerste feest wat ik had in Gouda.
0: Oh ja.
1: Dat was op Goud Asfalt. En dan hadden we bij de theaterbakkerij hadden wij een ontzettend leuk bandje. En de wethouder Michiel Bunnen en ik gingen dansen.
0: Oh.
1: En dat was jaren geleden dat er werd gedanst in de organisatie van Gouda.
0: Zijn er beelden van?
1: Er zijn geen. Ja, ik weet niet of er beelden van zijn. Maar uiteindelijk, we zijn gaan dansen. En vanaf dat moment hebben we gewoon feesten waarin ook wordt gedanst. Dus plezier. Hè? Dus aan de ene kant hard werken voor de Goudenaar. Aan de andere kant, twee keer per jaar hebben we gewoon een feest waar ook gedanst wordt.
0: Nou,
1: alors on danse.
0: Alors on danse.

0: Ja, de laatste tikken van Stroma. Allora en dans. De VNG-prijzen.
1: Ja. Ja, dan wilde ik toch... Uiteindelijk heb ik wel verteld van ja... We hebben een ontzettend leuke organisatie om voor te werken.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk kijk ik ook... Hoe doen we het nu?
0: Ja. De beloningen.
1: De beloningen. En de VNG, dat is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 342 Nederlandse gemeenten zijn erop aangesloten.
0: Ja.
1: Die hebben ieder jaar... prijzen voor de beste uitvoeringspraktijken in Nederland. En van de 12 uitvoeringspraktijken die genomineerd waren, waren er 2 uit Gouda.
0: En welke waren dat?
1: Dat ging over de meedoenbalie, dus een samenwerking tussen het COA van ons asielzoekerscentrum in Gouda. Dus hoe zorgen wij, en daar komt weer Ronald weer naar voren. Hoe zorgen wij dat mensen ook geactiveerd worden om ook gewoon iets te betekenen voor die samenleving? De meedoenbalie, die heeft uiteindelijk ook gewonnen. Dus dat is een hele mooie uitvoeringspraktijk.
0: Is me ontgaan? Is het ergens gepubliceerd?
1: Ja, het is wel in de krant geweest. Nou ja. En de tweede is de inzet van onze ervaringsdeskundigen binnen de jeugdzorg. Dus we hebben gewoon, als ambtenaar hebben wij ook gewoon ervaringsdeskundigen in dienst genomen.
0: Ja.
1: Mensen die ervaring hebben in de jeugdzorg en al onze mensen ook adviseren hoe je dat het beste kan doen.
0: Ja.
1: Dus wij stimuleren ook gewoon we moeten gewoon vernieuwen, creatief zijn, op een andere manier werken. De jongste ambtenaar van het jaar, vorig jaar hebben we de finale bereikt. Dus uiteindelijk zaten er 3 jonge ambtenaren uit heel Nederland in die finale, waarvan weer 1 in Gouda. Dus ik stimuleer ook van, wees nou eens ook trots op wat je doet en draag het uit.
0: Het zit in de naam, hè? Gouda.
1: Gouda, precies. Ja, ja. We zitten op goud. Dus dat is wel... en dat is mooi. En dat geeft ook heel veel energie. Dus we hebben ook een eigen jongste ambtenaar van het jaar... verkiezing van Gouda bij ons in de cinema. We besteden echt aandacht aan.
0: Ja, hoe gaat die verkiezing dan tot... komt die tot stand?
1: Nou, we hebben een... dat is ontzettend leuk. We hebben een jonge ambtenarenvereniging. Jong Goud.
0: Ja.
1: Die hebben zelf het initiatief genomen. Wij willen zo'n verkiezing. We hebben daar geld voor nodig. Als directie hebben we gezegd... Nou, dat geld krijgen jullie. En die organiseren dat. En dan kunnen mensen zich nomineren... of ze worden genomineerd door hun teamleden. Dan vindt je verkiezing plaats. Zit er een jury. En uiteindelijk de jonge... ambtenaar van Gouda wordt dan afgevaardigd naar de landelijke verkiezingen. Dus we hebben nu weer iemand die aan de landelijke verkiezingen gaat meedoen.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Je noemde net al COA. Ik bedoel, we hebben gelukkig geen loosrechtse toestanden hier in Gouda, hè?
1: Nee. Dus we hebben eerst natuurlijk de boot gehad in de IJssel. En we hebben nu een AZC. En wat ik zie, en ik heb het ook persoonlijk gezien, onze burgemeester, ook onze wethouders zijn ook bijvoorbeeld in korte acte persoonlijk bij mensen langs geweest.
0: Ja.
1: Of ze zijn bij het bedrijventerrein, zijn ze ook persoonlijk langs geweest. Dus uiteindelijk mensen meenemen, luisteren, ook naar de punten of de zorgen die spelen. Daarvan zie ik dat onze bestuurders dat op een uitstekende manier hebben gedaan. Dus uiteindelijk zie ik gewoon dat de hele besluitvorming rondom het asielzoekcentrum heel rustig is verlopen.
0: Ja.
1: Maar dat ook de stad zich enorm gastvrij heeft opgesteld. Of het nu gaat naar onze Oekraïnse vluchtelingen of onze asielzoekers. Dat de stad vanaf dag 1 al heeft gekeken wat kunnen we bijdragen als het gaat over taalonderwijs of mensen laten meedoen.
0: Ja. Toen de muziek draaide hadden we het even over nog dingen. Ecopark noemde je wel. Wil je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, dat is wel een keiharde les geweest ook voor ons als ambtenaren.
0: Ja.
1: Want dat hebben wij, dat heb ik. Ik neem altijd die verantwoordelijkheid. Dat heb ik niet goed gedaan. En vervolgens is er ook een rekenkamerrapport verschenen. En we zijn nu ook aan het verbeteren op basis van het Ecopark.
0: En had dat met communicatie te maken? Of?
1: Nou, het is ook wel van hoe werk je nu in zo'n project? Hoe neem je ook je wethouder daar goed in mee?
0: Ja, ja.
1: Daar hebben wij gewoon steken laten vallen.
0: Hmm.
1: En dat heb ik ook erkend. Ook erkend binnen het college. Daar heb ik ook de verantwoordelijkheid voor genomen. En uiteindelijk is het aan de politiek hoe ze daar vervolgens mee omgaan. Maar we hebben daar wel van geleerd dat we nu op een veel betere manier onze projecten eigenlijk aan het leiden zijn. Dat we niet meer tegen dit soort zaken aanlopen.
0: Nee. Het uurtje bijna om, Ruud. Hoe kijk jij terug? Hoe ga jij Gouda herinneren zometeen na 1 juni?
1: Ja, ik heb ontzettend veel geleerd. Ontzettend mooie dingen meegemaakt. Vervelende dingen meegemaakt. Maar ik heb gewoon een heel warm gevoel van Gouda. Voor de stad. Voor de ambtelijke organisatie. Voor het bestuur. Ik zie gewoon een ontzettend leuke, mooie, lieve stad. In het groene hart. Die gewoon... Met ambtenaren die echt met groot hart voor die stad werken. Ja. Dus ik ga met een heel goed gevoel weg uit Gouda.
0: Kijk eens aan. Nou, heb je nog tip voor je opvolger? Ik bedoel, er zullen we mee bezig zijn, denk ik, met de sollicitatieprocedure.
1: Houd koers. Dus vertrouw gewoon op de kracht van je mensen. Vertrouw op de kracht van de stad. Want dat zit goed.
0: En de hij of zij die jouw opvolger wordt, die kan altijd nog bij jou terecht voor tips waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Of voor informatie.
1: Klopt.
0: Ja. Nou Ruud, ik zou zeggen bedankt. Heel veel succes in je nieuwe baan in een van de mooiste steden van Nederland. Rotterdam. Hè?
1: De allermooiste rotstad die er is.
0: Allermooiste rotstad die er is. Ja, dat is een mooi liedje. Daar gaan we mee uit. En dat is van de Hermes House Band. Ja, dat is ook iets typisch Rotterdams. Hè? Rotterdams.
1: Ja.
0: Studentenclubje.
1: Ja, er zit dus inderdaad. De Rotterdam studenten hebben een prachtige band. En die hebben mooie nummers gemaakt. Waaronder dit nummer.
0: Ja. Nou, nogmaals Ruud Bakker bedankt. De allermooiste rotstad van de Hermes House Band. Daar gaan we mee uit. Dit was Machiavelli. Arjan Doelman bedankt voor de techniek. En volgende week zit hier Elian Griffioen. En dan maken we weer kennis met een tweetal nieuwe gemeenteraadsleden. Ik wens iedereen een prettig weekend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een hele goede middag en welkom bij Zondagskind op Gouwestad Radio voor vandaag, zondag 10 mei 2026. Het is vandaag moederdag. Mocht je dat vergeten zijn, heb je nu nog gouden tijd om iets te halen. Maar het liefst natuurlijk met de radio aan, want mijn naam is Remco Blonje en ik heb een prachtig uurtje muziek klaarstaan. En vandaag staat alles in het thema van Of Monsters and Men. Dit is een IJslandse band, ja, een land waar je niet heel veel muziek van uit hoort. Maar als het wel uit IJsland komt, is het vaak heel goed. Denk bijvoorbeeld aan Björk, bekende zangeres. Maar vandaag dus Of Monsters and Men. En deze band is gevormd in 2010... toen zangeres, gitarist en pianist Nanna Bryndís Hilmarsdóttir haar vrienden Brynjar Leifsson en Ragnar Þorvaldsson vroeg om haar te helpen met optreden. Ze had toen een solo-projectje Songbird en daarbij wilde ze wat ondersteuning. Vervolgens werd ze gevraagd om op te treden op een muziekcompetitie. Die heb je daar in IJsland genaamd Muziek Iltraunir. En op dat moment vroegen ze ook nog Arnar Rosenkrantz Hilmarsson erbij en vormden ze een echte band. Ragnar verzon vervolgens de naam Of Monsters and Men. En dit is een verwijzing naar het vertellen van sprookjes en verhalen. Iets wat ze ook graag in hun muziek doen. Ze wonnen de wedstrijd en ze werden gevraagd om op het Iceland Airwaves Festival te spelen. Toen voegden ze nog twee mensen aan de band toe, Arni Gudjonsson en Christian Paul Christiansson. En hierdoor vielen ze op bij het Amerikaanse radiostation KEXP in Seattle, waardoor het nummer Little Talks, dat je zojuist hoorde, viral ging en een grote hit werd. Vervolgens gingen ook dus andere radiostations een nummer spelen en werden ze opeens enorm beroemd in de Verenigde Staten en daarbuiten. En dat kwam wel goed uit, want ze waren hard aan het werk aan hun eerste album, genaamd My Head is an Animal. En dat kwam dus heel goed uit dat ze braken in 2011 door met die hit Little Talks. En vervolgens werd dat heel snel gevolgd door dat eerste album. Daarvan gaan we luisteren naar twee nummers. Straks hoor je een live uitvoering uit 2013 van King & Lionheart. Maar eerst gaan we luisteren naar Mountain Sound.

0: lying heart, a lying
1: King and Lionheart, live van Vatnagardar en daarvoor Mountain Sound. En allebei die nummers kwamen natuurlijk van dat eerste album van Of Monsters and Men, genaamd My Head is an Animal. Wil je nou kijken hoe het eraan toe gaat in de studio tijdens deze uitzending? Dan kan je meekijken live op gouwestad.nl. Dan kan je kijken hoe ik het programma live presenteer. Maar je kan natuurlijk ook gewoon lekker blijven luisteren. Ja, dit album My Head is an Animal was dus een groot succes. Vooral omdat dus die lead single Little Talks zo'n knijter van een hit was. En ze werden wereldberoemd en ze speelden op vele grote festivals. Ja, één iemand was daar wat minder blij mee. Dat was Arni Gudjonsson. Die verliet de band omdat hij niet zo'n zin meer had om 5 keer per dag Little Talks te spelen. Die vond het leuk om een beetje on the side in een bandje te spelen. En die wilde helemaal niet wereldberoemd zijn. En dat is ook eigenlijk best wel heel erg goed te begrijpen. Ja, ze werden niet alleen door muziek bekend, maar ze kwamen dus ook in veel verschillende media voor. Hun muziek zat in de reclamevideo's voor de populaire telefoon van Apple, de iPhone 5. In de film The Secret Life of Walter Mitty en in de Hunger Games Catching Fire werd hun muziek gedraaid. En ook in de serie The Walking Dead. Dus er waren opeens heel veel mogelijkheden voor mensen om in contact te komen met Of Monsters and Men. Maar naast al deze optredens op grote festivals en in allerlei films en series waren ze ook nog hard aan het werk aan hun tweede album. En dat album kwam uiteindelijk in 2015 uit. Ze noemden het Beneath the Skin. En straks hoor je hiervan Wolves Without Teeth. Maar eerst hoor je Hunger.

Wolves Without Teeth van Beneath the Skin uit 2015. Ja, dit album werd best wel goed ontvangen door critici. En het verkocht ook wel redelijk. Niet zo goed als My Head is an Animal dat natuurlijk deed. Ook hier in Nederland, waar My Head is an Animal piekte op nummer 5 in de album top 100 en er maar liefst 49 weken in stond, moest Beneath the Skin het doen met een piek van plek 17 en slechts 3 weken in die album top 100. Dat liet toch wel zien dat de populariteit iets afnam van Of Monsters and Men. Komt ook vooral omdat het geen grote hit had, zoals natuurlijk Little Talks niet te vermijden was. Had je eigenlijk geen grote hit vanaf Beneath the Skin. Maar ze waren zeker nog wel populair. Ze speelden zelfs in de populaire televisieserie Game of Thrones. Niet dat hun muziek daar te horen was, maar de acteurs zelf mochten in de achtergrond optreden. En ze gingen weer door aan het werk aan een nieuwe album. En dat kwam in 2019 uit. Ja, er zat wat vertraging tussendoor natuurlijk. Met toch de levens die doorgingen. Vooral met kinderen en dergelijke. Maar in 2019 kwam dat derde album uit, genaamd Fever Dream. En je merkte dat ze hierbij toch wel wat verder weggingen van die klassieke akoestische sound die we ondertussen van ze gewend waren van de eerste twee albums. Er zijn meer elektronische invloeden op te horen, wat toch weer een hele unieke twist eraan geeft. En van dat album gaan we luisteren naar het prachtige Sleepwalker.

Wild Roses en daarvoor Sleepwalker van het derde album van Of Monsters and Men, Fever Dream uit 2019. Ja, eigenlijk elke band wil nadat ze een album uitbrengen daarmee op tour gaan. Maar na Fever Dream kon dat natuurlijk niet. Want het was 2019, toen werd het 2020 en toen kwam de COVID-pandemie. Dus ze konden een hele tijd niet optreden. Wel gingen ze een ander mooi project maken in die periode. Want in 2022 was het natuurlijk 10 jaar nadat My Head Is an Animal uitkwam. Dat prachtige eerste album van ze met Little Talks onder andere op. En ter gelegenheid van dat 10-jarig jubileum bracht ze een documentaire uit. Die documentaire heet Tiu. Dat is 10 in het IJslands. En in die documentaire volgen ze dus eigenlijk die band terwijl ze dat 10-jarige jubileum volgen. Het is zeker waard om te kijken, al is het maar voor die prachtige beelden natuurlijk van IJsland. Wat een prachtig land is het om naar te kijken. En het hield niet alleen bij die documentaire, want ze kwamen ook met een EP met dezelfde naam, Tiu. En van die EP gaan we luisteren naar het nummer Visitor. MUZIEK

Visitor van de EP Tiu uit 2022. En dat heet dus 10 in het IJsland, omdat het 10 jaar na het uitbrengen van My Head is an Animal was. In de tussentijd begon zangeres Nanna ook te werken aan solo muziek. En in 2023 kwam ze met haar eigen eerste solo album genaamd How to Start a Garden. En in een interview zei ze dat een van de redenen dat ze een solo album wilde maken was dat ze de stilte meer ruimte in de nummers wilde geven. En dat is toch lastig als een hele band meespeelt, want dan wil je toch zorgen dat iedereen wat te doen heeft. En van dit album How to Start a Garden uit 2023 gaan we luisteren naar Crybaby. MUZIEK

Crybaby van het album How to Start a Garden van Nana, de zangeres van Of Monsters and Men uit 2023. En ik heb eigenlijk wat te bekennen, beste luisteraars, want ik moet zeggen dat ik na dat grote succes van My Head is an Animal ook een beetje Of Monsters and Men uit het zicht was verloren. Ik heb nog wel wat van dat tweede album gehoord ooit, maar niet echt actief meer gevolgd en ook alles wat daarna kwam niet echt. Totdat eind vorig jaar ik op een gegeven moment langs zag komen dat ze een nieuw album uit zouden brengen. En dat zag ik omdat er kwam een nummer voorbij. En ik denk, nou, Of Monsters and Men, die naam zegt me nog wel wat. Laat ik het eens aanzetten, want ik vond Little Talks vroeger een hartstikke leuk nummer. En ook de andere van nummers van dat album My Head is an Animal. En het nummer dat voorbij kwam heette Fruit Bat. En dat komt dus van het vierde album van Of Monsters and Men. 6 jaar na hun vorige album Fever Dream. En het album heet All is Love and Pain in the Mouse Parade. Gaat over de vervlechting van liefde en pijn. En dit nummer, toen ik dit hoorde, was ik totaal verkocht. Ik was weer helemaal into Of Monsters and Men. Ik vond het zo mooi. Dus ik wil het aan jullie allemaal ten gehore laten brengen. Zelfs al is het wel een heel lang nummer. Ruim 8 minuten. Maar oh zo mooi. Vind ik het in ieder geval. En ik hoop jullie ook. Van het vierde album van Of Monsters and Men, All is Love and Pain in the Mouse Parade, gaan we luisteren naar Fruit Bat.

Barefoot in Snow en daarvoor Fruitbed van het vierde en nieuwste album van Of Monsters and Men, All Is Love in the Mouse Parade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Een Zondagskind over deze speciale IJslandse band. Want dat is vooral ja, wat die sound ook een beetje zo uniek maakt. In een interview over dat nieuwste album zei de zanger van Of Monsters and Men, Ragnar Thoralsson, ja, alles is op een manier met elkaar verbonden. Alleen al het kleurenpalet van de IJslandse natuur vormt mij als een persoon. De donkere kleuren bloeden in alles wat ik creëer. En het is ook een onderbewust iets. Je wordt soort van wat om je heen is. En wat vervolgens van jou komt, heeft daar ook een beetje van in zich. Of Monsters and Men, IJslandse band. Ik ben benieuwd wat ze nog uitbrengen. Ze hebben in ieder geval een mooie, unieke sound ontwikkeld na en ook al tijdens dat eerste album My Head is an Animal. We gaan nog uit met een heel klein stukje van een live opname van Dirty Paws. En ik wens iedereen nog een hele fijne zondag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force is good.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.